0: hoor je bij Omroep Brabant de 100 mooiste Brabantse liedjes ooit. De Brabantse Top 100.
1: Ik loop hier alleen.
2: Het mooiste liedjes van Brabantse bodem te horen op de dag van de zachte G. Live vanaf het Ridderplein in Gemert.
1: De radio's boven.
2: Guus, Frans, Gerard, Jacqueline, René, Corrie, John, Django, Fleming.
3: Vrouwen uit Brabant.
2: Luister morgen naar de Brabantse Top 100.
4: Het allermooiste dat bestaat.
0: Alleen bij Omroep Brabant.

0: 7 juli vieren we
1: de dag van de zachte G. Het klinkt alsof iedereen er automatisch sympathieker van wordt. Brabant mag daar trots op zijn.
0: Laat zien dat je Brabander bent en laat het horen.
1: 7 juli, dag van de zachte G.
0: Kijk op omroepbrabant.nl/dag van de zachte G.
1: Onthoud het dus.
2: Ik doe mee. Gezellig.

0: Dit is Omroep Brabant.
1: Kei gezellig.
2: Kei gezellig.
1: Kei gezellig.
0: Elke dag, de hele dag, de ene.

0: Voor iedereen met een rood-wit geblokt hart.
1: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
2: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Bij een museum in het noordwesten van Frankrijk is vermoedelijk voor enkele miljoenen aan juwelen gestolen. Dat melden Franse media. De dader of daders zouden op de vroege ochtend zijn binnengekomen via een nooddeur. Er gingen toen meerdere alarmen af, maar de inbraak werd pas later ontdekt. Volgens de burgemeester van de stad is de schade mogelijk aanzienlijk. In het zuidoosten van Frankrijk worden zo'n 10.000 mensen geëvacueerd vanwege natuurbranden in het gebied. In het departement rond de stad Perpignan, tegen de grens met Spanje, is 2000 hectare natuur verwoest, melden autoriteiten. De renners van de Tour de France finishen vandaag in die regio, op zo'n 80 kilometer van de evacuaties. De toeretappe gaat wel door, maar dan zonder publiek. Het Witte Huis heeft een kritisch rapport gepubliceerd over het prestigieuze Smithsonian Instituut. De conclusie is dat radicale activisten daar de leiding hebben. Ze zouden in tentoonstellingen te veel aandacht hebben voor de schaduwkanten van de Amerikaanse geschiedenis en te weinig voor de positieve kanten. Het Smithsonian is een van de belangrijkste toeristische trekpleisters van Washington. Gerard de Braconnier van popgroep Toontje Lager is overleden. Dat meldt zijn vrouw aan Omroep Gelderland. De Braconnier was gitarist en songwriter en zat van 1978 tot 1983 bij Toontje Lager. Samen scoorden ze hits als Zoveel te doen, Net als in de film en Stiekem gedanst. Gerard de Braconnier was 70 jaar. Het weer, vooral in het noordoosten, kans op regen. Het is een graad of 17. Overdag een mix van zon, wolken bij 19 graden langs de kust tot 29 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: De stemmen zijn geteld. En morgen hoor je vanaf 7 uur...
1: de Brabantse Top 100.
0: Live vanaf het Ridderplein in Gemert.
1: Van Guus Meeuwis tot Flemming en van Frans Bauer tot Kresip.
0: Van 7 tot 6 hoor je de beste liedjes van Brabantse bodem... op de dag van de zachte G.
1: Dit is Omroep Brabant. Met nu...
0: non-stop de lekkerste muziek.

0: Mol is er elke werkdag tussen 10 en 1 met Brabants Bond.
1: De meeste gezelligheid tijdens je ochtend.
2: We zijn toch een klein beetje familie van elkaar met z'n allen. Dus we zorgen ook van elkaar. En zo gaat dat hier ook bij Omroep Brabant.
0: Brabants Bond.
1: Elke werkdag tussen 10 en 1.
2: Als ik nou losga
1: bij Omroep Brabant.

0: Wil je nou echt helemaal niks missen van ons?
1: Volg Omroep Brabant op Instagram, Facebook of TikTok.
0: En krijg de leukste content.
2: Benieuwd naar het verhaal van de spookvilla?
3: Kom op! Hoi. Dat is een beetje een rare vraag eigenlijk.
4: Ja, die staat erin nog.
5: Potverdorie, we zijn er toch in een gaaide.
6: Oh, wat heerlijk.
0: Van prijsvragen tot behind the scenes. Van Brabantse bloopers tot verhalen die je nergens anders krijgt.
7: Vieze Jack doet al 12 jaar interviews, maar ik vind dit wel de meest memorabele tot nu toe.
0: Volg het Omroep Brabant Radio en mis niks.
8: Oh my God.

0: is de radiozender waar Brabant leeft.
1: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
2: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Bij Russische aanvallen op Kiev zijn zeker 8 mensen gewond geraakt, melden Oekraïnse media. Bij de aanval zouden een wooncomplex en winkels zijn getroffen. Een paar uur eerder plaatste de Oekraïnse president Zelensky een bericht op sociale media. En daarin waarschuwde hij al voor nieuwe Russische aanvallen. Woensdag ontmoetten Zelensky en de Amerikaanse president Trump elkaar in Turkije. En die ontmoeting maakt deel uit van een hernieuwde poging om een einde te maken aan de oorlog van Rusland tegen Oekraïne. Bij een museum in het noordwesten van Frankrijk is vermoedelijk voor enkele miljoenen aan juwelen gestolen. Dat melden Franse media. De dader of daders zouden op de vroege ochtend zondag zijn binnengekomen via een nooddeur. Er gingen wel meerdere alarmen af, maar de inbraak werd pas later ontdekt door een schoonmaker. Volgens de burgemeester van de stad waar het museum staat is de schade mogelijk aanzienlijk. De Amerikaanse president Trump heeft met FIFA-baas Infantino gebeld over de schorsing van de Amerikaanse spits Balogun op het WK. Dat melden meerdere media. Balogun werd vanwege een eerdere overtreding voor 1 duel geschorst. Maar gisteren werd dat besluit door de FIFA teruggedraaid. Dat betekent dat Balogun morgen nacht toch mee kan doen aan het WK-duel tegen België. De Belgische Voetbalbond is verbijsterd over dat besluit en onderzoekt verdere stappen. De A16 tussen Zwijndrecht en Dordrecht was gisteren eventjes afgesloten vanwege een loslopende hond. Het dier rende de Drechttunnel in. Agenten kregen de hond met moeite te pakken, maar met hulp van automobilisten werd het dier toegevangen. De hond is teruggebracht naar de eigenaar. Op welke manier de hond op de A16 is beland, is niet duidelijk. Het weer in het noordoosten bewolkt met regen bij een graad of 17. Komende dag een mix van zon en wolken bij 19 tot 29 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De stemmen zijn geteld. En morgen hoor je vanaf 7 uur...
1: de Brabantse Top 100.
0: Live vanaf het Ridderplein in Gemert.
1: Van Guus Meeuwis tot Flemming en van Frans Bauer tot Kresip.
0: Van 7 tot 6 hoor je de beste liedjes van Brabantse bodem... op de dag van de zachte G.
1: Dit is Omroep Brabant. Met nu
0: non-stop de lekkerste muziek.

0: op de 7e van de 7e viert Brabant feest.
1: 7 juli, de dag van de zachte G.
2: Gezellig, gemoedelijk en gastvrij.
1: Mijn rood-witte Brabantse hart klopt altijd.
0: Van ons allemaal, voor ons allemaal. Dus onthoud en zet hem vast.
3: 7 juli.
0: De 7e van de 7e.
3: Ik doe mee. Supergezellig.
2: De dag van de zachte G.

0: hoor je bij Omroep Brabant de 100 mooiste Brabantse liedjes ooit. De Brabantse Top 100.
1: Ik loop hier alleen.
2: De 100 mooiste liedjes van Brabantse bodem te horen op de dag van de zachte G. Live vanaf het Ridderplein in Gemert.
1: De radio's boven.
2: Guus, Frans, Gerard, Jacqueline, René, Corrie, John, Django, Fleming.
3: Vrouwen uit Brabant.
2: Luister morgen naar de Brabantse Top 100.
4: Het allermooiste dat bestaat.
0: Alleen bij Omroep Brabant.

0: zender voor meer dan 2,5 miljoen Brabanders.
1: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant-app.
2: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Bij Russische aanvallen op Kiev zijn zeker 4 mensen omgekomen. 18 anderen raakten gewond, melden Oekraïnse media. Bij de aanval zouden een wooncomplex en winkels zijn getroffen. Een paar uur eerder plaatste de Oekraïnse president Zelensky een bericht op sociale media, waarin hij al waarschuwde voor nieuwe Russische aanvallen. Woensdag ontmoeten Zelensky en de Amerikaanse president Trump elkaar in Turkije. En die ontmoeting maakt deel uit van een hernieuwde poging om een einde te maken aan de oorlog van Rusland tegen Oekraïne. Verschillende websites die verboden designerdrugs verkopen zijn weer online. Dat blijkt uit onderzoek van Investico in samenwerking met Poont en De Groene Amsterdammer. Eerder werden tientallen sites offline gehaald, maar 8 van die sites blijken nu weer bereikbaar. Daarop worden verboden designerdrugs zoals 2-MMC en synthetische kalmeringsmiddelen aangeboden. De sites verplaatsen zichzelf naar het buitenland, waardoor het voor de Nederlandse autoriteiten lastig is om er iets tegen te doen. Het dodental van de aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot ruim 3300. Het aantal gewonden staat op 16.000. Door de 2 bevingen stortten vorige maand huizen en andere gebouwen in. Vooral in het noorden van Venezuela is veel verwoest. Gerard de Braconnier van popgroep Toontje Lager is overleden. Dat meldt zijn vrouw aan Omroep Gelderland. De Braconnier was gitarist en songwriter en zat van 1978 tot 1983 bij Toontje Lager. Samen scoorden ze hits als Zoveel te doen, Net als in de film en Stiekem gedanst. Gerard de Braconnier was 70 jaar. Het weer, in het noorden nog een enkele bui, verder droog bij een graad of 16. Overdag een mix van zon en wolken bij maximaal 29 graden.
0: De stemmen zijn geteld. En morgen hoor je vanaf 7 uur...
1: de Brabantse Top 100.
0: Live vanaf het Ridderplein in Gemert.
1: Van Guus Meeuwis tot Flemming en van Frans Bauer tot Cresip.
0: Van 7 tot 6 hoor je de beste liedjes van Brabantse bodem... op de dag van de zachte G.
1: Dit is Omroep Brabant. Met nu...
0: non-stop de lekkerste muziek.

0: Mol is er elke werkdag tussen 10 en 1 met Brabants Bond.
1: De meeste gezelligheid tijdens je ochtend.
2: We zijn toch een klein beetje familie van elkaar met z'n allen. Dus we zorgen ook voor elkaar. Zo gaat dat hier ook bij Omroep Brabant.
0: Brabants Bond.
1: Elke werkdag tussen 10 en 1.
2: Als ik eenmaal losga
1: bij Omroep Brabant.

0: niks missen van ons.
1: Volg Omroep Brabant op Instagram, Facebook of TikTok.
0: En krijg de leukste content.
2: Benieuwd naar het verhaal van de spookvilla?
3: Kom op! Oei, dat is een beetje een rare vraag eigenlijk.
4: Ja, die staat erin nog.
5: Potverdorie, we zijn toch een raar.
4: Oh, wat heerlijk.
0: Van prijsvragen tot behind the scenes. Van Brabantse bloopers tot verhalen die je nergens anders krijgt.
6: Vieze Jack doet al 12 jaar interviews, maar ik vind dit wel de meest memorabele tot nu toe.
0: Volg het Omroep Brabant Radio en mis niks.

0: nummer 1 voor de mooiste provincie van ons land.
1: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
2: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Bij Russische aanvallen op Kiev zijn zeker 8 mensen omgekomen. Enkele tientallen anderen raakten gewond, melden Oekraïnse media. Bij de aanval zouden een wooncomplex en winkels zijn getroffen. Een paar uur daarvoor plaatste de Oekraïnse president Zelensky een bericht op sociale media, waarin hij al waarschuwde voor nieuwe Russische aanvallen. Gemeenten en provincies mogen binnenkort in actie komen tegen probleemwolven en ze eerder laten afschieten. Als wolven mensen of meermaals vee aanvallen, kan er een vergunning voor het afschieten worden verleend. De Kamer debatteert daar pas na de zomer over, maar verantwoordelijk staatssecretaris Erkens vindt dat het niet verantwoord is om daarop te wachten. De nieuwe regels gaan daarom over 2 weken in. Naar schatting leven er in Nederland zo'n 14 wolvenroedels. Verschillende websites die verboden designerdrugs verkopen staan weer online, blijkt uit onderzoek van Investico in samenwerking met Poont en de Groene Amsterdammer. Eerder werden tientallen sites offline gehaald, maar 8 van die sites blijken nu weer bereikbaar. Daarop worden verboden designerdrugs zoals 2-MMC en synthetische kalmeringsmiddelen aangeboden. De sites verplaatsen zichzelf naar het buitenland, waardoor het voor de Nederlandse autoriteiten lastig is om er iets tegen te doen. Op het WK voetbal heeft Engeland zich geplaatst voor de kwartfinales. In een spannende wedstrijd wonnen de Engelsen met 3-2 van Mexico. Engeland speelde in Mexico-stad ruim een half uur met 10 man, maar wist toch nog te scoren in een penalty. In de kwartfinale neemt Engeland het op tegen Noorwegen. Dat land won eerder vannacht met 2-1 van Brazilië. Het weer, vooral in het noordoosten, bewolkt met kans op een bui. Vanmiddag geregeld zon en maximaal 29 graden. Dit was het NOS Short.

deze maandagochtend. Het is 6:03. We zitten dus alweer in de maand juli, man. Och, joh. Zeiden ze hier net nog in de studio tegen elkaar. Het gaat echt razendsnel. Voor veel mensen ook de laatste week dat ze moeten werken. Dat er wat verplichtingen zijn. Dat de kinderen naar school moeten. In ieder geval op tijd. Zijn bed uit moeten. Dus ik denk dat voor allemaal en iedereen best wel een soort van laatste weekje is. Anderen werken natuurlijk gewoon door. Snap ik ook

0: gaan voorbereiden op de dag van de zachte G die er morgen aan gaat komen. Dus dat is sowieso ook superleuk. En verder moet je gewoon lekker gaan luisteren. Dan komt het helemaal goed. En starten we weer samen de dag op met een kei goeie morgen.
1: De stemmen zijn geteld. En morgen hoor je vanaf 7 uur...
2: de Brabantse Top 100.
1: Live vanaf het Ridderplein in Gemert.
2: Van Guus Meeuwis tot Flemming. En van Frans Bauer tot Kresip.
1: Van 7 tot 6 hoor je de beste liedjes van Brabantse bodem... op de dag van de zachte G.
2: Dit is Omroep Brabant. Met nu...
1: kei goeiemorgen. Jordi Graat.

0: for you.
1: Ooh, George Ezra. En Budapest.
2: Goedemorgen.
1: Ja, kijk, goedemorgen. 11 minuten over 6 alweer. Langzaamaan wordt het weer licht. Het is vandaag maandag 6 juli. Er zijn perioden met zon. Het is droog. 24 tot 26 graden. En ook vanavond schijnt nog lang de zon. En komende nacht is het helder.
3: En geniet er nog even van, want er komt weer een hittegolfje aan. Hè?
1: Komt weer temperaturen boven de 30 graden aan. Zeker.
3: Ja, ja. En dat allemaal op de Werelddag van Plattelandsontwikkeling.
1: Kijk.
3: Er komt een documentaire reeks over Little Kleine op Amazon Prime. Ja. En het is de sterfdag van de man die dit deuntje maakte.
1: Ja, dit kent iedereen.
3: Dit thema deuntje is dan weer natuurlijk...
1: Dit iconische stukje muziek.
3: Ennio Morricone.
1: Ja. Ja, dit kun je ook gewoon draaien.
3: Ja. Ik denk dat mensen daar serieus wel blij van worden.
1: Ja, dat denk ik ook nog, ja. George W. Bush is vandaag jarig. Die wordt 80 jaar, van harte proficiat. 50 Cent, 51. En Gordon is 58 geworden vandaag. Allemaal van harte gefeliciteerd. We gaan naar het nieuws met Nick.
4: Noorwegen heeft dankzij een overwinning op Brazilië de kwartfinales van het WK voetbal bereikt. Wie anders dan Erling Haaland bezorgde de Noren met twee knappe goals de volgende ronde. Ook Engeland is door. Zij wonnen in en tegen Mexico met 3-2. In een spectaculaire wedstrijd was het. Een man van 19 uit Halsteren, die sinds dit weekend werd vermist, is gisteravond gevonden in een sloot in het Zeeuwse Scherpenisse. Familieleden die zelf op zoek waren gegaan, die vonden hem naast zijn scooter. Politie gaat ervan uit dat de man door een eenzijdig ongeluk om het leven is gekomen. En het Lalique Museum in het noordwesten van Frankrijk is gisterochtend slachtoffer geworden van een overval. Volgens Franse media zouden de dieven juwelen ter waarde van ongeveer 4 miljoen euro hebben gestolen.
1: Ja, die hebben wel geleerd van het Louvre.
3: Nou, blijkbaar.
1: Jongen.
3: De musea zijn dus best wel vaak nog gewoon... Ja. Nou ja, ik wil niet zeggen dan slecht beveiligd, maar je had inderdaad het Louvre. Je hebt hier in Nederland met die armbanden gehad in Drenthe. Is dit...
4: En bij de TFAF in Maastricht natuurlijk.
3: Ook nog.
4: Ging dus ja, dat is
1: ja, ik vind wel dat de laatste tijd echt... Het is niet maandelijks, maar wel zo ieder half jaar is
4: het
1: wel...
4: Je hoort het toch
1: regelbaar. Ja, okay. Ja.
3: Maar worden de boeven beter? Of is de beveiliging slechter?
1: Ja. Ja, dat is natuurlijk de grote vraag. Ja, daar zit ik dan wel te denken.
3: Misschien zijn er wel gewoon hele slimme boeven.
4: Ja. Ja, dat zou ook kunnen, ja. Geen idee. In het geval van het Louvre was het in ieder geval de beveiliging. Hè? Dat
3: zeker. Ik heb toch altijd ook het idee dat als ik in Frankrijk ben... dat ik dan denk, ja, Franse slag, ook die beveiligers geloven het wel. Dan ga je ook geboren. Nee, ik hoor geen geboren.
1: Nee,
3: ik hoor niks. Nee, weet ik niet.
1: Loopt dan alweer dezelfde naar binnen? Oh ja. Dat is Henk van die doet de lunch altijd
3: Hij
1: verzorgen.
3: Zei dat hij van de catering was, dus ik dacht, ja, ik
1: maar
3: heb
1: niks
3: honger.
1: Bij zich, ja. En een paar dagen later is er voor een paar miljoen weg. Ja, en dan?
3: En nog steeds geen broodje ook.
1: En nog steeds niks.
3: Nee.
1: Het is 6:15. Kei, goedemorgen.
2: Kei.

0: Warren. En Jelly Roll en Bloodline.
1: Wil jij koffie? Of thee?
0: Ja, dat is de grote vraag. Koffie of thee? We gaan weer twee liedjes aan je laten horen. En dan mag jij lekker gaan stemmen voor deze maandagochtend. Wij zouden het superleuk vinden als je even een appje stuurt. Daarvoor kun je vast het telefoonnummer in je telefoon zetten. Als je dat nummer nog niet hebt van de Omroep Brabant app. Zou ik altijd doen. Je weet nooit nog waar het voor van pas kan komen. Ja, het is heel simpel. 06-573-28203. Dus 06-573-28203. Wij zijn er helemaal klaar voor. Ik hoop jij ook. Ik ga het nu laten horen en dan ben ik benieuwd.
2: Wil jij koffie?

0: of toch liever een bakje thee?
1: Ja, kom je uit bij Earth, Wind & Fire en Let's Groove. Ja, je hebt ze allebei even kunnen horen. Even na kunnen denken en dan mag je nu gaan appen. Waar ga je voor op deze maandagochtend? Waar heb je zin in? Zeg je nou, doe maar koffie, dan zit je goed bij Justin de Wild met Cheerio. Zeg je nee, doe maar thee, dan kom je uit bij Earth, Wind & Fire en Let's Groove. Laat het weten via de app 06-573-28203. En je hoeft alleen maar koffie of thee te sturen. Dus als je wakker bent en je denkt, nou, ik heb wel zin in dit liedje, of je komt misschien terug van de nachtdienst, kan natuurlijk ook. Laat het even weten, koffie of thee, dat mag je sturen naar 06-573-28203. En je hoeft alleen maar koffie of thee te sturen. Dan gaan wij zo meteen de stemmen voor je tellen.
2: I want to get up and do my thing. I want to get into it, man, you know. Like a sex machine, man. Moving, doing it, you know. Can I count it off? 1, 2, 3, 4.

0: Anastasia, Left Outside Alone. We zijn druk bezig met koffie of thee. We gaan ze nog één keer laten horen voor alle mensen die altijd rond dit tijdstip de auto instappen. Dan vinden wij het altijd wel zo fijn om ook even die mensen nog iets te laten horen. Want je mag namelijk mee gaan doen met koffie of met thee. Luister goed naar de fragmentjes en wie weet zit er iets voor je bij.
1: Wil jij koffie?
0: Bij koffie, Justin de Wild en Cheerio.
2: Toch liever een bakje thee.
0: Ja, dan gaan we even terug in de tijd met Earth, Wind and Fire en Let's Groove Tonight. De grote vraag is, waar gaan we voor op deze maandagochtend? Gaan we voor koffie of gaan we voor thee? Justin de Wild, Cheerio is koffie en Let's Groove Tonight van Earth, Wind and Fire is thee. 06-573-28203. Of je nou iedere dag meedoet of af en toe, of denk voor de eerste keer, nou, hier zit wel een liedje bij wat ik graag wil horen. Laat het vooral weten, stuur even een appje en dan zijn wij helemaal geholpen. Oh.

0: Het is 1 minuut over 6:30. We gaan naar het omroepraad verkeer. Annemieke bij de ANWB. Goedemorgen.
1: Goedemorgen. De eerste files van de ochtendspits ontstaan nu met vertraging op de A2, Den Bosch richting Utrecht. Bij Waardenburg heb je 20 minuten vertraging. De A16, Breda richting Rotterdam. Bij Dordrecht 20 minuten oponthoud. Dan de A27, Breda richting Gorkum. Bij de brug bij Gorkum door wegwerkzaamheden 10 minuten vertraging. En op de A59, Den Bosch richting knooppunt Zonzeel. Bij knooppunt Zonzeel nu 10 minuten vertraging.
2: Omroep Brabant.
0: Vandaag zijn een periode met zon, is het droog, 24 tot 26 graden. En ook vanavond gaat nog lang de zon schijnen, dus kun je lekker genieten in de tuin van het mooie weer. De nacht is helder, temperatuur koelt dan af naar een graadje of 17. Het is tijd voor het nieuws, dat krijg je van Niek de Vries.
3: De politie is gisteravond in Den Bosch bezig geweest met een grote zoekactie naar een persoon. Daar ging een achtervolging aan vooraf. Agenten zochten onder meer in de omgeving van de Bloemenkamp en de Pastoor de Kroonstraat. Het is nog niet duidelijk naar wie de politie zocht en waarom. De grote stroomstoring gisteren in de omgeving van Tilburg werd veroorzaakt door een ingreep van netbeheerder Enexis zelf. Er werd zoveel stroom verbruikt in het gebied dat het stroomnet overbelast dreigde te raken. Daarom werd de stroom tijdelijk uitgeschakeld. Niet eerder werd op deze manier ingegrepen door de netbeheerder. Uiteindelijk had iedereen binnen een half uur weer stroom. Recreatiepark Pukkemuk in Dongen moet 130.000 euro terugbetalen aan de overheid vanwege een fout bij de aanvraag van coronasteun. De aanvraag mocht maar 1 keer worden gedaan voor een bedrijf als geheel. Volgens de accountant wilde de bedrijfsleiding dat de aanvraag voor de 8 verschillende bedrijfsonderdelen werd gedaan en is het daar dus misgegaan. De financieel manager van het park spreekt dat tegen. Staatsbosbeheer sluit 7 bezoekerscentra. De eerste gaat eind deze maand dicht, de laatste 1 januari. Volgens de organisatie is het niet rendabel om de plekken open te houden. Sinds 10 jaar geleden de subsidie is weggevallen. Deze jonge bezoeker vindt het jammer.
4: We wouden hier nog even spelen en kijken.
5: Wat zou je ervan vinden als het hier weggaat?
4: Zou ik stom vinden.
5: Waarom?
4: Omdat ik ben hier best wel vaak en ik vind het hier ook heel leuk.
6: Ja, heel zonde. Ja,
5: waarom?
6: Dat er heel veel te leren valt voor kinderen. En echt een hele waardevolle plek voor educatie over de natuur.
3: De bezoekerscentra trekken jaarlijks zo'n 1,3 miljoen bezoekers. Maar het is dus kennelijk niet genoeg om het rendabel te houden.
0: Ook apart, hè? Maar ja, het is wat het is, helaas. Ja,
7: als je dan kijkt waar er allemaal wel subsidie naartoe gaat. Maar goed.
0: Ik hoor het je zeggen.
3: Ja, de automobilisten die stonden gisteren om een bijzondere reden in de file op de A16 bij Zwijndrecht. Een verdwaalde hond die was daar de snelweg opgerend. Die moest daarom worden afgesloten. Op beelden die zijn vrijgegeven door Rijkswaterstaat is te zien dat die hond zich ook niet zomaar liet vangen door agenten. Op een gegeven moment rende die ook alleen door een tunnel heen en zo. Nou, uiteindelijk werd die hond met hulp van omstanders gevangen. En inmiddels is hij ook weer terug bij zijn baasje.
0: Nee, ik reed vrijdagavond had ik een DJ-boeking. En toen reed ik terug van de A2 van... reed ik op een gegeven moment bij Beest. En er lag geen grap. Jullie denken dat nou een grap. Lag een fiets op de snelweg.
7: Oh, hè?
0: Ja, serieus. Op de linkerbaan.
3: Van een auto gevallen
7: ja,
3: of zo.
7: Dat is, denk ik. Ja, of maar, uit een busje of zo.
0: Ja, ik reed niet. Hoor. Ik reed niet, maar diegene die kon echt... Die kon net de fiets ontwijken. Dus we hebben wel gelijk meteen politie gebeld. Die zou doorgeven aan Rijkswaterstaat. Maar ook niet... dat het bij een viaduct was of dat het ergens...
3: Midden op de snelweg.
0: Ja. Dat ik denk, daar moet dus een of andere klaphark... Die als het zo is, die fiets daar neer hebben gelegd... of hij moet van een auto zijn gevallen. Ja. En dan moet er dus ook iemand hebben gedacht... wat hoor ik nou voor een knal?
7: Ja, toch?
0: Ik denk, hoe komt die fiets daar nou?
7: En toch was dat ook een dier, hè?
0: Wat dan?
7: Een gazelle.
0: God geleren. Ja.
7: Hey, ik heb weekend gehad, hè?
0: Ja. Ik wil zeggen, proficiat. Ja.

0: Turn the lights off in een kei. Goedemorgen, lekker.
1: Of thee.
0: Ja, en misschien gaan we nog wel door naar nog meer leuke plaatjes. Want het is natuurlijk de vraag, waar is er voor gestemd? Hans, kei, goedemorgen.
2: Hey, goedemorgen.
0: Heb jij een fijn weekend gehad?
2: Ja, helemaal geweldig.
0: Ja, wat heb je gedaan?
2: Gisteren
0: ben
2: ik
0: koffie
2: gedronken aan Grevelingen meer.
0: Aan het wie?
2: Scheveningen meer.
0: Scheveningen meer?
2: Nee, Grevelingen.
0: Grevelingen meer. Oh, Grevelingen meer. Ja, ik denk al, volgens mij is Scheveningen geen meer. Maar...
3: ja, en misschien ineens nu wel. Dat zou natuurlijk kunnen.
0: Nou, wat lekker zeg. En vandaag...
2: Ik ben nu op de fiets.
0: Ja?
2: Ik ben nu op de fiets.
0: Hoor je niks van?
2: Sorry. De fiets van het prachtige achtbal van mijn Erik Rijtelheuvel.
0: Kijk, en binnenkort nog op vakantie of is het gewoon doorknallen voor de baas?
2: Ja, volgende week uitstapje naar de Zwarte Kroos heen.
0: Oh, heel goed. Kijk, dat is lekker. Hé, waar gaan we voor? Gaan we voor koffie of gaan we voor thee?
2: Ik ga uiteraard voor koffie, joh. Dat is niet op de wachten.
0: Ja, het is echt ongekend, maar mensen waren echt helemaal weg van Justin de Wild. Het is echt ongekend. En ik weet dat hij toevallig ook naar de Zwarte Kroos komt, hè?
2: Ja, ik hoop het wel, ja.
0: Nee, die komt. Hij komt.

0: Williams en Angels in een kei goeiemorgen. En daarvoor nog Justin de Wild en Cheerio. Ja, die man die heeft ongeveer, ik dacht ongeveer een 50, 60 optredens komende maand. Die kan echt die kan gewoon de straat niet over.
1: Maar het mooie is, hij hoeft dus maar 3 liedjes te zingen. Cheerio, dan een keer een remix van iets anders en dan nog een keer Cheerio.
0: Ja, die kan in een kwartier weer door als moet.
1: Ja, zeker. Ja.
0: En ik zal jou eerlijk zeggen, ik denk dus ook dat er mensen zijn die gewoon, als het moet, hem voor een kwartier willen boeken. Omdat ze gewoon dat liedje willen horen.
1: Ja,
0: dus
1: precies.
0: Dat is helemaal mooi. Maar goed, cheerio dus van Justin de Wild. Wij gaan zometeen na 7 uur gaan we weer naar ons overzichtje. Dan hebben wij weer een nieuwsbericht. Dat komt altijd als laatste. En dat nieuwsbericht, daar mogen we voor gaan raden. Mocht je zometeen denken, oh, ik weet al waar het nieuwsbericht over gaat, want we krijgen op dit moment alleen de titel, dan mag je zometeen appen naar 06-573-28203. Wat is de titel, Aniek?
2: Deze man krijgt voor deze ingreep een gratis operatie aangeboden.
1: Oh, oké. Okay. Een gratis operatie.
0: Is dat niet? Ja, deze weet ik volgens mij. Als dit een iets ouder berichtje is, dan gaat het over die man met die grootste neus ter wereld. Die laatst in het nieuws kwam.
1: Nou, zoiets moet het moet iets zijn wat zielig is.
0: Ja.
1: Waardoor mensen zeggen, ah, dan opereren we jou wel.
0: Ja.
1: Of een haar. Ik ga voor een haartransplantatie.
0: Zou
1: iemand die zo kaal is en al op zijn, weet ik veel,
0: 17e. Of moet jij ons iets vertellen, Mark?
1: Nee, ik kreeg geen haartransplantatie. Laat ik het daar even op houden.
0: Ik denk die vent met die neus. Dan denk je, die kwam laatst. Die man, die was officieel de man met de grootste neus ter wereld. En ik denk dat die dat wordt kleiner gemaakt, dat denk ik.
1: Oké. Okay.
0: En jij dus die haartransplantatie.
1: Als jij, dan zeg jij, er wordt iets kleiner gemaakt. Dan zeg ik, er wordt iets groter gemaakt. Vaak goed.
0: Ja. Moet Mark dan ook ons iets vertellen? Ja. Nou goed. We gaan het zo meteen wel horen. En straks na 7 uur gaan we natuurlijk weer bellen met Jan Biggel. Dus dat komt helemaal goed. Eerste course en dadelijk ook nog The Weeknd.

0: nou echt helemaal niks missen van ons?
1: Volg Omroep Brabant op Instagram, Facebook of TikTok.
0: En krijg de leukste content.
2: Benieuwd naar het verhaal van de spookvilla?
3: Kom op! Ik heb een beetje rare vraag eigenlijk.
4: Ja, die staat erin nog.
3: Potverdorie, we zijn toch een raar.
5: Oh, wat heerlijk.
0: Van prijsvragen tot behind the scenes. Van Brabantse bloopers tot verhalen die je nergens anders krijgt.
3: Nou, Fiesje Jack doet al 12 jaar interviews, maar ik vind dit wel de meest memorabele tot nu toe.
0: Volg het Omroep Brabant Radio en mis niks. Thank you.

0: alles over Omroep Brabant. Check je via de website en app.
1: Ik vind het leuk als je dit me van school afhaalt.
2: Het is superleuk dat Paul met mij naar voetbal gaat.
3: Ik ga vaak met mijn buurtgezin open en noem naar het park.
4: Het kan zo makkelijk zijn om een kind blij te maken. En tegelijkertijd een gezin in de buurt een handje te helpen. Gewoon door een kind op te vangen en aandacht te geven. Kijk op buurtgezinnen.nl hoe jij kunt helpen.
5: Ramenfabriek op het Hoog. Voor kozijnen en accessoires op het hoogste niveau. Kom langs in Moergestel of ontvang direct een online kozijnofferte via ramenfabriek.nl.
6: Mechanica die ertoe doet. Bij DKH werk je met CNC-machines en cobots. DKH is onderdeel van Andratech Groep. Werken bij dkhude.nl.
7: Lachen, gieren, genieten.

0: iedereen met een rood-wit geblokt hart.
1: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
2: Levi van Eck met het NOS-journaal. De arbeidsinspectie is een onderzoek gestart naar de werkomstandigheden op de Haagse Hogeschool. Volgens medewerkers die Omroep West sprak, is er sprake van intimidatie, pesterijen en machtsmisbruik.
3: Het wordt eigenlijk een afrekencultuur genoemd. Dus op het moment dat mensen van buiten of dat klagen bij hun leidinggevenden, ja, dat ze dat later wel weer een keer terug gaan krijgen. En dat uiteindelijk de schuld bij hen neer wordt gelegd en niet bij de leidinggevende over wie die klacht loopt.
2: Bij de ombudsman van de school zijn in 2 jaar meer dan 100 meldingen binnengekomen. Gemeenten en provincies mogen binnenkort in actie komen tegen probleemwolven en ze eerder laten afschieten. Als wolven mensen of meermaals vee aanvallen, kan er een vergunning voor het afschieten worden verleend. De Kamer debatteert pas na de zomer over zo'n maatregel, maar verantwoordelijk staatssecretaris Erkens vindt dat het niet verantwoord is om daarop te wachten. In de Oekraïense hoofdstad Kiev zijn zeker 9 mensen omgekomen bij Russische aanvallen. Tientallen anderen raakten gewond. Bij de aanval zouden een wooncomplex en winkels zijn getroffen. Kort daarvoor had de Oekraïense president Zelensky al gewaarschuwd dat er nieuwe Russische aanvallen aankwamen. Engeland heeft zich geplaatst voor de kwartfinales van het WK voetbal. De Engelsen wonnen met 3-2 van Mexico. Het was een spannende wedstrijd. Beide ploegen kregen veel kansen en Engeland speelde ruim een half uur met 10 man. Aanvoerder Kane had geen stem meer over na de winst.
4: It was one of those days that the ref gave it all against us. In the end, it didn't matter. So, I'm happy.
5: What can the England fans look forward to now?
4: Well, just look at them here. Incredible, unbelievable support.
2: Ja, en in die kwartfinale neemt Engeland het op tegen Noorwegen, dat eerder vannacht won van Brazilië. Het weer op de meeste plaatsen nog bewolkt. Vooral in het noordoosten kan ook wat regen vallen. Vanmiddag een afwisseling van zon en wolken. De temperaturen lopen dan flink uiteen. Het wordt 19 graden in het noorden tot 29 graden in het zuiden. Dit was het NOS-journaal.
6: Dankjewel, 7:02. Annemieke van de ANWB, goedemorgen. Hoe staat het met de files?
7: Het is druk in de regio. Je hebt vertraging op de A2, Den Bosch naar Utrecht. Bij Waardenburg nu 20 minuten op onthoud. De A16, Breda richting Rotterdam. Bij Dordrecht een half uur vertraging. De A17, richting Dordrecht. Bij knooppunt Klaverpolder 20 minuten vertraging. Op de A27, Breda richting Gorkum. Bij de brug bij Gorkum 25 minuten vertraging door wegwerkzaamheden. En tot slot de A50, Arnhem richting Os. Bij Ravenstein 10 minuten vertraging.
6: Hartelijk dank. Zometeen op maandag. Altijd het momentje van Jan Biggel. Gaan we zo meteen bellen. En muziek van The Imagine Dragons komen eraan.
8: De theatersensatie Harry Potter. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Een spectaculaire voorstelling vol magie, spanning en avontuur. Alleen deze zomer met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
9: Ontdek de betoverende sneeuwlandschappen van Pekka Halonen. Na het grote succes in Parijs is Een Ode aan Finland nu te zien in Rijksmuseum Twente in Enschede.
10: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een compleet verzorgde fly een cruise Caribbean reis, inclusief vol pension tijdens de cruise, retourvluchten en een comfortabele extra hotelovernachting vooraf. Kijk op hollandamerika.com.
11: Wie de komende tijd in Zuid-Holland de weg op gaat, kan het beste nu even goed opletten. Vanaf 3 juli gaat de A20 tussen knooppunten Terbrechtseplein en Kleinpolderplein 2 keer 2 weken dicht. En vanaf 17 juli is de Papendrechtse brug in de N3 9 maanden afgesloten. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
10: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een compleet verzorgde Fly & Cruise Caribbean reis, inclusief vliegreis en hotel. Kijk op hollandamerika.com.
12: Betaal jij niet te veel voor energie? Vergelijk nu de beste energiedeals op gaslicht.com en stap in 3 kliks over. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Ga direct naar gaslicht.com.
13: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt, ja, Hebbes. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten, niet voor 10, maar voor 5 euro. Ga snel naar ben.nl.
14: Houd je producten langer vers met Siemens. Ontvang op het assortiment vrijstaand koelen en vriezen van Siemens een gratis Solis vacuümeermachine. Plus 10 jaar garantie op geselecteerde vrijstaande koelkasten. En zoals altijd, inclusief de Lunenburg service. Lunenburg, de elektrospecialist in Nuland, Veghel en Rosmalen.
15: Race als een pro bij Outdoor Kart Circuit De Landsart. Nu tijdelijk 1 heat karten en 1 heat simulatieracen voor 29,50. Outdoor Kart Circuit De Landsart.
16: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt Europa Run al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar Europa Run. Doneer vandaag.
15: Karten bij de Landsart in Eindhoven. Boek nu op outdoorkarting.nl.
17: De stemmen zijn geteld. En morgen hoor je vanaf 7 uur...
18: de Brabantse Top 100.
17: Live vanaf het Ridderplein in Gemert.
18: Van Guus Meeuwis tot Flemming en van Frans Bauer tot Kresip.
17: Van 7 tot 6 hoor je de beste liedjes van Brabantse bodem... op de dag van de zachte G.
18: Dit is Omroep Brabant. Met nu...
17: Kei, goedemorgen. Jordi Graaf.

0: Lekker opstarten met de Imagine Dragons en On Top of the World.
1: Een kei goeiemorgen.
0: En een kei goeiemorgen. Van harte welkom. Het is vandaag natuurlijk 6 juli, maandagochtend. We zijn bezig met de laatste week voordat de vakantie eraan komt. En we gaan een mooie week tegemoet qua weer. Het wordt namelijk 24 tot 26 graden vandaag. Het blijft droog, zonneschijn erbij. En ook vanavond kun je nog lang genieten van een mooie, zwoele zomeravond. Want de zon gaat nog lang schijnen en ook vannacht is het helder.
2: Ja, even een blik in de geschiedenis. Vandaag in 1942 dook Anne Frank onder, dat weten we uit haar dagboek. In 2021, Peter R. de Vries wordt neergeschoten na een aflevering van Boulevard.
0: Ja, dat was vandaag.
2: Ja. En in 2025 gebeurde dit.
3: Uit de bocht versnelt hij Mathieu van der Poel met Pogacar in het wiel. Kan Mathieu van der Poel op explosiviteit het afmaken? Of komt er nog de wereldkampioen? Van der Poel of Pogacar? Van der Poel of Pogacar? Ja. Dat is Mathieu van der Poel.
4: Wat een spanning.
2: Ja, hij pakte de gele trui in de Tour de France.
0: Bizar, hè? En nog steeds een grootheid.
2: Ja, zeker.
0: Het is vandaag de dag van de virtuele assistent. Het is ook de dag van de gefrituurde kip. En dames en heren, let even op, want het is ook de dag van het zoenen.
2: Lekker.
0: Dus ik zou zeggen, duw je tong even in de huid van een ander. Ja. En dan komt dat helemaal
2: met
0: goed.
2: Met consent.
0: Ja, precies.
2: Ja, eerst vragen.
0: Ja, helemaal goed. Helemaal
2: ja, anders zitten wij er dadelijk mee.
0: Wij gaan naar het nieuws, Niek.
5: Ja, dat is niet zo mooi nieuws. John Douwe, die bekendheid kreeg door zijn deelname aan het 14e seizoen van Boer zoekt vrouw, is een van de vier mensen die gisteren is omgekomen bij een ernstig verkeersongeluk in het Limburgse Heibloem. Hoe dat is gebeurd is niet duidelijk, maar de auto waarin Douwe zat botste tegen een boom. Een opmerkelijke bokser stond gisteravond in de ring bij het boksgala Bazen van de Ring en Sporthal de Maaspot in Den Bosch. Gaat namelijk om burgemeester Dirk Alsema van Geelze en Rijen. Die bokste zijn eerste officiële wedstrijd en deelde rake klappen uit. De wedstrijd bleef uiteindelijk onbeslist.
0: Dus benieuwd hoe die zich vandaag voelt.
2: Ja,
5: en dan wat ik voor zevende zei. Deze man krijgt voor deze ingreep een gratis operatie aangeboden. Jordi zei, nou, dat zal dan gaan om de man met de grootste neus die
0: in het verleden
5: het nieuws was. En Mark, jij had het over een haartransplantatie. Nou, daarna past hij het aan. Jij zei van, nou, Jordi, als jij gaat voor iets wat kleiner wordt gemaakt, dan ga ik voor iets wat groter.
2: Ja, ik dacht, want dan hebben we meer kans op punten.
5: Nou, dan is het een soort van 50-50. Ja, dan zit jij wel op het goede spoor.
2: Ah,
5: Mark.
2: Kijk,
5: ja,
2: top.
5: Ja. Want het gaat om een toparts die Michael Phillips uit Amerika een gratis behandeling aanbiedt. Die man heeft volgens hemzelf de kleinste penis ter wereld. Zijn geslachtsdeel is volgens hemzelf nog geen centimeter lang.
2: Ah.
5: Ja, een bekende plastisch chirurg die gaat hem nu dus helpen.
2: Ja, dat vind ik goed.
0: Ja,
2: ja, heel goed.
0: Ja.
2: Fijn dat dat wordt aangeboden.
0: Ja. Nou goed, mocht je een stukje willen lenen, dan belt hij maar.
6: Het is weer
2: Leen ook.
6: Een keigoeie
2: morgen. Want jij wil het over een jaar of 10 dan wel weer terug.
0: Ja. Je weet nooit.
6: Nog niet te laat.
0: Voor ook ouder, hè? Dat krimpt alles, hè, jongens.

0: na de jaren 90. Gewoon omdat het kan. 10 minuten voor 7:30 betekent op maandag natuurlijk altijd tijd voor Jan Biggel. Jan, goedemorgen.
1: Hey, goedemorgen Jordi, we zijn er weer, hè.
0: Hey Jan, om te beginnen, heb jij niks gebroken, afgescheurd, gekneusd of wat dan ook? Want ik zag net echt een half uurtje geleden van jou een filmpje dat jij van een springkussen afging.
1: Ja, dat klopt, jongen. Dat was op mijn fandag, jongen. Ik moet toch alles een beetje uitproberen.
0: Oh, heel goed.
1: Veilig. Ja, tuurlijk. Kijk, net veilig genoeg is voor de kinderen, hè.
0: Ah, goed zo. Hey, hoe was dit weekend? Heb je een beetje genoten?
1: Jongen, ik heb een heel leuk weekend gehad. Ik moet zeggen, hier stormt de camping ook aardig vol. Want ja, de vakanties zullen wel ergens begonnen zijn. Maar
0: dat geloof ik,
1: ik moet eerlijk zeggen, ik heb ook leuk weekend gehad. Leuke optredens. Ik moet eerlijk zeggen, ach, dat is ook een verhaal trouwens. Ik was ook in Breda wezen zingen.
0: Ja.
1: Weet je niet, dat Van Holland Casino, dat mag dan maar kosten en zo. Dus dan laten ze mij ook komen. Maar het mooiste van alles is, op een gegeven moment, ik moest daar zingen.
0: Ja.
1: Maar twee liedjes. Ik zeg twee liedjes. Ja, twee liedjes, want dan zijn hun weg. Want we komen een beetje in tijdnood. Dus ik hoefde nog alleen maar twee liedjes te zingen. En ik kreeg mijn volle garage. Ik denk, nou, dan hebben ze wel flink. We hebben het volle liedje.
0: Ik wou net zeggen, Jan.
1: Op een gegeven moment komt iemand. Ja, die werkt ook bij jullie. Natasja of zoiets. Weet ik hoe dat ziet. Weet je niet, die hebben ons een keer gedaan. Jordi, weet je niet, toen wij ergens van de Halloween gebeuren. Ah, de blond vrouwke, maar dat maakt niet uit.
0: Nicole.
1: Dus het leuke van alles is, wilde ik dadelijk een interview doen met Guido Weijers. En ik, Guido Weijers, ik zei, ja, dat is goed, joh, dat wil ik wel doen. Tegen je dan, weet je niet.
0: Ja.
1: Dus op een gegeven moment, ik ben uitgezongen. Dus dat was al een paar minuten. Ik was uitgezongen. Je weet het niet, ik had alweer heel dat ding op zijn kop gezet. Dus ik moest naar Guido Weijers toe. Dus ik kom daar aan. En toen vroeg hij eigenlijk, ja Jan, wij willen voor jou geluk zijn, weet je niet. Maar ja, ik heb er nou ook een liedje, dat is het komende liedje waar het komt. Weet je, wat geluk zit gewoon in de kleine dingen. Niet in het grote, maar meestal in de kleine dingen. En toen was hij allemaal, dan had ik een interview gegeven. Toen waren we klaar met de interview.
0: Ja.
1: Maar ik draai hem, ik kijk hem aan, ik zeg, hey Magino. Ja, zegt hij. Ik zeg, je moet eigenlijk wel een ogen laten doen.
0: Jonge Jan.
1: Maar ja, het leuke is, hij maakt er zelf al het grappen over, weet je niet?
0: Ja,
1: hij
0: kijkt
1: mij aan. Ik denk, hij zal maar gedacht hebben, hey Jan, dat zijn mijn grappen.
0: Ja.
1: Maar ja, weet je wat het is, het valt allemaal zat mee dat hij scheelt kijkt, want ik kon hem goed raakt omkijken. Dus
0: ja,
1: wat
0: joh.
1: Dat betreft.
0: Hé, maar dat waren wel lekker optredens, twee liedjes. Dan na een minuut of zes zei hij weer van, nou, kei bedankt en tot de volgende keer.
1: Ja, maar weet je wat het is? Kijk, dan heb je eenmaal dat plein aan de gang. En dan moet er uitschrijven. Ja, dat vind ik dan ook weer niks van. Heerlijk en zeerlijk. Ik denk, ze zijn wel makkelijk verdiend. Maar dat is niet de manier, joh. Als je dan eenmaal dat plein aan de gang hebt.
0: Ja.
1: Heet het niet, dan iedereen die ergens vrolijk.
0: En ja.
1: Dan moet er uitschrijven. Ja, het zit er van mij op. Ah, dat was wel jammer, hè. Want dat vind ik dan ook weer niks, hè. Als ik heel eerlijk mag zijn. Ja, als net zo'n plein helemaal begint, dan wil het ook afmaken ook. Ja, ik weet niet wie in elkaar zit, maar dan wil ik helemaal
0: een feest
1: van
0: maken. Nee, dat is waar. Hey, hoe zit de komende week eruit, Jan? Ga je leuke dingen doen?
1: Ja, want we moeten nog ringen uit gaan zoeken. We hebben alles geregeld, weten niet, maar de ringen waren we vergeten. Dus die moeten we nog uit gaan zoeken.
0: Ah.
1: Dus dat moeten we snel zijn.
2: Ja, want dat duurt lang nog. Dat duurt echt weken voordat je die op maat terug hebt.
0: Ja,
1: ik heb ook al gekeken bij Shine. Ik kon ze ook afstellen, dus.
2: Een temuring,
1: een temuring. Dan hebben ze weer een paar dagen binnen.
0: Ja, dan zou ik ze wel een dag weer afdoen. Want anders zit er zo'n grote zwarte ring van de uitslag.
2: Ja, zit
0: om je vinger.
1: Nou, er stond op dat gewoon goud was. Dus, maar ja,
0: oh,
1: het is al met China komt.
0: Nee, maar dat zal wel,
1: weken, dan komen de gebreken, hè.
0: En heb je nog boekingen dit weekend? Ga je nog leuke optredens doen?
1: Komend weekend zit ik voor het J&D-toernooi.
0: Nee, maar deze week of zo, weet ik. Ik bedoel, het zijn toch de week van de kermissen. Of, weet ik het, misschien leuke dingen in het buitenland of zo.
1: Nee, helemaal niet. Deze keer helemaal niks. Eigenlijk alleen dat J&D-toernooi meer heb ik eigenlijk niet, dus.
0: Oh, nou, is toch lekker? Is toch ook leuk?
1: Dus en we hebben tijd zat om de ringen, ja. Dus we hebben een keer tijd zat om de ringen te kijken en hier op de camping een keer te vertoeven.
0: Ja,
1: dus
0: ook wel
1: een keer
0: lekker
1: hoor. Weekend mee kunt maken.
0: Ja,
1: en vooral dan met die vakantietijd. Want hier ook, hè, er komen mensen, hè.
0: Ja.
1: Die komen helemaal uit Zwolle en alles overigens. Ja, Helga geloofde mij niet, maar dan werd ze het zelf meegemaakt. Die komen speciaal naar de camping van Jan Biggel. En die kindjes willen dan naar de camping van Jan Biggel. En die ouders doen. Ik denk, nou, dat vind ik toch wel mooi. Dus dan zie je met 3 euro die tent, want dan hebben ze de Jan Biggel weggevonden. Dan denk ik, oh, hier moet je dan zitten.
0: Ja.
1: Ja, dan zit hij meestal ook.
0: Nou,
1: dus ja, mag ik een foto
2: Nee, je zet morgen ook even de Brabantse top 100 aan, Jan.
0: Ja.
2: Want je staat gewoon weer netjes in de top 10, hè?
1: Ja, ik sta erin, hè. Ik sta er gewoon in, hè.
0: Ja, ja. Met een plek met een gouden randje.
1: Mogen ook weddenschappen afsluiten op wie op 1 staat?
2: Ja, nee, dat mag, maar dat is wel al bekend.
0: Ja, dat is al bekend.
1: Dat is al bekend, ja. Guus Meeuwis zeker wij, of niet?
0: Ja, maar echt serieus, Jan, dat is echt ongelooflijk. Die man is gewoon vanaf dag 1 al niet meer in te halen. Mensen stemmen daar massaal voor.
1: Ja. Maar zal ik jou ook zeggen, ik vind dat ook echt een liedje over Brabant. Ik vind dat ook zo'n goed.
0: Ja, het is een geweldig nummer. Ja, ik snap het, hè, voor de duidelijkheid. Voordat mensen denken dat ik het Guus misgun, totaal niet zelfs. Nee. Maar je merkt gewoon dat iedereen heeft gewoon iets met dat nummer. En vanaf dag 1 zie jij gewoon dat ja, mensen hebben hun stemlijstje ingeleverd. En dan staat dan, ik zal niet meteen zeggen op plek 1, maar zeker ergens op plek 2 of 3 van de stemlijstje staat Guus met Brabant.
2: Ja.
0: Mensen zoeken daar toch
1: zeker
0: op. Ja. Maar ik kan jou zeggen, Jan,
1: elke Brabander is trots op dat liedje.
0: Absoluut. En ik kan jou zeggen, Jan, er zijn ook echt waanzinnig veel mensen die hebben gestemd op jou. En ook heel veel leuke redenen hebben op het stemlijstje hebben aangegeven. Dus dat is sowieso leuk.
1: Ja. Nou, ik ben benieuwd.
0: We maken er een feestje van.
1: Ik in ieder geval, ik sta er weer in.
0: Zo is maar
1: net. Dat vind ik wel leuk.
0: Van harte proficiat, Jan. Tot volgende week, hè.
1: Ja, tot volgende week, jongen. Ik wou wel meer te vertellen. Hoop ik dat ik in mijn ringen heb.
0: Ja, helemaal goed. Houden we.
1: Ja, oké, houden we.

0: Staat ook hoog in de Brabantse top 100, namelijk op plek 17. Morgen dan is natuurlijk de dag van de zachte G. Gaan we de Brabantse top 100 uitzenden. Je moet er even op wachten, maar uiteindelijk komt hij vanzelf voorbij. Cressip en I Would Stay. Dadelijk naar het nieuws, Maniek.
1: Ja, er rijden nog steeds geen treinen tussen Breda en Rotterdam. En te hard rijden met de auto kan over een paar jaar misschien wel niet meer.
0: Serieus?
1: Ja,
0: nou,
1: joh,
0: dan...
2: Duur brandstof? Geef je overstap een energiebooster. Profiteer nu van extra inruilvoordeel tot 6.000 euro... en tot 8 jaar garantie op elektrische modellen van Peugeot, Citroën, Opel en Fiat. Kom langs bij Nefkens en ontdek hoe voordelig elektrisch rijden kan zijn.
3: Blijf zelfstandig op pad. Even naar de winkel, de markt of op bezoek bij familie. Bij ScootMe in Waalwijk vindt u betrouwbare scootmobielen. Persoonlijk advies en snelle service. Neem alvast een kijkje op scootme.nl. ScootMe, daar kom je mee thuis.
4: Zeg, doe er iets nieuws voor op de muur? Nou, kom er eens rondneuzen bij Koningsverf en Behang in Helmond. Ze hebben de meeste keus van Zuid-Nederland. Koningsverf en Behang heeft 100 jaar ervaring. Die kun je dus wel vertrouwen. Engelseweg 221A in Helmond. Of kijk op koningsverfenbehang.nl.
3: Bezoek onze showroom in Waalwijk. ScootMe, daar kom je mee thuis. ScootMe.nl.
0: Het is 7:58. We gaan naar het Omroep-Brabant verkeer. Annemieke bij de ANWB. Hoe staat het met de ochtendspits? Is er al een beetje, heb je al een beetje het idee dat de vakantietijd is aangebroken? Of valt het wel mee?
5: Dat valt heel erg mee. Oh. En dat heeft met name ermee te maken dat er veel wegwerkzaamheden zijn.
0: Klopt, ja.
5: Daardoor moet verkeer over minder wegen. En daardoor is het gewoon drukker onderweg. Ik denk als meerdere regio's straks vrij zijn, wordt het drukker. Maar nu is het alleen de regio Noord. Dus daar hebben we nog niet zoveel profijt van op de weg. Laat ik het even zeggen. Nee. Er staan nog veel files. Onder andere op de A2, Den Bosch richting Utrecht. Bij Waardenburg heb je 40 minuten vertraging. De A6 richting Rotterdam. Bij Zevenbergse Hoek een half uur vertraging. De A27... Breda richting Gorkum. Bij knooppunt Gorkum door wegwerkzaamheden 25 minuten oponthoud. En op de A50 Eindhoven richting Arnhem. Bij knooppunt Bankhoef doe je er een kwartier langer over.
6: Omroep Brabant.
0: Vandaag zijn er perioden met zon. Het is gelukkig droog. 24 tot 26 graden. En ook vanavond schijnt nog lange tijd de zon. Is het een heldere nacht en koelt de temperatuur af naar een graadje of 17. Zometeen alle details krijg je van Weerplaza. Over een paar minuten in het uitgebreide weer. Eerst naar het nieuws met Niek.
1: Een man van 19 uit Halsteren is, die sinds dit weekend werd vermist, is gisteravond doodgevonden in een sloot in de Zeeuwse Scherpenisse. Familieleden die zelf op zoek waren gegaan, vonden hem naast zijn scooter. Politie gaat ervan uit dat de man door een eenzijdig ongeluk om het leven is gekomen. Ook vandaag rijden er nog geen treinen tussen Breda en Rotterdam. Treinverkeer ligt al sinds vorige week maandag stil na een brand in een kabelgoot. Daardoor moesten 200 kabels worden vervangen en worden getest. Dat duurt langer dan gedacht. Rijden tot zeker morgen vroeg 5:00 geen treinen op het traject. Een man is zaterdagavond betrapt toen hij honderden flessen lachgas vervoerde. Politie was gewaarschuwd omdat de man slingerend over de A2 bij Waalre reed. Even later zagen agenten hem rijden. Pas nadat de sirene werd aangezet en er lichtsignalen werden gegeven, stopte de man. Hij probeerde er nog te voet vandoor te gaan, maar ver kwam hij niet. In zijn bestelbus lagen 600 flessen lachgas. In Venezuela zijn inmiddels ruim 3000 doden geborgen na de aardbevingen. Een Nederlands reddingsteam is gisteren weer teruggekeerd in Nederland. De omstandigheden waren zwaar.
0: Godsamme zeg, ja, nou pleurt het ding weer weg. Ik ben Roniek, geen paniek. Ja, bij deze.
7: Heel erg warm en heel erg vochtig. De temperatuur speelt vooral mee. En, en of je erbij kan komen, want je moet je voorstellen dat flats van 14 euro ingestort zijn. En daar ben je ook niet zomaar doorheen, dus daar gaat ook wel enige tijd overheen.
8: Soms ga je aan de slag en constateer je uiteindelijk dat de melding die je had, de hond sloeg aan, dat uiteindelijk de hond niet meer reageert. Ja, en dan is helaas het slachtoffer overleden.
1: Het noodteam van de VN houdt rekening met tienduizenden doden. Op een lijst met vermisten staan zeker 36.000 namen. Ja, Jordi, jij krijgt regelmatig een boete omdat je te snel hebt gereden.
0: Het valt reuze mee.
1: Over een paar jaar misschien wel. Ja, het is nou wel een tijdje geleden alweer dat we het hebben gehoord.
0: Nee, hoor.
1: Het is in ieder geval over een paar jaar misschien wel. Hij zit alweer te zuchten.
0: Ja, sorry, vertel verder.
1: Nou ja, over een paar jaar dan is het misschien wel verleden tijd. Want de Britse krant The Telegraph die zegt dat er een onderzoek wordt gedaan door de Europese Commissie. Dat ze een mogelijkheid onderzoeken om nieuwe auto's vanaf 2030 uit te rusten met speciale technologie die automatisch ingrijpt als een bestuurder te hard rijdt. Als je dan bijvoorbeeld op een 80-weg rijdt die overgaat aan een 50-weg, dan grijpt die software dus zelf in. Plannen zitten nog wel in de beginfase. Maar als het doorgaat, ja, dan wordt het de meest ingrijpende nieuwe verkeersmaatregel sinds de invoering van de veiligheidsgordel. Ruim 40 jaar geleden.
0: Maar ik denk ook meteen
1: satellieten en allemaal dat soort dingen.
0: Maar ik denk ook meteen als dat dan misgaat,
6: En jij gaat gewoon en jouw software denkt even midden op de snelweg. Och, een 50 weg.
9: Ja.
6: En jouw auto gaat automatisch vol in de ankers.
9: Ja,
6: ja. Ja, dan is het ook meteen klappelen meteen 17 achterop.
1: Dat is, het zal wel uitvoerig worden getest en zo. Voordat ze dat dan echt gaan invoeren.
6: Of als jij een fietser ziet rijden, maar daarvoor moet je even extra gas geven om die te ontwijken. Ik zeg maar even wat. Of zelf op de rem. Of ja, dit
1: een boel haken en ogen.
6: Ja, dat vind ik wel. Want het klinkt echt nog gevaarlijk.
9: Ik ben overigens niet tegen dat je dan bijvoorbeeld maar 30 kilometer harder mag rijden. Hè. Dat je dan daarna gewoon dat een soort van begrenzer zit.
6: Ja.
9: Alleen, daar gaat dus precies wat Mark zegt, op heel veel wegen gaat dit dus mis waarschijnlijk.
6: Ja, daar ben ik ook bang voor.
9: Dan,
6: als ik nu al zie hoe vaak mijn Google Maps verkeerd heeft, hoe hard je ergens mag.
1: Dat is echt cool. Echt zo, ja.
6: Dan zegt Google Maps, je mag 80 en dan zie je, dan rijd ik langs een bord voor 50.
9: Ja.
6: Of andersom.
9: Ja. Ja.
6: Dan denk ik, oh ja, nou, dan gaan we helemaal ook niet meer zelf opletten.
9: Ja. En dit is waar mij dus heel vaak is overkomen.
6: Ja.
9: Ja, dat er een andere snelheid staat dan die ik rijd.
6: Ja.
9: Ja, zo werkt het niet in het echte leven.
6: Of die bordjes wel even gewoon ook 170 willen aangeven.
9: Zo werkt het niet s'nachts.
6: Nee.
9: Maar goed. Overdag ook trouwens, ik nou trek.
6: Ja,
9: nee. Nee, Niek, ik heb er nog twee liggen die betaald moeten worden. Dus het zijn zware tijden voor Huizengraat, wil ik
6: jou
9: zeggen.
6: Nou, ik wens jou heel veel succes.
9: Ja.
6: 1 keer Centerparks minder dan maar, hè.
9: We doen het er maar mee. Dit is World Party.

0: Ja, dit is World Party and Way Down Now. Het is tijd voor het weer van Weerplaza op deze maandagochtend. Alfred, goedemorgen.
1: Hi, goedemorgen.
0: Goedemorgen, ja, prima weekje, hè? Komt eraan, ik kan niet anders zeggen.
1: Ja, de temperaturen gaan weer oplopen en we gaan later deze week toch weer met tropische temperaturen te maken krijgen.
0: Ik begreep het, ja, dus, vertel, want ja, hoe beginnen we vandaag een beetje?
1: Bewolkt, sombertjes. Je zou niet denken dat we aan de vooravond staan van een zomerweek.
0: Nee.
1: Want het is op dit moment een beetje somber. Het is wel droog. Ik heb op de radar nog wel een paar hele lichte signaaltjes gezien. Dus een enkel spatje misschien het komend uur nog. Maar verder gewoon droog. En gaandeweg de ochtend dan breiden opklaringen zich uit. En gaan we geleidelijk aan de zon vaker zien. En met name vanmiddag krijgt die zon zelfs uiteindelijk de overhand. En dat heeft gelijk gevolgen voor de temperatuur. Het is nu een graad of 18. En die temperatuur die zal geleidelijk aan oplopen. Ondanks dat de westenwind wel wat gaat aantrekken. En vandaag toch wel nadrukkelijk aanwezig is. Windkracht 3 tot 4 zal het zijn. Wordt het zo'n 24, 25 graden in het uiterste westen van de provincie. Terwijl dieper naar het oosten toe de temperaturen nog wat verder weten op te lopen. 27, misschien wel 28 graden in het uiterste oosten van de provincie. Dus ja, wat temperatuur betreft doen we het al helemaal niet slecht, denk ik.
0: Nee, en dan een beetje voor kijkend naar komende week. Dan gaan we dus echt langzaam een beetje stijgen in temperatuur,
1: ja.
0: Toch?
1: Ja, die temperatuur die gaat verder omhoog. Vanaf donderdag zo'n beetje moeten we rekening houden met middagtemperaturen van 30 graden of zelfs iets meer. En daarbij de eerstkomende dagen nog wat bewolking. Maar geleidelijk aan gaan we de zon in de loop van de week echt uitbundig zien doorbreken. Dus we gaan weer naar een zomerse periode toe.
0: Kijk, dat is ook lekker. En even voor veel mensen, want dat horen wij natuurlijk 's ochtends vroeg altijd. Hè, dan, die komen 's ochtends om 6 uur in de app. Hoe zit het qua plaknachten en dat soort dingen?
1: Lijkt mee te vallen. Ik zie voorlopig nog dat de nachttemperaturen ook eind van de week zo rond een graadje of 16, 17 uitkomen.
0: Dat
1: is niet
0: dat is
1: heel
0: prima.
1: Erg laag. Ja. Maar dat is prima inderdaad om nog in ieder geval even 's avonds de ramen weer open te zetten. Zodat er 's nachts toch, nou ja, al is het maar een graadje verkoeling komt.
0: Kijk, mag je hartelijk danken.
1: Jazeker.
0: Mooie dag, hè?
1: Jo, hetzelfde.
2: Raad de plaats.
0: Ja, het is weer zover.
3: Dat is een tijdje geleden. We hadden natuurlijk heel lang het WK-spel. Nou ja, toen vloog Nederland eruit. Ja. En nu zijn we weer terug met Raad de Plaats.
0: Ja, gewoon met iedere dag ons vaste spelletje bij een kei. Goedemorgen. En op maandag is dat Raad de Plaats. Het spelletje waarbij je alleen maar, als je mee wil doen als kandidaat, plaats hoeft te appen naar 06-573-28203. Dus 06-573-28203. Het is heel simpel. Als je onze kandidaat wordt, dan gaan we je misschien daar wel bellen. En dan gaan wij een minuut lang vragen stellen over de plek waar je op dat moment bent. Hoeft dus niet je woonplaats te zijn. Kan dus ook je plaats zijn waar je werkt. Of misschien ben je onderweg. Of misschien ben je op vakantie en zit je ergens in een bepaalde plaats.
3: Ja.
0: Wij gaan een minuut lang heel veel vragen stellen. Jij beantwoordt alleen maar die met ja of nee. Na een minuut loopt de klok af en dan mogen wij één plaats noemen. Hebben wij dan voor jou de goede plaats te pakken, dan win je het Kei Goeiemorgen prijzenpakket.
3: Ja, maar heb jij bijvoorbeeld de vragen net fout geantwoord of weten wij het net niet? Nee. Komt ook nog wel eens voor.
0: Dan kan het ook zijn dat mensen zis eraf lopen.
3: Ja, dan gaat het verloren.
0: Ja, dus wil je meedoen als kandidaat, dan mag je nu appen het woordje plaats naar 06-573-28203. En dus niet vertellen waar je bent. Want Mark en ik moeten raden. Wij krijgen ook vaak hulp van Niek.
3: Ja.
0: Dus dat is helemaal top. Maar wij moeten echt in een minuut gaan raden waar je bent. Dus wil je meedoen als kandidaat, kun je nu even plaats appen

0: hoor je bij Omroep Brabant de 100 mooiste Brabantse liedjes ooit. De Brabantse top 100.
1: Ik loop hier alleen.
2: Het mooiste liedjes van Brabantse bodem te horen op de dag van de zachte G. Live vanaf het Ridderplein in Gemert.
3: De radio's boven.
2: Guus, Frans, Gerard, Jacqueline, René, Corrie, John, Django, Fleming. Luister morgen naar de Brabantse top 100.
0: Alleen bij Omroep Brabant.

0: house.
1: Wij gaan naar Raad de Plaats. Heel veel mensen hebben zich opgegeven. Daar hebben we iemand van uitgekozen. En we hebben René aan de lijn. René, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: Goedemorgen. Ja, wij gaan hopen dat we voor jou een prachtig mooi prijzenpakket binnen kunnen gaan hengelen. Maar wij mogen... Ja, ik probeer echt van alles aan je... Ik zit nu een vraag te bedenken dat ik denk, daar kun jij niks voor verklappen. Maar ja, alles wat je eventueel vertelt over wat je hebt gedaan dit weekend... of waar je bent geweest of wat dan ook... kan misschien verklaren waar je nu bent. Dus ik denk dat we eigenlijk gewoon nu moeten gaan starten met ons spelletje. En dan hopen we maar dat we dadelijk een winnaar hebben... in de vorm van René, onze kandidaat. Ben je er klaar voor?
2: Ik wel, maar jullie?
3: René vindt ons hier niet zo goed in.
1: Het is niet ons favoriete spelletje, moet ik heel eerlijk zeggen.
3: Ja, wel, het is mijn favoriet spel. Ik zou willen dat ik er goed in was.
1: Ja, dat is een betere geval.
3: Ja, want wij gaan een minuut lang vragen stellen. René zegt ja of nee.
1: Ja.
3: En aan het eind weten we als goed waar die is.
1: Ben je er klaar voor?
2: Ik ben er klaar voor.
1: Oké, daar gaan we. René, ben jij in een dorp?
2: Nee.
3: Ben jij in Brabant?
2: Yep.
1: Ben jij in het zuiden van Brabant?
2: Nee.
3: Nee, dus je zit boven de lijn Breda-Tilburg?
2: Ja.
1: Oké, dat is goed om te weten. René, ben jij bij een snelweg? In de buurt, vlakbij, zeg maar. Een beetje...
2: Ja, niet echt vlakbij. Dat is een paar kilometer.
3: Oké. Okay. Zit jij in de buurt van het oosten ook van Brabant?
2: Nee.
3: Oké.
1: Okay. Nou, René, zit jij in de buurt van Oosterhout-Dongen?
2: Nee.
3: Nee, oké.
1: Okay. Nee, we komen steeds dichterbij. We kunnen steeds verder in.
3: Ja, nee, zeker. Maar het kan nog een hoop zijn. Zit jij in de buurt van een rivier?
2: Ja.
3: Ja, precies. Oké. Okay. Kijk, hij zit niet in het oosten. Wij gaan nu overleggen. René, je mag niks meer zeggen. Dan weet je dat.
1: Moment.
0: De tijd is om. Wat denken jullie?
3: Kijk, hij zit op een paar kilometer van een snelweg. Kijk, tot Den Bosch lopen twee snelwegen. Dus dat zou ook gek zijn. Hij is in Brabant. Het is geen dorp. Nee. En er blijft gewoon niet zoveel meer over.
1: Zeg maar
3: over Tilburg, Breda.
1: Zeg maar rust niks.
3: Ja, er blijft eigenlijk niet zoveel over. Ja, Os, maar daar is wel het oosten toch ook wel. Ja.
1: Niek, wat denk jij?
4: Ja, ik zat toch gewoon aan Den Bosch te denken, eerlijk.
3: Ja, dat blijft bij mij ook als enige logische over. Als ik heel eerlijk ben. In de buurt van de rivier, nou, daar zou je kunnen zeggen, dat is de Maas.
1: Ja.
3: Zullen we er gewoon voor gaan?
1: Ja.
3: Weet ook niks beters, zo is het ook.
1: René?
2: Ja?
1: Is het Den Bosch?
2: Je bent helemaal goed.
1: Ja!
3: Ja! Ja! Wat een comeback!
1: Ja!
3: Oh, lekker zeg.
1: Godverdorie, nou jij maakt wel onze dag even hoor.
2: Ja, en de mijne ook.
1: Ja, en die jou ook, ja.
3: Ah, lekker. Ik ga naar huis. Stoppen op het hoogtepunt.
1: Kei bedankt en tot de volgende. Nee, echt fantastisch. Wij zijn heel blij. Want dat betekent ook dat we jou blij mogen maken. Want je hebt namelijk binnen het Kei Goeiemorgen prijzenpakket. Dus dan gaan we zo snel mogelijk naar je opsturen.
2: Daar ben ik jij blij mee.
1: En maak er een mooie dag van.
2: Mijn meen kan er niet meer stuk.
1: Goed zo, houden we.

0: nieuws over Omroep Brabant, check je via de website en app.
1: De theatersensatie Harry Potter. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Een spectaculaire voorstelling vol magie, spanning en avontuur. Alleen deze zomer met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
2: Kom deze zomer naar het oudste museum van Nederland. En ga mee op een ontdekkingstocht vol activiteiten voor alle leeftijden. Vier de zomer in Tijlers Museum in Haarlem.
3: Hey, ondernemer. Ben je al klaar voor je btw-aangifte?
4: Nou, waar zijn toch die bonnetjes?
3: Nog niet helemaal dus.
4: Tja, die administratie. Toevallig tips?
3: Zeker. Wat helpt is om elke week op een vast moment je bonnetjes en facturen te ordenen. Zo blijft het overzichtelijk. En is je btw-aangifte zo gedaan?
4: Ga ik mee aan de slag. Dank je.
3: Kijk voor meer tips op belastingdienst.nl/administratie bijhouden. Handig van de Belastingdienst.
2: Zomer in Tijlers. Surf voor het programma en tickets naar tijlersmuseum.nl.
5: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
6: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
7: Hans, alleen de prijs is anders.
8: Kom gezellig langs bij jouw Readshop en ontvang een gratis zomertas. Lekker groot, dus alles kan mee. Van spelletjes tot puzzels tot de leukste tijdschriften. We hebben alles voor een heerlijke zomer. Readshop, gewoon om de hoek.
9: Kom ook in actie voor de slachtoffers van de aardbeving in Venezuela. Mensen zijn in één klap alles kwijtgeraakt en hebben jouw steun nu nodig. Stichting Vluchteling helpt met schoon water en medische en psychische zorg. Geef voor de slachtoffers. Doneer op Giro 999 of op vluchteling.nl.
10: Tijdens je slaap ontspant je lichaam. Spieren komen tot rust, gewrichten krijgen ruimte. Maar alleen met een bed dat echt bij je past. Bij Kwakernaad Beddenspecialist kijken we wat jouw lichaam nodig heeft. Kwakernaad Beddenspecialist. Nieuwe Markt 45 Roosendaal.
11: Bij Hermans Optiek zijn je ogen in goede handen. Want wij meten nu nog preciezer en kunnen vervolgens ook nog preciezer jouw glazen maken. En vanzelfsprekend kun je bij Hermans Optiek ook terecht voor een nieuwe merkzonnebril of contactlenzen. Hermans Optiek geeft je ogen de perfecte scherpte. Vind jouw vestiging op hermansoptiek.nl.
12: Denk je nou echt dat een beetje knutselen met tochtstrips helpt tegen tocht in huis? Kies voor kunststof kozijnen van Glaudemans. Vakkundig geplaatst en alles netjes afgewerkt. Glaudemans kozijnen en zonwering. Van generatie op generatie. Al 50 jaar.
0: Dit is de radiozender waar Brabant leeft.
13: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
14: Levi van Eck met het NOS-journaal. In de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn zeker 9 mensen omgekomen bij Russische aanvallen. Tientallen anderen raakten gewond. Bij de aanval zouden een wooncomplex en winkels zijn getroffen. Kort daarvoor had de Oekraïnse president Zelensky al gewaarschuwd dat er nieuwe Russische aanvallen aankwamen. Staatssecretaris Erkens versoepelt de regels rond het afschieten van probleemwolven. Als wolven mensen aanvallen, agressief zijn of meerdere keren vee aanvallen, kan er een vergunning komen voor afschieten. De Kamer debatteert pas na de zomer over zo'n maatregel, maar staatssecretaris Erkens vindt dat langer wachten niet verantwoord is. Zo'n 10.000 mensen in Zuid-Frankrijk moeten hun huizen uit vanwege een natuurbrand. De brand woedt in de regio Pyrénées-Oriental. Het blussen daar is lastig, zegt correspondent Saskia Houtuin.
15: Het is een beetje bergachtig daar, moeilijk begaanbaar gebied. En daarnaast zijn de weersomstandigheden heel slecht. In de zin dat het heel warm en droog is in het gebied door de hittegolven van de afgelopen tijd. En er ook nog eens een vrij harde wind waait.
14: De renners van de Tour de France finishen vandaag in dezelfde regio, zo'n 80 kilometer van de evacuaties. De etappe gaat door, maar zonder publiek en zonder reclamekaravaan. De arbeidsinspectie heeft onderzoek gedaan naar de werkomstandigheden op de Haagse Hogeschool. Volgens medewerkers die Omroep West sprak, is er sprake van intimidatie, pesterijen en machtsmisbruik. Het lijkt onderdeel van de cultuur van de school, zegt deze verslaggever van Omroep West.
16: Op het moment dat mensen eigenlijk nieuwe leidinggevende worden, doorstromen, dat ze eigenlijk het gedrag van hun voorgangers over lijken te nemen, dat het zo institutioneel is en dat het ook niet beperkt is tot 1 of 2 afdelingen of faculteiten van de hogeschool, maar dat het echt wel onderwijsbreed is.
14: Bij de ombudsman van de school zijn in 2 jaar tijd meer dan 100 meldingen binnengekomen. Het weer op veel plaatsen nog bewolkt. Vooral in het noordoosten kan ook wat regen vallen. Vanmiddag een afwisseling van zon en wolken. De temperatuur loopt dan flink uiteen. Het wordt 19 graden in het noorden tot 29 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
17: 8:03. Kijk, goedemorgen. We gaan naar het Omroep-Brabant verkeer. Het is best druk, hè, Annemieke, bij de ANWB.
18: Het is heel druk en dat merk je op de A2 Eindhoven richting Utrecht. Bij knooppunt Empel heb je 50 minuten vertraging. Op de A2 Den Bosch richting Utrecht bij Waardenburg 20 minuten oponthoud. Dan de A16 Breda richting Rotterdam bij Dordrecht 20 minuten vertraging. En tot slot op de A27 Breda richting Gorkum. Door wegwerkzaamheden bij knooppunt Gorkum heb je nu een half uur vertraging.
17: Hartelijk dank. Morgen is het zover. Wij kijken ernaar uit. Morgen zitten we niet in deze studio, maar dan gaan wij helemaal los met de Brabantse top 100... Morgen hebben we de dag van de zachte G. Het Ridderplein in Gemert staat dan de hele dag in het teken van die zachte G. En laten we alvast een klein beetje vooruitblikken. En ook op de lijst die eraan komt. Zometeen meer.
19: Vier de zomer met muziek. In het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Meer dan 80 concerten in juli en augustus. Van pop en jazz tot klassiek en filmmuziek. Bekijk het programma op zomerconcerten.nl.
20: Heb jij nog een variabel energiecontract? Op gaslicht.com wordt massaal gekozen voor 1 jaar vast tegen scherpe prijzen. Daarmee kun je honderden euro's besparen. Ga naar gaslicht.com, vergelijk en stap in 3 kliks over. Gaslicht.com.
21: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
22: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
23: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen... vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
24: Hans, alleen de prijs is anders.
25: Van bruisende steden tot zwoele stranden. Reis mee door het Europa van Isaac Israëls. Nu te zien in het Krullermullen Museum.
26: Kom nu naar een van de 8 Forza testcenters in Nederland en ontdek jouw nieuwe e-bike. Comfortabel, elektrisch en verrassend scherp geprijsd. Forza.nl. Oh, op die fiets!
25: Volg je reislust. Bezoek de tentoonstelling Het Europa van Isaac Israëls in het Kruller-Müller Museum en je maakt kans op een culturele citytrip.
27: Wat lezen met je doet? Het opent nieuwe werelden. Werelden die je nog nooit hebt gezien. Je kunt zelfs lezen met je ogen dicht, luisterend lezen. Klinkt toch geweldig? Probeer het zelf eens. Want wie leest, heeft een goed verhaal. Luister eens een luisterboek op onlinebibliotheek.nl.
28: Mijn papa verkoopt stoelen.
29: Dit zit. Al 5 jaar vertrouwd. Uw nieuwe relaxstoel binnen 3 dagen geleverd.
30: Dit zit.
29: Voordelig en snel.
30: Dit zit.
29: Op zoek naar topkwaliteit kunststof kozijnen? Dan moet je bij SVK Benelux zijn. Uiteraard vakkundig gemonteerd door eigen monteurs.
30: SVK Benelux.
29: SVK Benelux. Kijk op svkbenelux.nl.
31: Duik in de magische waterwereld bij Zwemparadijs Aquafun. Met maar liefst 5 verschillende glijbanen, een golfslagbad, buitenbad en ligweide kun jij je uren vermaken. Het leukste dagje uit beleef je bij Sportion in 's-Hertogenbosch.
32: Toe aan slapen zonder druk op je lichaam? Een Tempoer-matras vormt zich naar jou en geeft je dat bijna gewichtloze gevoel. Bij Koos Kluipmans in Oosterwijk kom je proef liggen en ervaar je het zelf. Ervaar het gewichtloze Tempoer-gevoel bij Koos Kluipmans.
33: De verfkampioen. Tijdens de wegwerkzaamheden aan de Leenderweg zijn we gewoon geopend.
32: Nu bij Koos Kluipmans. Tot wel 35% korting op de Tempoer-collectie.
34: De stemmen zijn geteld. En morgen hoor je vanaf 7 uur...
35: de Brabantse top 100.
34: Live vanaf het Ridderplein in Gemert.
35: Van Guus Meeuwis tot Flemming en van Frans Bauer tot Kresip.
34: Van 7 tot 6 hoor je de beste liedjes van Brabantse bodem... op de dag van de zachte G.
35: Dit is Omroep Brabant. Met nu...
34: Kei, goedemorgen. Jordi.

0: van Kazar en Crying at the Discotheek.
1: Goedemorgen.
0: Zeker een kei goedemorgen en van harte welkom. Het is weer maandag, begin van de nieuwe week. Het is vandaag maandag 6 juli. Vandaag zijn er perioden met zon en het is droog. 24 tot 26 graden en ook vanavond gaat nog lang het zonnetje schijnen. Is het een heldere nacht en we gaan dus langzaam weer stijgen in temperatuur. Want we gaan binnen no time weer boven de 30 graden gaan we luisteren.
2: Ja,
0: dus
2: zeker.
0: Hou daar rekening mee.
2: Vandaag jarig Sylvester Stallone wordt 80 jaar. 50 Cent wordt 51.
0: Ja.
2: En deze man wordt 58 vandaag.
3: De wereld rond, maar de vrijheid roept mij.
2: Gordon.
3: Terwijl regen en wind.
0: Ja. Het is vandaag de dag van de virtuele assistent. Het is dag van de sushi-handrol en dag van de luchtverkeersleider. Dat vind ik zo interessant. Daar zou ik echt wel eens een keer gaan willen kijken hoe dat gaat.
2: Ja,
0: vliegtuigen binnenhalen.
2: Maar als jij die mensen ook maar een halve seconde afleidt, dan is het bal.
0: Nee, dat klopt.
2: Dat gaat snel, jongen.
0: Volgens mij, die werken ook volgens mij maar een kwartier en dan hebben ze een kwartier pauze, geloof ik weer.
2: Oh, zo, echt waar, ja?
0: Ja, omdat dat zo intensief werkt. En dat snap ik, want je moet echt continu opletten. En noem maar op, volgens mij zit daar best wel een best
4: kwartier
0: wel,
4: op, kwartier af.
0: Ja, volgens mij is dat zoiets, ja.
2: Oké. Okay.
0: Ja, omdat je continu bezig bent. Ja, ja, ja.
2: Ja, nou ja, dat klopt, ja. Ja, je mag echt kort werken en dan lang pauze.
0: Ja.
2: Iets langer dan een kwartier wel, maar je hebt helemaal gelijk, ja.
0: Nou goed, we zullen zien. Hè? In het nieuws, Nick, wat heb je voor ons?
4: Bij Russische aanvallen op Kiev zijn zeker 9 mensen gedood en 46 mensen gewond geraakt. Ook is volgens de autoriteiten een flatgebouw deels vernietigd. Sommige buurten die kampen ook met stroomuitval. Een paar uur voor de aanvallen plaatste de Oekraïense president Zelensky nog een bericht op sociale media, waarin hij waarschuwde voor nieuwe zware Russische aanvallen. Een man van 19 uit Halsteren, die sinds dit weekend werd vermist, is gisteravond doodgevonden in een sloot in de Zeeuwse Scherpenisse. Familieleden die zelf op zoek waren gegaan, die vonden hem naast zijn scooter. De politie gaat ervan uit dat de man door een eenzijdig ongeluk om het leven is gekomen. En we hebben gemiddeld 2 weken vakantie nodig om bij te komen van ons werk. Dat blijkt uit nieuw onderzoek onder Nederlandse werknemers. Hoe we dat doen verschilt wel echt per persoon. De ene laat op van helemaal niets doen, terwijl de ander juist op een energieke doe-vakantie moet gaan. Want sowieso bleek uit het onderzoek, neem je geregeld langer verlof op, dan blijf je als werknemer makkelijker, gezond en ook gemotiveerd.
0: Ah.
4: Dus af en toe een dagje vrij, dat is hartstikke goed.
2: Nee, langer dus. Ja. Geregeld langer verlof. Een dagje doet dus niks.
4: Een paar dagen dan.
2: Een paar dagen.
4: En dan 1 keer in ieder geval 2 weken aan een stuk.
2: Ja, ja precies. Ja. Nou, of 2 keer of 3 keer.
0: Nou, het is denk ik ook meer voor het gevoel, als je echt 2 weken hebt, dan heb je echt zo op de dag dat je vakantie begint, denk je nou, ik hoef me echt eens even nergens druk over te maken.
2: Ja.
0: En dan over ruim 1,5 week, dan ga ik me weer eens druk maken over wat ik allemaal nog moet gaan doen.
2: Dat begint bij mij toch altijd wel weer op de woensdag of zo van de laatste week.
0: Voordat
2: dat
0: heb ik ook.
2: Dan denk ik toch, dinsdag, woensdag denk ik toch, nog maar 3 dagen.
0: Ja. Ja.
2: Och, nog maar 2 dagen.
0: Ja.
2: Nog een weekendje maar ja, ik heb normaal ook weekend.
0: Ja.
2: En dan denk ik alweer, ik moet alweer.
0: Ja, ik heb daar meestal al als ik mijn hotelkamer binnenstap. Denk nou, 1 nacht even ontspannen, morgen beginnen we weer. Maar ja, hè?
2: En dan is het nog 2 weken.
0: En dan is het nog 2 weken, ja.
2: Maar ja, vakanties met een kind zijn misschien zwaarder dan werken.
0: Ik hoor het je zeggen. Kijk, goedemorgen.

0: Billy Joel en You're Only Human.
1: Want het is zomaar jouw dag.
0: Als er iemand veel Brabantse muziek op zijn naam heeft staan, dan is het nu toch wel de man die we nu aan de lijn hebben. En aangezien morgen de Brabantse Top 100 begint, tijdens de dag van de zachte G, vergeet dat niet, moeten we hem wel even bellen. Manfred Jongenelis, producer, schrijver en toch wel de bekendste accordeonist van Nederland. Ja, zo kun ik nog wel even doorgaan, hè? Ik bedoel, het is...
2: Waar is hij niet?
0: Een levende legende. Manfred, goedemorgen.
3: Goedemorgen jongens, goedemorgen.
0: Heb jij al stiekem even gekeken hoe vaak liedjes van jouw hand in de top 100 staan?
3: Nee, eigenlijk niet. Nee, ik.
0: Zijn ze te tellen, denk je?
3: Nou, ik denk niet dat ze allemaal van mij zullen zijn.
0: Nee, maar wel veel.
3: Ja, nou, ik ben er wel heel benieuwd.
0: Ja joh, is toch fantastisch leuk?
3: Ja, ik vind dat geweldig.
0: Ja, zo'n Brabantse top 100. Waarom is het ook voor jou belangrijk dat Brabants product gewoon heel populair is en ook blijft?
3: Nou ja, kijk, sowieso. Ik ben natuurlijk van oorsprong gewoon een Brabander, hè, wat je zelf al aangaf. Weet je, wij Brabanders zijn toch altijd wel heel erg gezellige mensen. En zo ga ik ook iedere morgen de studio in. Ik vind altijd gewoon, ik ben altijd nog steeds met mijn hobby bezig. Want ja, muziek maken, dat is en blijft natuurlijk voor mij altijd een hobby.
0: Ja.
3: En als je dan met je passie liedjes maakt waar mensen van houden. Ja, je hebt het over Brabant. Maar ja, er zijn natuurlijk heel Nederland die wel van onze Brabantse charme houden, om het zo maar te zeggen. Ik vind dit helemaal geweldig dat dat liedjes opgepakt worden en dat daar gewoon zo massaal op meegezongen wordt. Ik vind dat, dat vind ik heel speciaal. Kippenvel momentje zelfs.
0: Hoe vaak voel jij in de studio van nou, wij gaan hier we hebben hier een klapper te pakken. En wat doet dat dan met jou als jij daar gewoon, ja, meer van, je zit daar in jouw studio, je zit daar naar je scherm te kijken. Jij voelt op een gegeven moment iets van, hier borrelt iets. Hoe is dat als producer van liedjes?
3: Nou, ga ik eerlijk zijn. Dan merk je in de studio eigenlijk merk je dat niet, hoor.
0: Nee?
3: Het is, soms ben je wel eens niet bezig van denk je van nou ja, dit is helemaal geweldig, dat vind je mooi. En dat doet helemaal niks. En soms dan maak je iets en dan denk je van oh, is een leuk plaatje. En dat wordt door iedereen massaal opgepakt. Je kan niet in een glazen bol kijken en niet iets...
0: Kijk, nee, dat is waar, ja.
3: Snap je? Bij alles wat ik maak, zet ik me voor het volle 100% in. Want je weet namelijk nooit of iets een succes kan worden.
0: Nee.
3: Dat geldt voor bekende Nederlanders, onbekende Nederlanders. Dus ik zet me er altijd, dat is een regel die ik hier heb, ik zet me er volle 100% zet ik me ervoor in. Iedere artiest die op de studio krijgt dezelfde was en knipbeurt. En ja, en als er dan soms inderdaad een succes uit springt, ja, dan is dat op dat moment is dat echt een kippenvel momentje. Als je dus een belletje krijgt van de platenmaatschappij van nou Manfred, sla maar een spijkertje in de muur. Extra voor een gouden plaat.
0: Ja.
3: Ja, dat is het moment. En dat is het moment dat ik dan kippenvel krijg. Dat ik denk van oh, wacht eventjes. Dan ga je dat in de gaten houden. En dan inderdaad, dan zie je gewoon dat het gewoon gaat borrelen en gaat groeien. En dat is natuurlijk niet alleen bij mij. Dat geldt natuurlijk ook voor andere producers. Er is geen één producer in Nederland, of trouwens over heel de wereld, die kan voorspellen
0: nee,
3: dat iets een hit wordt. Dat gaat gewoon niet. En dat is het mooie van ons vak. Het blijft altijd spannend. En vooropgesteld, ik zie het ook niet als een wedstrijd. Hè. Het is, ik kun het ook met mijn collega-studio's, als daar een succes uit komt, dan vind ik dat net zo leuk voor de jongens. Soms bel ik ze wel eens, of ik app ze wel eens van jongens, gefeliciteerd met de hit. En zo krijg ik ook belletjes en appjes als er een hit hier uit de studio rolt. En dat is het mooie van ons vak. Daar geniet ik echt van.
0: Ja, ik kan nog uren met jou doorkletsen, maar ik zit even te denken. Ja. We hebben natuurlijk morgen de dag van de zachte G. Ik weet niet of morgen vroeg de studio heel de ochtend bij jou bezet is. Maar als jij denkt van nou, ik wil even een bakje komen doen in Gemert.
2: Dat zouden wij wel echt leuk vinden.
0: Dan ben je van harte welkom om even bij ons aan te schuiven.
3: Hoe laat ben ik klaar? Want dan kom ik hoor.
2: Dat is nou, op, als hè? Jij tussen 9 en 10 bent, is wel gezellig.
0: Nou, ja, ik snap dat je ook even nog andere dingen hebt 's ochtends. Maar dat vind ik nou ook heel leuk. Kijk.
3: Ik help Sharona, dus mijn vrouwtje met de kindjes, en dan kom ik die kant op.
0: Nou, kijk.
3: En dan kom ik even, dan gaan we lekker een beetje babbelen en lekker een bakje koffie.
0: Nou, dan kom gezellig langs. Kletsen we morgen even verder, Manfred.
3: Doen we dat.
0: Fijne dag, hè. Tot morgen. Gezellig.
3: Okay. Tot morgen. Houdoe.

0: En morgen is het dus de dag van de zachte G, 7 juli. Waarschijnlijk staat die datum al lang in je agenda. Maar morgen zijn wij er dus bij op het Ridderplein in Gemert. Dat wordt echt één groot feest. En wij hopen jou daar ook te zien. Ook al is het misschien wat betreft ons tijdstip misschien wat vroeg. Zet gewoon de wekker. Kom lekker een bakje koffie.
1: Ja, juist toch. Even voor het werk. Even
0: of
1: langs.
0: Kom ontbijten. Of sluit gezellig aan. Wij zijn dus morgen te vinden vanaf het Ridderplein in Gemert de hele dag. En wij hopen jou even te zien.
1: Ja, tuurlijk. Wij draaien natuurlijk de allerlekkerste muziek. Want de Brabantse Top 100 komt voorbij. Ja. Maar er is op het plein nog veel meer te doen. Komen allemaal leuke mensen van Omroep Brabant ook voorbij.
0: Zeker.
1: En er is van alles te doen.
0: Je wordt de hele dag vermaakt. Dus wat mij betreft morgen massaal met z'n allen naar het Ridderplein in Gemert.
1: Er zijn ook optredens.
0: Oh ja.
1: En één iemand die gaat optreden gaan wij zo ook nog even bellen.
0: Oh.
1: Ja.
0: Oké. Okay. We gaan zo meteen eerst naar
1: Nieuws. En het is Niek de Vries.
0: Ja, Niek, wat ga je doen?
1: Welke liedjes ga je zingen?
0: Ja, als mensen morgen een keer met Niek de Vries op de foto willen...
1: Ja, dan kan
0: komen,
1: het.
0: Want hij leest morgenochtend bij ons gewoon in nieuws.
1: En dat is keileuk, hij kan dus goocheltrucs.
0: Ja, ja,
1: dus als je dat aan hem vraagt, dan doet hij een goocheltruc.
0: Ja.
1: Ja.
2: Mm-hmm. Dat valt morgen vies tegen, denk ik.
1: Nee, dat gaan mensen dan wel meemaken.
0: En hij trekt een speciaal wit t-shirt aan wat hij voor zijn verjaardag heeft.
1: Ja, dat vind ik ook.
0: Ja.
1: En geen broek.
0: Geen broek.
1: Dat is heel gek, vinden wij ook altijd. Maar ja, zie je hem een keer live zonder broek.
0: Niek.
2: Ja, het is nog niet duidelijk waarom de stroom gisteren even moest worden uitgeschakeld in Tilburg en de omgeving. En een jongen in Amerika die wordt rijk dankzij een vondst in een kringloopwinkel.
0: Oh jee. Oké.
3: Okay. Fietst uw e-bike niet meer zoals in het begin? Trekt u de heuvels niet meer zo lekker? Of is de koek na 30 kilometer al op? Een nieuwe accu van e-bikeaccu.nl doet wonderen. Bestel hem online of kom even langs in Gimmer. Je bent zo weer op pad. En geloof me maar, dat fiets een stuk fijner. e-bikeaccu.nl. Altijd een accu die past. Houdoe.
4: Gaat u schilderen? Dan moet u bij De Verfwinkel van Eindhoven en Helmond zijn. De verfkampioen. Al ruim 29 jaar de goedkoopste verfwinkel. Alle topmerken tegen de scherpste prijzen. Tot ziens bij De Verfkampioen. Uw erkend Sikken-specialist.
5: Werk aan mechanica die ertoe doet. Bij Lemmens in Bergijk frees en draaien met precisie. Lemmens is onderdeel van Andratech Groep. Kijk op werkenbijlemmens.nl.
4: De verfkampioen. Tijdens de wegwerkzaamheden aan de Leenderweg zijn we gewoon geopend.
6: DK Electric. Een elektrische auto? Je hebt er een of je wilt er een? Denk dan aan DK Garagebedrijf uit Beek en Donk. De specialist voor elektrisch rijden. DK Electric.
0: Het is exact 8:30. We gaan naar het Omroep Brabant verkeer. Tot nu toe een drukke ochtendspits. Hoe staat het er nu mee, Annemieke? Goedemorgen.
7: Goedemorgen. Nog steeds druk. Je hebt veel vertraging op de A2, Den Bosch richting Utrecht. Bij Waardenburg duurt er nu 40 minuten langer over. Dan de A16, Breda richting Rotterdam. Bij knooppunt de Brechtseplein een uur op onthoud. Op de A27, Breda richting Gorkum. Bij Gorkum 20 minuten vertraging door de wegwerkzaamheden. En tot slot de A29, Bergen op Zoom richting Rotterdam. Bij afrit Oud-Beijerland heb je 50 minuten extra reistijd.
0: En Annemieke, we zouden het bijna vergeten, maar tussen Amsterdam en Sloterdijk en Zaandam rijden er geen treinen.
7: Klopt.
0: Hetzelfde als Alfa aan de Rijn en Gouda, rijden ook geen treinen. En Rotterdam Centraal en Zwijndrecht rijden...
7: Geen trein.
1: Oh, rijden er nog ergens wel treinen? Of
0: dat is Brabant natuurlijk.
1: Ja, in Brabant, want daar rijdt nog trein.
0: Ja. Tot straks.
7: Tot straks. Op Brabant.
0: We gaan naar het weer van vandaag. Het is een prima dag. Het is gewoon droog, zonnig, 24 tot 26 graden. En ook vanavond kun je nog lekker lang buiten zitten. Met een heldere nacht met een graadje of 17. We gaan naar het nieuws met Niek.
2: Het is nog niet duidelijk waarom netbeheerder Enexis gistermorgen de stroom moest uitschakelen voor een deel van de inwoners van Tilburg en omgeving. Medewerkers in het controlecentrum die zagen dat het stroomnetwerk overbelast dreigde te raken, maar waardoor dat kwam wordt nog uitgezocht, zegt Enexis.
8: Het kan wezen dat het kwam doordat er toch ineens lokaal veel stroom werd gebruikt. Het kan ook zo zijn dat er toch ergens iets verkeerd is gegaan met metingen, met de interpretatie daarvan. Maar goed, dat willen wij tot op de bodem uitzoeken om ervan te leren en herhalen. Te voorkomen, maar dat lukt ons niet op een zondagmiddag. Dat doen wij zorgvuldig en grondig.
2: Ruim 10.000 huishoudens werden getroffen. Uiteindelijk had iedereen binnen een half uur weer stroom. De politie is gisteravond in Den Bosch bezig geweest met een grote zoekactie naar een persoon. Er ging een achtervolging aan vooraf. Agenten zochten onder meer in de omgeving van de Bloemenkamp en de Pastoor de Kroonstraat. Het is nog niet duidelijk naar wie de politie zocht en waarom. En een vrouw is gisteravond gewond geraakt bij een ongeluk in Oosterwijk. De vrouw verloor op een rotonde de controle over de auto. Wagen reed rechtdoor en kwam tegen een boom tot stilstand. Het lukt nog niet om de natuurbranden in Zuid-Europa onder controle te krijgen. In Frankrijk laaide het vuur weer op in de oostelijke Pyreneeën. En de NOS-correspondent Saskia Houtuin vertelt waarom het blussen daar lastig is.
9: Het is een beetje bergachtig daar, moeilijk begaanbaar gebied. En daarnaast zijn de weersomstandigheden heel slecht. In de zin dat het heel warm en droog is in het gebied door de hittegolven van de afgelopen tijd. En er ook nog eens een vrij harde wind waait, waardoor de brand zich heel snel heeft kunnen uitbreiden.
2: In heel Frankrijk zijn 3000 brandweermensen bezig met de natuurbranden. Een mooi verhaal uit Amerika dan nog. Een jongen die vond daar in een kringloopwinkel een basketbalshirt van Wilt Chamberlain. Die naam die zegt mij trouwens eigenlijk niks, maar het schijnt dus een van de beste basketballers ooit te zijn. En die jongen, die wist dat kennelijk wel. Hij kocht dat shirt voor omgerekend €3 en meteen toen hij thuis kwam belde hij met een veilinghuis. Nou, die kwamen het shirt meteen ophalen. De verwachte opbrengst €200.000.
1: Nee. Ja, en ik denk zelfs dat het nog wel meer gaat worden.
0: Ja, dat denk ik dus ook.
1: Dat denk ik echt.
0: Ja. Ja, dat is wel echt. Dat is een van de allergrootste van de afgelopen. Ja,
2: het schijnt dus om een shirt te gaan wat hij heeft gedragen in het laatste seizoen. Dat hij profbasketballer was. En ik las inderdaad wel dat een shirt wat hij droeg volgens mij toen hij kampioen werd in 1972. Dat echt voor miljoenen inderdaad.
1: Ja, precies.
2: Dus ja, voor hetzelfde geld inderdaad levert het meer op. Maar €200.000, als je er maar €3 voor hebt betaald.
0: Ik ga gelijk naar de kringloopwinkel vandaag. Ja, ik zoek een shirtje uit van Willy of René van de Kerkhof. Moet jij eens even kijken waar hij op gaat leveren.
1: 3 ton, denk ik.
0: 3 ton.
1: Ja.
0: Kijk, goedemorgen. Zometeen eens even bellen met een artiest die morgen ook langs gaat komen op de dag van de zachte G. Maar eerst die Bars en Rhythm of the Night.

0: One Republic en Run. Morgen is het zover, we kunnen niet vaak genoeg zeggen. De Brabantse top 100 gaan wij natuurlijk uitzenden tijdens de dag van de zachte G. We komen vanaf 's ochtends vroeg vanuit Gemert, het Ridderplein. Daar zijn we, compleet met studio en alles. En de hele dag is daar van alles te doen.
1: Je zou eigenlijk eerder kunnen zeggen, wat is er niet?
0: Nee, dus je wordt de hele dag vermaakt. Dus ja. ik zou bijna zeggen, neem er een dag vrij voor. Dan hoef je niks te missen. En we hadden een half uurtje geleden hadden we Manfred Jongenelis aan de lijn. En ja, die gaf al aan dat hij morgen vroeg bij ons langs wil komen. Dat is natuurlijk superleuk. Maar er is nog iemand die langskomt. En niet zomaar iemand. Namelijk van de 3 hoogste nieuwe binnenkomers heeft hij er 2 op zijn naam staan. En dat is sowieso al een applaus waard. Lars van Bokhoven, kijk, goedemorgen.
2: Goedemorgen, man.
0: Goedemorgen. Hoe heb je dat gedaan?
2: Ja, ik heb eigenlijk echt geen flauw idee.
0: Jij hebt niet stiekem ergens onder 15 namen zitten mailen?
2: Nee. Toevallig niet. En ik denk, nou jij het zegt, dan denk ik, shit.
0: Ja, dat jij nummer 1 geweest natuurlijk. Om te beginnen natuurlijk even van harte gefeliciteerd, want jij bent jarig vandaag. Proficiat!
2: Dankjewel.
0: Hé, wat dacht je toen je die lijst zag? Of toen je hoorde van, nou kijk eens even in die Brabantse top 100.
2: Ja, toen heb ik eerst... Zit hij nou te oude hoeren met mij? Maar dat bleek niet zo te zijn. En ik stond er gewoon echt in. Niet met één, maar zelfs met 2 nummers. En toen dacht ik helemaal van, dat is toch wel een vervroegd verjaardagscadeautje dan.
0: Absoluut. Ja, wat is voor jou zeg maar Brabant en die Brabantse muziek?
2: Wat voor mij Brabant is?
0: Ja, en de Brabantse muziek, wat doet dat met jou? Als muzikant ook zijn, singer-songwriter.
2: Nou, Brabant is voor mij thuiskomen. En Brabantse muziek is voor mij muzikaal thuiskomen. Want er is maar één voor mij in Brabant, dat is mijn allergrootste voorbeeld, dat is Guus Meeuwis.
0: Ja, ja.
2: En dat is voor mij gewoon muzikaal thuiskomen. Dus wat ik vroeger luisterde, dat is wat ik nou nog steeds luister. Dat is wat ik helemaal fantastisch vind. Dus Brabantse muziek, dat is voor mij muzikaal thuiskomen.
0: Kijk, dat vind ik nog eens een mooie. En laten we heel eerlijk zijn, bedoel, er is ook maar één mooie provincie toch in Nederland. Dat is Brabant.
2: Ja,
0: hè. Wij dachten, jij staat er natuurlijk in met 2 liedjes. Prachtig om die lijst binnen te denderen, daar kun je ook wel van spreken. Maar onze vraag is ook een beetje, ben jij morgen druk qua agenda? Heb jij iets te doen?
2: Dat ligt eraan, jongen. Ik kan altijd een gaatje vrijmaken.
0: Want wij zijn natuurlijk morgen met de dag van de zachte G. En die Brabantse top 100, die komt vanuit Gemert op de 7e juli. En dat is toevallig morgen. Dus wij dachten, mocht jij morgen tijd hebben, zou jij dan naar Gemert willen komen? En heb jij misschien een idee van iets wat je zou kunnen doen?
2: Ja, ik kan wel een paar mooie liedjes voor je spelen als je wilt.
0: Kijk. Dat vind ik nou eens een goede om mee te starten.
1: Dat zouden wij wel willen. Ja.
0: Dat zouden wij kei graag willen. Dus als jij denkt van nou, ik vind het leuk om morgen naar Gemert te komen, dan ben jij bij deze van harte uitgenodigd, Lars. Dan zouden wij echt een eer vinden.
2: Dat gaan we doen, jongens. Hartstikke leuk.
0: Nou, mooi. Zal ik dan niet

0: ieder geval even Meisje uit de Stad draaien. Want daar hebben echt veel mensen op gestemd. Dus wij vinden het leuk om sowieso die even te horen. En dan gaan we jou morgen met open armen en met een gezellige knuffel op zijn Brabants ontvangen in Gemert.
1: Helemaal goed, jongens. Ja? Keileuk.
0: En maak er sowieso een mooie dag van. En even één ding. Jij mag wel jarig zijn, maar wel om 10 uur in de bed.
1: Helemaal goed.
0: Houdoe, hè.
1: Houdoe, jongens.

Het zijn de klanken van Simply Red en Fake hier in de Kei. Goedemorgen. Zometeen natuurlijk nog een uur van de ochtendshow. En het fijne daarvan is dat we dan weer naar ons ratje gaan. Dus dan mag je weer iets aan gaan vragen als je denkt van nou, dit wil ik wel horen aan het begin van de week. Of als je denkt van nou, dit wil ik echt niet missen om de dag op te starten. Of hier krijg ik goede zin van of wat dan ook. Dan mag je daar vast over na gaan denken. Want straks geven we weer een slinger aan het rad, hebben we weer een letter. En als je ons daarmee kan helpen, want wij vinden altijd wel dat je er iets voor moet doen. Dan gaan we misschien wel jouw plaatje draaien tussen 9 en 9:30. En dan hoop ik dat ik jou dolgelukkig ga maken op deze maandagochtend. Zometeen eerst naar nieuws, weer en verkeer. Ook muziek van de Bouwsa komt er nog aan. Maar eerst zo'n liedje waar wij in de studio altijd een beetje mee op en neer deinen. Van links naar rechts, links, rechts. Voel je hem al een beetje? Joey Louie en de nieuws. Dit is Stuck With You op Omroep Brabant.

0: Alles over Omroep Brabant check je via de website en app.
1: Ze zat notabene ziek thuis toen haar baas meldde dat ze werd ontslagen. Hoe moet dat nu verder, zei ze. Nou, daar helpen we je bij ARAG graag mee, stelde ik haar gerust.
2: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
3: Wat als je muziek ook kunt zien? In de tentoonstelling Seeing Sounds kijk je met ogen en oren naar het werk van kunstenaars voor wie muziek een manier is om vrijheid te verbeelden. Seeing Sounds, nu in Museum van Bommel van Dam.
4: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom ONE Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
5: Heb jij nog een variabel energiecontract? Op gaslicht.com wordt massaal gekozen voor 1 jaar vast tegen scherpe prijzen. Daarmee kun je honderden euro's besparen. Ga naar gaslicht.com, vergelijk en stap in 3 kliks over. Gaslicht.com. Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom ONE Plus aan.
6: Bij Vastelanden investeren we samen met u in A-locaties met sterke huurders en bewezen rendement. Wij regelen de uitvoering, u ziet het resultaat. Vastelanden, samen investeren in morgen. Ontdek meer op vastelanden.nl. Let op, beleggen brengt risico's met zich mee. U kunt uw inleg geheel of gedeeltelijk verliezen. Dit is geen beleggingsadvies.
7: BTW-deadline? Geen stress! eBoekhouder.nl zet alles voor je klaar. Jij controleert, verstuurt en betaalt.
6: eBoekhouder.nl. Samen investeren in morgen. Bekijk de openstaande fondsen op vastelanden.nl.
7: Nu, 15 maanden gratis voor starters.
8: Blijf zelfstandig op pad. Even naar de winkel, de markt of op bezoek bij familie. Bij ScootMe in Waalwijk vindt u betrouwbare scootmobielen. Persoonlijk advies en snelle service. Neem alvast een kijkje op scootme.nl. ScootMe, daar kom je mee thuis.
9: Pijn door heup- of knieartrose? Kies voor de zorg van Corto Clinics. Persoonlijke aandacht en korte wachttijden. Ontdek de warmte van echte zorg. Gewoon vergoed. CortoClinics.com. Zo kan zorg ook zijn.
10: Houd je producten langer vers met Siemens. Ontvang op het assortiment vrijstaand koelen en vriezen van Siemens een gratis Solis vacuümeermachine. Plus 10 jaar garantie op geselecteerde vrijstaande koelkasten. En zoals altijd, inclusief de Lunenburg service. Lunenburg, de elektrospecialist in Nuland, Veghel en Rosmalen.
0: Zender voor meer dan 2,5 miljoen Brabanders.
11: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
12: Levi van Eck met het NOS-journaal. In de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn zeker 11 mensen omgekomen bij Russische aanvallen. Tientallen anderen raakten gewond. Bij de aanval zouden een wooncomplex en winkels zijn getroffen. De schade is groot, zegt journalist Michiel Driebergen vanuit Oekraïne.
13: Hele hoge flats van 20 of meer verdiepingen. Ja, die worden dan halverwege geraakt. En dan is het dus afwachten hoeveel slachtoffers er zijn. Er wordt onder het puin gezocht. En ook zitten er heel veel mensen dus eigenlijk opgesloten in die hoger gelegen verdieping. Heel angstwekkende aanval dit.
12: Kort voor die aanval had de Oekraïnse president Zelensky al gewaarschuwd dat er nieuwe Russische aanvallen aankwamen. Staatssecretaris Erkens versoepelt de regels rond het afschieten van probleemwolven. Als wolven mensen aanvallen, agressief zijn of meerdere keren vee aanvallen, kan er een vergunning komen voor afschieten. De Kamer debatteert pas na de zomer over zo'n maatregel, maar de staatssecretaris vindt dat langer wachten niet verantwoord is. Een krachtige orkaan heeft het eiland Rota in de Stille Oceaan vol getroffen. Rota is onderdeel van een eilandengroep dat bij de VS hoort. Er zouden windsnelheden van meer dan 240 kilometer per uur zijn gemeten. Er zou veel schade zijn, maar hoe groot die schade precies is, is niet duidelijk. Ook is nog niets bekend over slachtoffers. De Australische premier Albanese heeft excuses aangeboden voor een opmerking in een podcast. Daarin werd hem gevraagd wie hij zou trouwen, daten of doen. De premier moest uit 3 namen kiezen en koos voor zangeres Kylie Minogue. Albanese reageerde eerst terughoudend.
14: I've just got married. I'm only 6 months in.
15: But if it goes tits up, let's just pretend.
14: Oh, Kylie, clearly.
15: You'd marry Kylie and Shagger and Data?
14: All of the above.
15: All right, it's a triple.
14: She's terrific.
15: All right, that's fair.
12: Australische parlementariërs noemden de opmerking respectloos, gênant en premier onwaardig. Het weer op de meeste plaatsen bewolkt, maar in het noordoosten kans op wat regen. Later wisselen zon en wolken elkaar af. Het wordt van noord naar zuid 20 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
16: Dankjewel, 9:02. We gaan naar het Omroep-Brabant verkeer. Annemieke bij de ANWB. De files voor dit moment, zijn ze al een beetje teruggelopen of is het nog steeds druk op de Brabantse wegen?
17: Helaas is het nog steeds druk en dat merk je op de A2 Den Bosch richting Utrecht. Tussen knooppunt Hintham en knooppunt Everding heb je 40 minuten vertraging. Op de A16 Breda richting Rotterdam bij knooppunt Terbrechtseplein 3 kwartier oponthoud. Van de A27 Breda richting Gorkum bij Gorkum door wegwerkzaamheden 20 minuten vertraging. En op de A29 Bergen-op-Zoom richting Rotterdam bij de afrit Oud-Beijerland 10 minuten vertraging.
16: Heel hartelijk dank. Wij gaan zo meteen naar ons ratje. Mag je weer lekker wat aan gaan vragen op deze maandagochtend. Maar zo meteen eerst muziek, onder andere van de Benga Boys.
18: Stap in de sprookjesachtige wereld van Marit Turnquist. Vol fantasie en verbeelding. In meer dan 100 originele tekeningen neemt het Nationaal Onderwijsmuseum je mee in haar verhalenwereld. Bezoek de tentoonstelling Verborgen Verhalen nu in het Onderwijsmuseum in Dordrecht. Kijk op onderwijsmuseum.nl.
19: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Het National Youth Orchestra of the USA is terug met een beeldende Bartok en een swingende Gershwin. Onder leiding van Carina Kanellakis op 6 augustus. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
20: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
19: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
20: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
21: Op het Groningerland in de oude pastorie van Westeremden ontdek je werken die schilder Henk Helmantel zelf wilde laten spreken. Toch, Henk?
22: Ik koos wat mij raakte.
21: De keuzes van Helmantel. Museumhelmantel.nl.
23: Als je Vodafone mobiel
24: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
23: krijg je tot wel 20 euro korting.
24: Elke maand weer.

0: Ontdek de keuzes van Henk Helmantel op het Groningerland. Museumhelmantel.nl.
1: Bij Matrabike heeft u keuze uit meer dan 5000 oer-Hollandse e-bikes. Direct uit voorraad leverbaar, al vanaf €899. Inclusief garantie en gratis haal- en brengservice. Bekijk alle Fongers e-bikes op matrabike.nl.
2: Dit was een duur bed, maar ik heb er nooit goed in geslapen. Ik ben klaar met van die snelle beddenverkopers. Ik ga nu op zoek naar een echte slaapspecialist.
3: Een goed bed wordt aangemeten. Zoals bij een maatpak. Een vak dat maar weinig mensen echt verstaan. Om een bed goed aan te meten, moeten we je gewoon zien. Maak daarom een afspraak bij Slaapstudio Stijn in Nuenen. Om samen met een van onze slaapspecialisten jouw ideale slaapoplossing vast te stellen. Je kunt je persoonlijke adviesgesprek eenvoudig inplannen op slaapstudiostijn.nl.
1: Meer dan 5000 klanten waarderen Matrabike met een 9,6 op Trustpilot.
4: De stemmen zijn geteld. En morgen hoor je vanaf 7 uur...
5: de Brabantse Top 100.
4: Live vanaf het Ridderplein in Gemert.
5: Van Guus Meeuwis tot Flemming en van Frans Bauer tot Cresip.
4: Van 7 tot 6 hoor je de beste liedjes van Brabantse bodem... op de dag van de zachte G.
5: Dit is Omroep Brabant. Met nu...
4: Kei, goedemorgen. Jordi

0: Glimlachen op deze maandag, de 6e van juli. Want vandaag zijn een periode met zon. Het is droog, 24 tot 26 graden. En vanavond gaat ook nog lange tijd de zon schijnen. Het is een heldere nacht, dus heerlijk genieten, zou ik bijna willen zeggen.
1: Ja, het is vandaag de sterfdag van Ennio Morricone. Het is werelddag van de plattelandsontwikkeling en de dag van het zoenen.
0: Kijk, dus als je zin hebt om nog even met elkaar te zoenen, dit is het moment.
1: Zeker.
0: Ook al zoen je nooit meer met elkaar.
1: Vandaag is de dag.
0: Vandaag even mond op mond. En geen flauwekul.
1: Ja.
0: Toch? Verder in nieuws, Niek.
2: In het departement Pyrenee-Oriëntaal in het zuidoosten van Frankrijk worden zo'n 10.000 inwoners geëvacueerd als gevolg van de natuurbranden in het gebied. Dat meldt de prefectuur op een persconferentie. Het vuur heeft al 4500 hectare natuur verzwolgen inmiddels. Voetballer Rai Vloed uit Schijndel die gaat zijn carrière als profvoetballer weer oppakken. Hij heeft een contract getekend bij Cape Town City FC in Zuid-Afrika. Vloed werd in 2023 veroordeeld tot 2,5 jaar cel vanwege het doodrijden van een 4-jarig jongetje, Gio Hoos. Uiteindelijk heeft hij 20 maanden vastgezeten.
3: Omroep Brabant.
4: Een kei. Goedemorgen.
0: We gaan gelijk van start. Hopelijk komt er heel veel leuks binnen. Daar gaan wij wel van uit, want iedere dag komt er veel leuks binnen.
1: Echt veel. Altijd,
0: wat is de categorie, Mark?
1: De categorie is dingen die groen zijn.
0: Dingen die groen zijn?
1: Ja, dingen met de kleur groen. En de letter is de S van Simon geworden.
0: Kijk, als je iets weet, dingen die groen zijn met de letter S, mag je nu gaan appen naar 06-573-28203. Dus 06-573-28203. Dingen die groen zijn met de S en vraag dan ook meteen iets aan. En volgens mij mag dat alle kanten op gaan.
1: Ja, je kunt zo creatief zijn als je wil, want ook na dit weekend, Jordi, je zal het niet geloven, is
0: nee,
1: de jury gewoon weer...
0: Ja.
1: Zeer soepel.
0: Zeer soepel. Kijk, dat is nog eens top. Dus laat het maar weten. Dingen die groen zijn met de S. Ik ben heel benieuwd waar mensen mee gaan komen. Even kijken. Lisbeth komt met sla.
1: Ja,
0: dat is wel een goede.
1: Sla is goed.
0: Ja. Ik zie ook heel veel van die dingen die nu binnenkomen. Kijk. Heel goed. Dingen met de S. Dingen die groen zijn met de S. Laat het maar weten. 06-573-282.

Jan die was creatief. Die zei stoplichten, dingen die groen zijn. Ja, uiteindelijk zijn ze ook een keer groen als je door mag rijden. En die vroeg deze prachtige plaat aan van Sting. Gaan we Margaret blij maken. Die kwam namelijk met sperziebonen. En die wilde iets horen van Rita Ora. Nou, kei fijn om deze maandag. Dank.

0: Julio Iglesias, en dan zijn we er weer doorheen voor vandaag. Ja, het gaat snel, maar morgen hebben we natuurlijk geen ratje in verband met de dag van de zachte G in de Brabantse Top 100. Dus als je denkt van, oh, ik wil deze week nog wel mijn plaatje gedraaid krijgen, dan kun je vanaf woensdag weer meedoen, uiteraard. En dan hoop ik dat ik dan jouw favoriete plaatje kan draaien. Tenminste, wij gaan er alles aan doen om daar hopelijk gehoor aan te geven. Daar eerst naar het nieuws. Nico, wat heb je voor ons in het bulletin?
1: Dat er nog geen treinen rijden tussen Breda en Rotterdam en de omgeving. En je kunt sinds kort een speciaal nummer bellen als je een leuke mop wil horen.
0: Echt? Serieus? Ja, oké, nou dan komt het goed. Okay.
2: Op zoek naar een betrouwbaar bedrijf voor de renovatie van uw dak? Neem dan contact op met KVS Onderhoud, de dakdekker van Midden-Brabant. Wij zijn 24 uur per dag bereikbaar, ook voor spoedgevallen. Kijk voor meer info op kvsonderhoud.nl.
3: Mijn papa verkoopt stoelen.
2: Dit zit, al 5 jaar vertrouwd. Uw nieuwe relaxstoel, binnen 3 dagen geleverd.
3: Dit zit.
2: Voordelig en snel.
3: Dit zit.
4: Gaat u schilderen? Dan moet u bij De Verfwinkel van Eindhoven en Helmond zijn. De verfkampioen. Al ruim 29 jaar de goedkoopste verfwinkel. Alle topmerken tegen de scherpste prijzen. Tot ziens bij De Verfkampioen. Uw erkend second specialist.
5: Duo Brandstof geeft je overstap een energiebooster. Profiteer nu van extra inruilvoordeel tot €6.000... en tot 8 jaar garantie op elektrische modellen van Peugeot, Citroën, Opel en Fiat. Kom langs bij Nefkens en ontdek hoe voordelig elektrisch rijden kan zijn.
4: De Verfkampioen. Tijdens de wegwerkzaamheden aan de Leenderweg zijn we gewoon geopend.
0: 1 minuut voor 9:30. We gaan naar het Omroep-Brabant verkeer. Annemieke bij de ANWB, goedemorgen.
6: Goedemorgen. Het aantal files neemt langzaam af. Je hebt nog vertraging op de A2, Den Bosch richting Utrecht. Tussen knooppunt Empel en Alfred Everdingen heb je 25 minuten vertraging. Op de A16, Breda richting Rotterdam, bij knooppunt Ridderkerk 35 minuten oponthoud. Dan de A17, Roosendaal richting Dordrecht. Tussen Zevenbergen en knooppunt Klaverpolder een kwartiertje extra reistijd. En dan de A27, Breda richting Gorkum. Bij Gorkum door wegwerkzaamheden nog een kwartier oponthoud.
7: Omroep Brabant.
0: Vandaag zijn er perioden met zon. Is het droog, 24 tot 26 graden. Ook vanavond blijft het nog lange tijd zonnig. En komende nacht is het helder. Daalt de temperatuur naar een graad of 17. Daarna gaat in de loop van de week de temperatuur oplopen. 25 tot 27 graden morgen. En de dagen daarna zelfs tropisch warm met 30 tot 32 graden. Het is 9:30, we gaan naar het nieuws met Nick.
1: Ook vandaag rijden er nog geen treinen tussen Breda en Rotterdam. Het treinverkeer ligt al sinds vorige week maandag stil na een brand in een kabelgoot. Daardoor moesten 200 kabels worden vervangen en worden getest. Dat duurt allemaal langer dan gedacht. Rijden tot zeker morgen vroeg 5 uur geen treinen op het traject. Onrust onder omwonenden van de Vughtse Heide en wandelaars daar. Zij zagen de laatste tijd regelmatig een man in legerkleding lopen. Agenten die zagen de man gisteren ook, spraken hem aan. En wat bleek nou? Die man die was naar eigen zeggen een enthousiaste leger. Fan die graag militaire oefeningen imiteert. Volgens de politie is er geen gevaar voor de omgeving. Woedende reacties uit de voetbalwereld op de beslissing rond de Amerikaanse speler Florin Balogun. Hij is de eerste speler in de geschiedenis van een WK-voetbal die niet is geschorst na een rode kaart. President Trump die zou met FIFA-baas Infantino hebben gebeld om die schorsingen ongedaan te maken. En het lijkt er dus op dat dat is gelukt en dat er weer sprake is van politieke inmenging, zegt deze onderzoeksjournalist.
8: We hebben de Peace Prize gehad met Gianni Infantino en Trump. Er zijn ook klachten van gekomen vanuit het Europees Parlement, mensenrechtenorganisaties. De Noorse Bond heeft zelf gezegd, FIFA onderzoekt dit, want dit is niet hoe je politiek en voetbal gescheiden wil houden. Maar de vraag of dat gebeurt, dat gaat waarschijnlijk niet gebeuren, maar we gaan het zien.
1: Ja, Balogun die mag door de beslissing in actie komen in de wedstrijd tegen België. De bondscoach van België die dacht aan een foute 1 april grap, zo zei hij tijdens de persconferentie. Ja, theater in Amsterdam, De Kleine Comedie, is begonnen met een geinlijn. Als je naar dat nummer belt, dan krijg je een mop te horen die door een bekende Nederlandse cabaretier is ingesproken. Denk dan aan Joep van het Hek en Klaas van der Eerde. Omdat het theater in de zomer dicht is, kwam iemand op het idee om dan maar deze lijn te openen voor een dagelijkse dosis vrolijkheid. Volgens de bedenker is die geinlijn in een paar dagen tijd al 100 keer gebeld. Dus ja, heb je zin in een mop? Bel dan even met 020-248-0104. Dat is dus de geinlijn en het is gratis.
0: Ja.
1: Laten we het even
0: kijken wat er gebeurt.
1: Ja, geen idee.
9: Misschien mijn naam is Pieter Verhelst. En als ze aan mij vragen om op commando een mop te vertellen, dan vind ik dat kei moeilijk. Terwijl ik ben gewoon comedian. Maar soms denk ik, goh, ik was toch beter bokser geworden. Meer kans op slagen.
0: Ik snap hem.
1: Ja.
0: Slagen. Zou je nog 1 keer dit nummer willen bellen?
1: Ja, of hetzelfde krijgt ook.
0: Kijken of we dan dezelfde krijgen of dan de ander. Ja. Kijken of
10: Harry die woont drie hoge in de Jordaan. En opeens wordt er aangebeld. Dus Harry doet het raam open. Die kijkt naar beneden. Er staat een jongen. Hij zegt, hey, wat moet dat nou? Wat moet dat? En die jongen zegt, hallo meneer. Ik kom collecte houden voor de fanfare. Ah man, dat flikker toch op. Ik lust helemaal geen sigaren. Nee, u begrijpt verkeerd. Ik kom collecte houden voor de fanfare. Dat zeg ik toch. Ik lust geen sigaren. Nee, voor de fanfare. Ik lust geen sigaren. Ach man, flikker toch op met je sigaren. En jij met je fanfare.
11: Oké. Okay.
0: Ja. Ik hoop niet dat er een euro per belletje is.
11: Goed. Kijk, goedemorgen. We gaan naar Bruce Springsteen.

0: Ain't That Just The Way, Letitia McNeil. 9:45, even terugblikken op de show van vandaag. We hadden het veel over de dag van de zachte G, want die is natuurlijk morgen in Gemert. Kom vooral langs, aan het Ridderplein staan we. En we gaan natuurlijk de top 100 uitzenden. En dat doen we niet alleen, want Manfred Jongenelis, die beloofde deze ochtend dat hij even langs gaat komen.
1: Ik help Sharona, dus mijn vrouwtje met de kindjes, en dan kom ik die kant op.
0: Nou, kijk.
1: En dan kom ik even, dan gaan we lekker een beetje babbelen en lekker een bakje koffie.
0: Kijk, dat wordt helemaal gezellig. En we hadden Lars van Bokhoven aan de lijn. Hij heeft 2 van de 3 hoogste nieuwe binnenkomers in de Brabantse top 100. En daar is hij heel blij mee, al moest hij wel even 2 keer kijken.
2: En ik stond er gewoon echt in.

0: Niet met één, maar zelfs met twee nummers. En toen dacht ik helemaal van, dat is toch wel een vervroegd verjaardagscadeautje dan.
1: En uiteraard op maandag bellen we altijd met Jan Biggel. En die heeft weer een prachtige week op komst.
2: Ja, want we moeten nog ringen uit gaan zoeken. We hebben alles geregeld, weten niet, maar de ringen waren we vergeten. Dus die moeten we nog uit gaan zoeken.
1: Kijk, dus die gaat de twee mooie ringen uitzoeken. En dan zal het trouwfeest ongetwijfeld dichterbij komen. En morgen, we kunnen niet vaak genoeg zeggen, dag van de zachte G, Brabantse top 100. Wij zijn er 's ochtends en wij hopen echt dat de mensen hun wekker gaan zetten. Of in ieder geval eventjes langskomen, komen kijken. We zijn dus te vinden aan het Ridderplein in Gemert. Met alles erop en eraan, want je wordt de hele dag vermaakt. Buiten die top 100 die we uitzenden is er nog heel veel meer. Dus hopelijk gaan we je morgen zien op de dag van de zachte G. Vanaf het Ridderplein in Gemert.

0: Bamfunk MC's en Freestyler. U bent Mol.
1: Ja, goedemorgen.
0: Goedendag, meneer.
1: Ja.
0: Ja, wij waren even in complete verwarring, zeg ik.
1: Dat is vaker bij mensen die zich om mij heen begeven.
0: Oké.
1: Maar dat zegt dat over mij, maar niks over jullie.
0: Nee, dat is ook waar trouwens, dat is ook waar. Ja, ik zeg, welke hebben we voor deze week voor de Bonte 50? Maar ja, jij gaat natuurlijk compleet iets anders doen.
1: Ja. Ja, dat is lastig, want je moet soms... Soms heb je artiesten waar je mee redt 3 dagen, maar soms red je het niet. En we zitten nu bij de artiesten die we niet in 3 dagen kunnen afwerken.
0: Nee.
1: Dus dachten we, doen we deze week even niet.
0: Nee, dat snap ik. Maar wat ga je dan in de plaats doen? Want dat is natuurlijk wel even belangrijk.
1: Ja. Ai of niet. Je hoort zo meteen een cover, een heel bekend liedje, maar gespeeld door iemand anders, tenminste, dat zou kunnen. Maar het kan ook zijn dat het in elkaar gezet is. En dat is de vraag. Is het in elkaar gezet? Is het een echte cover? Of is het gewoon, nep?
0: Maar dat is moeilijk.
2: Ja, want, dat is echt,
1: want er zijn heel veel covers van liedjes die gewoon door hele goede artiesten zijn gemaakt.
0: Zeker. Ja, en steeds vaker druppen die liedjes ook door. Dus dat is... Oké, nou, dus, dan ben ik...
1: Het is een countryplaatje, gebaseerd op een bestaand liedje. En de vraag van,
0: Even nog een huishoudelijke mededeling. Of jij na 1 uur heel eventjes je wil melden hier bij de afdeling visagie-garderobe.
1: Denk je dat ik
0: jij krijgt morgen een speciale rood-witte outfit. Dus of je dat even wil.
1: Moet ik het pak aan?
0: Je moet speciaal pak aan.
1: Okay,
0: we wilden jou eerst als whippie, maar dacht weet je, je moet ook nog schuiven.
1: Maar ik mag het masker niet op dan.
0: Nee.
1: Ik had graag anders het knuffelpak van Omroep Brabant.
0: Ja, precies, zo is het ook maar net. Zometeen tussen 10 en 1, Hubert Mol met Brabants Bond. En wij zijn er morgen weer. Niet vanaf 6 uur, dan zit Maarten hier. Maar vanaf 7 uur zijn we dan live vanaf het Ridderplein.

0: alles over Omroep Brabant check je via de website en app.
1: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Ook de ANWB onderweg app met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen: vakantie! ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
2: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem, stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
3: Gun jezelf een Holland-Amerika-Line cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
4: De theatersensatie Harry Potter. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Een spectaculaire voorstelling vol magie, spanning en avontuur. Alleen deze zomer met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
5: Kom nu naar een van de 8 Forza testcenters in Nederland en ontdek jouw nieuwe e-bike. Comfortabel, elektrisch en verrassend scherp geprijsd. Forza.nl. Oh, op die fiets!
6: Op het Groningerland in de oude pastorie van Westeremden ontdek je werken die schilder Henk Helmantel zelf wilde laten spreken. Toch, Henk?
7: Ik koos wat mij raakte.
6: De keuzes van Helmantel. Museumhelmantel.nl.
8: Ontdek de Goudse Zomer. Beleef de historische binnenstad. Struin langs grachten en prachtige gevels. Bezoek musea en kom sfeerproeven op de markt.
6: Ontdek de keuzes van Henk Helmantel op het Groningerland. Museumhelmantel.nl.
8: Bewonder ook de 72 indrukwekkende gebrandschilderde ramen in de Sint-Janskerk.
9: Voetbal door het raam? Vervang je enkel glas door kunststofkozijnen met HR-glas van Glaudemans. Beter geïsoleerd, veiliger en vakkundig geplaatst. Glaudemans kozijnen en zonwering. Van generatie op generatie. Al 50 jaar.
10: Blijf zelfstandig op pad. Even naar de winkel, de markt of op bezoek bij familie. Bij ScootMe in Waalwijk vindt u betrouwbare scootmobielen. Persoonlijk advies en snelle service. Neem alvast een kijkje op scootme.nl. ScootMe, daar kom je mee thuis.
11: Race als een pro bij Outdoor Kart Circuit De Landsart. Nu tijdelijk 1 heat karten en 1 heat simulatieracen voor €29,50. Outdoor Kart Circuit De Landsart.
10: Bezoek onze showroom in Waalwijk. ScootMe, daar kom je mee thuis. Scootme.nl.
11: Karten bij de Landsart in Eindhoven. Boek nu op outdoorkarting.nl.
0: De nummer 1 voor de mooiste provincie van ons land.
12: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
13: Ewout de Jong met het NOS-journaal. Het dodental van de Russische aanvallen op de Oekraïnse hoofdstad Kiev is opgelopen tot zeker 11. Tientallen mensen raakten gewond en allerlei woongebouwen zijn beschadigd. Mogelijk liggen er nog mensen onder het puin. Volgens de Oekraïnse luchtmacht heeft Rusland 68 raketten en 351 drones ingezet. Een groot deel daarvan kon worden uitgeschakeld. Het gaat om de tweede aanval in korte tijd. Donderdag kwamen nog 30 mensen om bij aanvallen op Kiev. De arbeidsinspectie heeft onderzoek gedaan naar de werkomstandigheden op de Haagse Hogeschool. Volgens medewerkers die Omroep West sprak is er sprake van intimidatie, pesterij en machtsmisbruik. Bij de ombudsman van de school zijn in 2 jaar meer dan 100 meldingen binnengekomen. In de Indonesische stad Yogyakarta zijn 27 mensen opgepakt in een grote zaak rond kindermishandeling en verwaarlozing bij een crash. De zaak kwam aan het licht nadat een voormalig medewerker van de kinderopvang aangifte had gedaan. Na een inval trof de politie tientallen kinderen aan met vastgebonden handen en voeten. Sommigen zaten vast aan deuren en hadden verwondingen. Meerdere kinderen zijn inmiddels gehoord. De politie vermoedt dat de crash veel meer kinderen had aangenomen dan het personeel aankon. Gemeenten en provincies mogen binnenkort in actie komen tegen probleemwolven en ze eerder laten afschieten. Als wolven mensen of meermaals vee aanvallen, kan er een vergunning voor het afschieten worden verleend. De Kamer debatteert pas na de zomer over zo'n maatregel. Verantwoordelijk staatssecretaris Erkens vindt dat het niet verantwoord is om erop te wachten. De nieuwe regels gaan daarom over 2 weken in. Naar schatting leven er in Nederland zo'n 14 wolvenroedels. Het weer, geleidelijk op steeds meer plaatsen zon. Alleen in het noorden blijft het bewolkt. Het wordt 20 tot 28 graden. Morgen opnieuw in het noorden bewolkt, in het zuiden zonnig. En dan ook weer maximaal 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
14: Oké, hartelijk dank, hartelijk dank. Het is een beetje even na tienen. Ach ja, Annemieke, zullen we dan gewoon één keer doen, de gezelligheid?
15: Vooruit.
14: We moeten toch proberen een beetje een band met elkaar op te bouwen. Komt-ie aan, hè?

0: Nou, dan hebben we dat gehad. Ik vind het zo leuk om dat te draaien voor jou.
1: Wat lief. Nou, ik voel me helemaal vereerd.
0: Maar nu even nog de serieuze zaken dan nu nog.
1: Ja, want ik wou dat ik de files wat meer op hol zou kunnen brengen. Dat dat wat zou oplossen. Je hebt namelijk nog vertraging op de A2, Den Bosch richting Utrecht. Bij Waardenburg doe je er 10 minuten langer over. Iets verderop, bij de afrit Everding, heb je nog een kwartier op onthoud. De andere kant op de A2 richting Den Bosch, tussen Beest en Waardenburg 10 minuten vertraging. Dan de A16, Breda richting Rotterdam. Bij knooppunt Klaverpolder is een ongeluk gebeurd. De rechte rijstrook is dicht en dat kost je 10 minuten. Op de A27, Breda richting Gorkum. Bij knooppunt Gorkum een kwartier vertraging door wegwerkzaamheden. En tot slot de A50, Arnhem richting Os. Bij Ravenstein 10 minuten extra reistijd.
0: Oké, dankjewel. Tot later wellicht. Hoi,
1: tot later.
2: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
3: Ontdek de Goudse Zomer. Beleef de historische binnenstad. Struin langs grachten en prachtige gevels. Bezoek musea en kom sfeerproeven op de markt.
2: Warme nachten? Onze warmtepomp kan ook koelen. Bestel snel op dewarmte.nl.
3: Kom shoppen in de sfeervolle Goudse straatjes vol unieke winkels en boutiquejes.
4: De lekkerste vis bestel je op fishlovers.nl, recht uit de zee. Vandaag gevangen, morgen in huis. Even laten sissen of in de oven en je proeft het meteen. De Fishlovers. Vandaag gevangen, morgen in huis.
5: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
6: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
7: Hans, alleen de prijs is anders.
4: Klaar voor de nieuwe Zeeuwse mosselen? Bestel de lekkerste vis op fishlovers.nl.
8: Wat lezen met je doet? Het opent nieuwe werelden. Werelden die je nog nooit hebt gezien. Je kunt zelfs lezen met je ogen dicht, luisterend lezen. Klinkt toch geweldig? Probeer het zelf eens. Want wie leest, heeft een goed verhaal. Luister eens een luisterboek op onlinebibliotheek.nl.
9: Hij stond stil en een andere auto knalde achterop. Kreeg hij ook nog de schuld? Nou, daar sta je dan in Portugal met je gezin. Daar helpen wij je bij ARAG graag mee, zei ik tegen hem.
10: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
11: Duik in de magische waterwereld bij Zwemparadijs Aquafun. Met maar liefst 5 verschillende glijbanen, een golfslagbad, buitenbad en ligweide kun jij je uren vermaken. Het leukste dagje uit beleef je bij Sportion in 's-Hertogenbosch.
12: Woonboulevard Os. 30.000 vierkante meter woonplezier. Wonen, zitten, slapen, koken, klussen, verlichting, vloeren en nog veel meer. Makkelijk bereikbaar en gratis parkeren. Kom woonshoppen in Os. Woonboulevardos.com.
13: Op zoek naar topkwaliteit kunststof kozijnen? Dan moet je bij SVK Benelux zijn. Uiteraard vakkundig gemonteerd door eigen monteurs.
14: SVK Benelux.
13: SVK Benelux. Kijk op svkbenelux.nl.
12: Woonboulevard Os. 30.000 vierkante meter woonplezier. Elke zondag geopend.
15: De stemmen zijn geteld. En morgen hoor je vanaf 7 uur...
16: de Brabantse Top 100.
15: Live vanaf het Ridderplein in Gemert.
16: Van Guus Meeuwis tot Flemming en van Frans Bauer tot Kresip.
15: Van 7 tot 6 hoor je de beste liedjes van Brabantse bodem... op de dag van de zachte G.
16: Dit is Omroep Brabant. Met nu...
15: Brabants Bond. Hubert Mol.

0: uitermate vrolijk begin van dit programma, dacht ik tenminste. Dat probeer ik daar even bij neer te leggen. Deze aan Natte en Ultra, 5-4 Ultra. Take to you en daarvoor, of talk to you, daarvoor The Sun Always Shines on TV. Dat was dan weer van, ah!
1: Are you ready?
2: Brabants Bond.
3: Met Bermel. Op Brabant.
0: Goedemorgen en van harte welkom. Het is tijd voor een reeks nieuwe afleveringen van Brabants Bond. En morgen met een hele bijzondere in het kader van de Brabantse dag die we morgen hebben. De dag van de zachte G eigenlijk, beter gezegd, want zo heet het officieel. Dat we gemerd zijn en dat we hopen dat je langskomen. Maar daar komen we later op terug. Nu even wat anders. Wat ik toevallig vanmorgen las. We hebben gemiddeld 2 weken vakantie nodig om bij te komen van ons werk. Dus dat blijkt uit nieuw onderzoek. Hoe ouder je bent, hoe langer de hersteltijd. Neem je geregeld langer verlof op, dan is de werknemer eigenlijk blij met je, want dan blijf je gezond en je bent wat gemotiveerder. Ja, ja. En weet je meer afstand van je werk en je bent sneller opgeladen dan je telefoon op vakantie.
2: Koffie in je hand, Brabant in je oor.
3: Bermel.
2: Dit is Brabant.

Als je er graag heen had gewild en het is niet gelukt, of wat voor reden dan ook, dan was deze speciaal voor jou. Als je liefhebber bent van Bruno Mars. Afgelopen weekend stond hij in de Arena, Johan Cruijff Arena in Amsterdam. Gaf daar nog een klein Nederlands tintje aan. Met een fietsje over het podium rijden, oranje sjaaltje om tulpjes in zijn mandje voor op het fietsen. En dat maakte het dan weer extra bijzonder. Hier met ook Silk Sonic en Leave the Door Open. Langzaam maar zeker naar het nieuws. Het nieuws van 10:30. Doen we met de leuke van ABBA.

0: Bremen dat het een leuke plek is om er te zijn. Ik weet niet of je er ooit geweest bent. Waterloo, maar het is leuk. Het is in België, daar kun je naartoe. En dat is hartstikke leuk. Het is gezellig daar. Je kunt een kopje koffie pakken. Je kunt ook de toren daar beklimmen waar Napoleon is geweest. Het is een enorme piramide omhoog kun je klimmen. Dat is lekker hoog. Dat is goed voor de spieren. En je kunt er over het slagveld van Waterloo heen kijken. Dat is leuk als je toevallig nog geen idee hebt waar je heen zou kunnen gaan. Je wilt het toch een beetje dichter bij huis zoeken. Is dat een klein tipje van Omroep Brabant en van dit programma, Brabants Bond. En nog meer tips, want waarom zouden we zo meteen luisteren naar het nieuws? Omdat er wat nieuws aan zit te komen. Nou, probeer eens te prikkelen, Nick.
1: Nou ja, onder andere dat gaat het over Enexis, want die weten nog niet waarom gisteren de stroom een tijdje moest worden uitgeschakeld in Tilburg en omgeving. En bij een boksgala in de Maaspoort in Den Bosch was er een opvallende deelnemer.
2: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die heel veel werkgevers hebben.
3: Maar waar vind ik nieuwe mensen?
2: Vragen over groei.
4: Hoe bied ik een leerwerkplek aan?
2: Of vragen waar je niet omheen kunt.
5: Hoe behoud ik mijn mensen?
2: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het Werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
6: Dit was een duur bed, maar ik heb er nooit goed in geslapen. Ik ben klaar met van die snelle beddenverkopers. Ik ga nu op zoek naar een echte slaapspecialist.
7: Een goed bed wordt aangemeten. Zoals bij een maatpak. Een vak dat maar weinig mensen echt verstaan. Om een bed goed aan te meten, moeten we je gewoon zien. Maak daarom een afspraak bij Slaapstudio Stijn in Nuenen. Om samen met een van onze slaapspecialisten jouw ideale slaapoplossing vast te stellen. Je kunt je persoonlijke adviesgesprek eenvoudig inplannen op slaapstudiostijn.nl.
8: Werka Mechanica die ertoe doet. Bij Wilting in Veldhoven vrees je high-tech onderdelen. Wilting is onderdeel van Andratech Groep. Kijk op werkenbijwilting.nl.
0: Eerst maar eens even kijken naar het verkeer. Een scherpe blik op het wegennet in Brabant heeft onze Annemieke. Annemieke, hoe staat het ervoor?
9: Je hebt nog vertraging op de A2, Den Bosch richting Utrecht. Tussen knooppunt Empel en knooppunt Everdingen doe je er 25 minuten langer over. En op de A27, Breda richting Gorkum, bij knooppunt Gorkum door wegwerkzaamheden een kwartier extra reistijd.
0: Nou, voorlopig blijf je nog wel even bij ons terugkomen deze periode, denk ik. Het is
9: daar
0: overal
9: ben ik bang voor.
0: Werkzaamheden,
9: ja.
0: Druk.
9: Helaas dat wel. Okay. Ja.
0: Annemieke, tot zo weer dan. Yo, yes. Dag, hoi, doei.
10: Omroep Brabant.
0: En dan kijken naar het weer voor vandaag. Hoe ziet het eruit? Nou, het gaat in ieder geval een graad of 25 worden. 26, dat is een mooie temperatuur. Er is wel veel bewolking aanwezig, maar geleidelijk komt de zon er steeds vaker bij. En vanmiddag belooft het dan vrij zonnig te zijn. En dan nu het beloofde nieuws met Nick de Vries.
1: Netbeheerder Enexis onderzoekt nog waarom gisterenmorgen de stroom moest worden uitgeschakeld voor een deel van de inwoners van Tilburg en omgeving. Een woordvoerder over wat er gistermorgen gebeurde.
11: In ons bedrijfsvoeringscentrum, en dat is eigenlijk een controlekamer, daar zagen wij dat onderdelen van ons netwerk overbelast werden door een grote stroom. Ja, en dan moeten onze mensen gewoon ingrijpen. Want als ze niks doen, wordt zo'n onderdeel te warm. Dat vliegt in de fik of dat ontploft. En dan gaat het licht ook uit bij de klanten. Alleen heb je dan natuurlijk een veel groter probleem.
1: Waardoor het kwam, dat wordt dus nog onderzocht. Ruim 10.000 huishoudens werden getroffen. Binnen een half uur had iedereen weer stroom. Een man van 19 uit Halsteren, die sinds dit weekend werd vermist, is gisteravond doodgevonden in een sloot in het Zeeuwse Scherpenisse. Familieleden die zelf op zoek waren gegaan, vonden hem naast zijn scooter. Politie gaat ervan uit dat de man door een eenzijdig ongeluk om het leven is gekomen. In de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn zeker 11 mensen om het leven gekomen door Russische aanvallen. Tientallen mensen raakten gewond. Er zouden een woningcomplex en winkels zijn getroffen. De schade is groot, zegt journalist Michiel Driebergen, die in Oekraïne is.
12: Hele hoge flats van 20 of meer verdiepingen, ja, die worden dan halverwege geraakt. En dan is het dus afwachten hoeveel slachtoffers er zijn. Er wordt onder het puin gezocht. En ook zitten er heel veel mensen dus eigenlijk opgesloten in die hoger gelegen verdieping. Heel angstwekkende aanval dit.
1: De Oekraïense president Zelensky had al gewaarschuwd voor nieuwe grootschalige Russische aanvallen. De opmerkelijke deelnemer gisteravond bij het boksgala Bazen van de Ring in de Maaspoort in Den Bosch. Burgemeester Alsema van Gils en Rijen bokste namelijk zijn eerste officiële wedstrijd. In de ring stond hij oog in oog met Hamza Kada. Hij woog een jaar geleden nog 170 kilo en wist af te vallen naar ruim 80 kilo. Die wedstrijd eindigde trouwens onbeslist. De 40-jarige Alsema, die sinds 2020 burgemeester van Gils Rijen is, die liet aan Omroep Brabant weten dat het naar meer smaakt. Beelden zie je op onze site en in de app. Ja, is toch grappig?
0: Ja, ja, is stoer. Vind ik het ook.
1: Meestal op een andere manier ineens.
0: Ja, goed is dat. Ja, hij weet klap uit te delen.
1: Zo is dat.
0: Even een dingetje over die stroom van de Nexus. Was iemand misschien bitcoins aan het downloaden? Ja. Of een wietplantage?
1: Ja, nee, ja, dat soort dingen die zijn allemaal voorgelegd. Maar een wietplantage, dat is eens bij Nexus van... Ja, dan moet het wel zo'n gigantische plantage geweest. Dat kan bijna niet.
0: Maar bitcoins kan wel, toch?
1: Ja. Dat zou kunnen. Maar er is ook gevraagd aan de Nexus van, ja, gaat dat lang duren, dat onderzoek? Ze zeggen bij de Nexus dat niet lang hoeft te duren. Dus ja, misschien horen we wel echt in de komende dagen al van wat er nou eigenlijk is gebeurd. Dus, ja.
0: Weet je wat wel een dingetje is? We gaan onszelf steeds meer toeleggen op stroom. Dat het lekker voordeliger is en lekker gemakkelijk is.
1: We kunnen het allemaal niet
0: aan. Prijstechnisch weet ik niet of het voordeliger is. Maar alles is nu geënt op stroom. Dus als dat uitvalt, heb ik niet zoveel meer.
1: Nee, klopt. Nee, dat is zo. Ja.
0: Nou, dankjewel. Ik heb gelijk dus.
1: Ja, je hebt gelijk.
0: Ja, dankjewel. Dat was Hubert Mol, hè. Oké, joh. Niet tot zo weer, hè. Tot zo. Straks koffertje van Mol geopend. En daar komt weer wat bijzonders uit. Dus ik hoop dat je er nog even lekker bij blijft. Ik hoop sowieso dat je blijft luisteren tot 1 uur deze middag. En we gaan natuurlijk ook een beetje voorsorteren morgen. De dag van de zachte G. En we komen er vanuit Geemert. Dat wordt leuk, dat wordt gezellig, dat wordt fijn. En bij deze wil ik je vast uitnodigen. Misschien dat je ergens tijd hebt dat je even komt koffie drinken. Vinden we leuk.

0: heeft hier opnieuw van zich laten horen, deze Madonna. Dit was Like a Virgin, een liedje van alweer een hele poos geleden. Maar ze heeft nu weer een nieuw album uit, 67 jaar inmiddels. En ze doet het nog steeds hartstikke goed. Toch een beetje jaloers op, als je het zo doet.
1: Het koffertje van Mol.
0: Het koffertje van Mol gaat weer wagenwijd open. Daar zit weer wat bijzonders in. Het is een klein blauw koffertje, dat weet je inmiddels. Ik sjouw het overal mee naartoe. Behalve morgen thuis, want dan zenden we de Brabantse Top 100 uit. En dat zit niet in het koffertje, dat is compleet. En dat hebben jullie zelf samengesteld, dus dat gaat goed komen morgen. Nu even wat anders. Het koffertje van Mol, een liedje van Queen. Daarmee denk ik dat ik veel mensen plezier doe. Het nummer is geschreven en gezongen en gespeeld. Ja. Door een multiman Freddie Mercury. En de gitaarpartij zijn natuurlijk van Brian May, dat ben je gewend. En het is een soort van eerbetoon geworden aan Freddie Mercury. Brian May is degene die het liedje nog steeds zingt als ze het op het podium brengen, Queen, voor wat dan over is van Queen. Brian May zingt het, speelt het. En het is sinds de dood in 1991 een eerbetoon geworden aan die Freddie Mercury. Hier is Love of My Life.

Het is geen grote hit geweest. Het is heel gek. Het is een heel liedje wat werd uitgebracht op single. Maar nooit echt heel erg succesvol. Het is toch een beetje vreemd, want het klinkt allemaal zo lekker. Maar over smaak valt natuurlijk niet te twisten. Even nog over zometeen het volgende uur trouwens. Want ik hoop dat je blijft luisteren. En dat je zometeen zin hebt om een spelletje mee te spelen. Omdat we morgen de dag van de zachte G hebben. Omdat we morgen dus in Gemert zitten. Spelen we vandaag een spelletje. AI of niet. En je hoort een liedje voorbij komen, je hoort een nummer. En dat nummer is gecoverd. Ja, is dat nou gecoverd door echte artiesten? Of is dat nou gewoon door iemand op de computer in elkaar gezet? En dat is de vraag die wil ik... Ja, sorry, ik wil dan toch dat bij jou neerleggen. Of dat je mij antwoord daarop kunt geven. Dat spelletje spelen zo meteen. En we doen het om een bordspel wat je ermee kunt verdienen. Remember the Music. Maar kom er zo meteen er wel op terug.

0: groen licht voor deze red light. Het is van uit Breda, Tiësto. Laatste voor dit uur, maar zometeen ben ik weer terug naar nieuws.
1: Alles over Omroep Brabant, check je via de website en app.
2: Zoveel compacter, een zoveel mooier design, zoveel meer comfort. Met de Crespo AP237R Deluxe Compact Campingstoel zit je zoveel beter. Niet voor niets als beste getest door de ANWB. Nu extra voordelig geprijsd. Ga naar crespocomfort.com voor een dealer bij jou in de buurt.
3: Voel de zinderende zomer, zoals alleen Van Gogh die schildert. Kruller Müller Museum, een dagtrip met zongarantie.
4: Dit hadden we veel eerder moeten doen. De maaltijdservice van Vers aan Tafel. Bereid met passie. En dat proef je. Gratis bezorgd. Ah, dat zul je hem hebben. Door onze vaste bezorger. Vers. Aan tafel.
5: Maak een uitstapje naar de Veluwe. En bezoek de tentoonstelling Het Europa van Isaac Israëls. Nu te zien in het Kruller Müller Museum.
6: Bestel ook uw eerste maaltijdbox op versaantafel.nl.
7: Vers. Aan tafel.
8: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom One Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
9: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
8: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom One Plus aan.
10: Ontdek de betoverende sneeuwlandschappen van Pekka Halonen. Na het grote succes in Parijs is een ode aan Finland nu te zien in Rijksmuseum Twente in Enschede.
11: Dineer en ontdek de biesbos tijdens de Nature Dinner Cruise met de Zilvermeeuw. Er is nog plaats, dus boek hem snel op zilvermeeuw.nl.
12: Bij Hermans Optiek zijn je ogen in goede handen. Want wij meten nu nog preciezer en kunnen vervolgens ook nog preciezer jouw glazen maken. En vanzelfsprekend kun je bij Hermans Optiek ook terecht voor een nieuwe merkzonnebril of contactlenzen. Hermans Optiek geeft je ogen de perfecte scherpte. Vind jouw vestiging op hermansoptiek.nl.
13: Houd je producten langer vers met Siemens. Ontvang op het assortiment vrijstaand koelen en vriezen van Siemens een gratis Solis vacuumeermachine. Plus 10 jaar garantie op geselecteerde vrijstaande koelkasten. En zoals altijd, inclusief de Lunenburg service. Lunenburg, de elektrospecialist in Nuland, Veghel en Rosmalen.
1: Voor iedereen met een rood-wit geblokt hart.
14: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
15: Ewout de Jong met het NOS-journaal. Het dodental van de Russische aanvallen op de Oekraïnse hoofdstad Kiev is opgelopen tot zeker 11. Tientallen mensen raakten gewond en meerdere woongebouwen zijn beschadigd. Mogelijk liggen er nog mensen onder het puin. Volgens de Oekraïnse luchtmacht heeft Rusland 68 raketten en 351 drones ingezet. Een groot deel daarvan kon worden uitgeschakeld. De duinen tussen Vlissingen en Dishoek worden dit najaar extra versterkt. Bij een controle bleek dat de duinen daar sneller afbrokkelen dan op andere plaatsen. Het waterschap Schelderstromen zegt tegen Omroep Zeeland dat de situatie nog steeds veilig is, maar dat er wel snel maatregelen moeten worden genomen. De kust aan de zuidkant van Walcheren is kwetsbaar. Door het snel stromende water in de vaargeul spoelt er veel zand weg. Normaal wordt er iedere 5 jaar zand opgespoten, maar dat blijkt tussen Vlissingen en Dishoek niet voldoende te zijn. In Amsterdam-Nieuw-West zijn vannacht explosies geweest bij 2 appartementencomplexen. 3 mensen moesten worden nagekeken omdat ze rook hadden ingeademd. De voordeuren en de ramen van het trappenhuis raakten beschadigd. En bij de andere ontploffing raakte een voordeur beschadigd. De politie in Amsterdam onderzoekt of er een verband is. Er is nog niemand opgepakt. De Belgische Voetbalbond heeft beroep aangetekend tegen het besluit van de FIFA over de Amerikaanse spits Bellingham. In zijn vorige duel kreeg Bellingham een rode kaart. Officieel mist hij daardoor vannacht de WK-wedstrijd tegen België. Maar de FIFA maakte de schorsing ongedaan. FIFA-baas Infantino zou persoonlijk zijn benaderd door president Trump, die prees de ingreep van de FIFA op zijn platform Truth Social. De Belgische Voetbalbond zegt verbijsterd te zijn over de ingreep. Het weer in het noorden bewolkt met soms wat regen of motregen. Op andere plaatsen steeds meer zon. Vanmiddag overal droog met een stevige noordwestelijke wind. Het wordt 19 graden aan de noordkust tot 28 in Limburg. Morgen weinig verandering. Dit was het NOS Journaal.
0: Ewout, dankjewel. Ga ik meteen over naar Annemieke. Annemieke, voor het verkeer in Brabant. Wat zie je dan op je scherm, Annemieke?
7: Onder andere de A2, Den Bosch richting Utrecht. Tussen knooppunt Empel en Zaltbommel heb je een kwartier vertraging. En op de A2 Eindhoven richting Maastricht. Bij knooppunt De Hoog 10 minuten oponthoud. En tot slot de A27, Breda richting Gorkum. Bij knooppunt Gorkum door wegwerkzaamheden 10 minuten extra reistijd.
0: En dank voor deze waarschuwing namens iedereen in het verkeer. Dankjewel.
7: Graag gedaan.
0: Alsjeblieft, houdoe. Hoi.
16: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
17: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
16: Warme nachten? Onze warmtepomp kan ook koelen. Bestel snel op dewarmte.nl.
17: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
18: Vers aan tafel.
19: Dit hadden we veel eerder moeten doen. De maaltijdservice van Vers aan tafel. Bereid met passie. En dat proef je. Gratis bezorgd. Ah, dat zul je hem hebben. Door onze vaste bezorger.
18: Vers.
19: Aan tafel.
20: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
21: Hans hoort je. Want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
22: Hans, alleen de prijs is anders.
23: Bestel ook uw eerste maaltijdbox op versaantafel.nl.
18: Vers.
23: Aan tafel.
24: BTW-deadline? Geen stress. eBoekhouden.nl zet alles voor je klaar. Jij controleert, verstuurt en betaalt.
25: eBoekhouden.nl.
26: Kom ook in actie voor de slachtoffers van de aardbeving in Venezuela. Miljoenen zijn getroffen en hebben jouw steun nu nodig. Stichting Vluchteling helpt met schoon water en medische en psychische zorg. Geef voor de slachtoffers. Doneer op Giro 999 of op vluchteling.nl.
27: Nu, 15 maanden gratis voor starters.
28: Bij Hermans Optiek zijn je ogen in goede handen. Want wij meten nu nog preciezer en kunnen vervolgens ook nog preciezer jouw glazen maken. En vanzelfsprekend kun je bij Hermans Optiek ook terecht voor een nieuwe merk zonnebril of contactlenzen. Hermans Optiek geeft je ogen de perfecte scherpte. Vind jouw vestiging op hermansoptiek.nl.
29: Woonboulevard Os. 30.000 vierkante meter woonplezier. Wonen, zitten, slapen, koken, klussen, verlichting, vloeren en nog veel meer. Makkelijk bereikbaar en gratis parkeren. Kom woonshoppen in Os. Woonboulevardos.com.
30: Op zoek naar topkwaliteit kunststof kozijnen? Dan moet je bij SVK Benelux zijn. Uiteraard vakkundig gemonteerd door eigen monteurs.
31: SVK Benelux.
30: SVK Benelux. Kijk op svkbenelux.nl.
29: Woonboulevard Os. 30.000 vierkante meter woonplezier. Kom woonshoppen in Os.
32: De stemmen zijn geteld. En morgen hoor je vanaf 7 uur...
33: de Brabantse Top 100.
32: Live vanaf het Ridderplein in Gemert.
33: Van Guus Meeuwis tot Flemming en van Frans Bauer tot Kresip.
32: Van 7 tot 6 hoor je de beste liedjes van Brabantse bodem... op de dag van de zachte G.
33: Dit is Omroep Brabant. Met nu...
32: Brabants Bond. Hubert Mol.

0: appen, dat zou kunnen, maar het is wel mee bereiken. Dat kan. Colby is dan ook een klein beetje. Met Deborah Harry is dat hem even onderstreept. 06-573-28-203.
1: 06-573-28-203. Brabants Bond op Omroep Brabant.
0: Dat nummer dat heb je zo meteen nodig als je het spelletje wilt meespelen en je wilt een aanmerking komen voor het bordspel Remember the Music. Dat ik zit me voor te stellen dat je naar de camping gaat of dat je gewoon lekker thuis in de tuin zit, dat je lekker op het terras zit. De komende dagen wordt het weer hartstikke mooi dat je wat langer lekker thuis in je eigen tuintje zit. Een spelletje spelen met de kinderen of met wie dan ook, opa en oma, maakt niet uit. Dat spelletje, dat zou voor jou kunnen zijn als je zo meteen meespeelt met AI of niet.
1: Werken, lachen en gezelligheid. Yeah! Dit is Brabants Bond
2: met Hubert Mol.
0: Zullen we dat spelen dan zo meteen na deze? Van Ella Langley. Choosing Texas. Wel volgens mij de enige in de wereld die draait het liedje. Ik hoor het vrij weinig voorbij komen. Maar ik vind het ook zo'n leuk liedje. En als ik het leuk vind, ach, misschien vind jij het ook wel leuk. En wil ik het graag met je delen, ik deel graag uit.

0: een liedje waar ik zelf heel blij van word. Ik denk van, als ik nou blij word, dan geldt dat misschien toch ook al voor jou. Dat je denkt, dan komt een leuk liedje op de radio, de Omroep Brabant. In de hoop dat je misschien, dat is ook al een dingetje marketingtechnisch, dat je misschien wel blijft plakken. Dat je niet meer bij me weggaat. Dat vind ik ook wel fijn.
1: Is het AI of niet?
0: Dat is een spelletje dat speel ik eigenlijk als we geen tijd hebben en geen mogelijkheden hebben om de ultieme Bonte 50 te doen. AI of niet? Het is vrij simpel. Je hoort zometeen een liedje. Het is een cover van een lied, een heel bekend lied. En ja, de vraag is, is het nou echt? Of heeft iemand op de computer gezeten en heeft hij gewoon AI gebruikt? Dat is een ding. Liedje komt eraan. Ga je me zeggen, is het AI of niet? Ja of nee? 06-573-28203. 06-573-28203.
1: Is het AI of niet?
0: En het is zo'n bekend liedje. Je kent het allemaal, maar het is een andere uitvoering. Maar ja, AI of niet?

0: De meningen zijn er toch over verdeeld. Het is toch een lastig dingetje. Sommige mensen zijn heel stellig over datgene wat ze zeggen. Maar er zijn ook nog die twijfelen in alles wat ze horen. Dat ze denken van ja, ik weet het niet. Het is toch een enige twijfel. Het punt is, het kan ook gewoon heel slecht zijn. Dat je het niet leuk vindt. Het kan ook dat het niet bij je past. En dat het gewoon, ja, het kan ook gewoon niet je ding zijn. Maar het kan wel goed gemaakt zijn. Dat zou kunnen.
1: Is het AI of niet?
0: Kijken of iemand de telefoon oppakt die het goede antwoord ook kan geven. Ja. Ja, iemand heeft heel veel galmen en echo, die heeft de radio of de tv aan staan.
2: Goedendag, met Bert.
0: Bert, goeiedag. Ik stond even aan, hè? Radio, tv, wat zit je te luisteren, te kijken?
2: Radio.
0: Radio, ja. Hey Bert, ben je lang getrouwd trouwens? Zit even naar je fotootje te kijken.
2: 4 jaar.
0: Oké. Okay. En je dacht van ik laat de foto lekker staan. Ik hou ervan.
2: Ja.
0: Ja, leuk. Leuke foto. Het staat op je WhatsApp. Zeg Bert, ja, het spelletje AI of niet? Je hoorde net een liedje voorbij komen. We Will Rock You. Het was een country uitvoering. Het is een cover. Was het een echt artiest of zeg maar? Nou, het is gewoon in elkaar gezet. Dat is helemaal niet waar. Het is gewoon in elkaar gedrukt.
2: Nee, ik denk dat het gewoon in elkaar gezet is. Dat AI is.
0: Ja, want waarom dacht je dan dat te kunnen horen dan? Ik weet geen compliment voor de artiest. Maar goed, vertel het eens.
2: Nou, ik vond het heel emotieloos. Gewoon heel monotoom klinken.
0: Ja. Nou, ik ben toch blij dat je dat zegt. Want we zijn een beetje... Ja, je hebt gelijk, hè? We zijn een beetje bang voor AI. Omdat het misschien wel iets zou kunnen overnemen. Maar bij deze is bewezen... dus dat er toch nog wel wat werk aan de winkel is.
2: Ja, weet je.
0: Ja. Zeg, Bert, je krijgt van mij een spelletje. Je krijgt Remember the Music. Het is een bordspel, ga ik je opsturen. Vind je het leuk?
2: Ja, heel leuk. Nou, dankjewel.
0: Hartstikke fijn dat je even tijd te vrijgemaakt... dat je even antwoord wilde geven... en dat er niks mis is met je oren. Dankjewel, hè.

Het is een liedje wat werd gemaakt voor een ongeneeslijk zieke zus. Oceaan Raccoon, het is Nederlandstalig. En het was eenmalig, eigenlijk zouden de mannen zeggen... we doen maar één keer het Nederlandstalig. Later zouden ze de smaak te pakken hebben, zouden ze toch nog wat meer doen. En dat pakte wonder wel goed uit. Maar dit is één keer, en het werd ook nog gebruikt voor een Nederlandse feel good film. Het kwam nog voor in, ik ben even de titel kwijt van die film... Alles is liefde, zoiets, zo. En zo'n dergelijke film was het. Iets in die geest. Alles is familie. Dat was hem, alles is familie. Dat was hem. Nou ja, dat was leuk. En een mooi liedje is het geworden, Bart van der Weijden en Companen. En hier pakte ze even uit, in dit programma Brabantsbond, bij Omroep Brabant. Want daar luister je naar, of kijk je misschien naar, dat zou kunnen. Maar zometeen het nieuwsoverzicht, de dingen van deze maandag 6 juli op een rijtje gezet. En deze komt uit de jaren 90. Is van The Culture Beat. Ringelt dan nog wat, Mr. Veen?

0: En dat was die Eurodance. Zo'n beetje blijven nadruppelen naar ons 90s weekend. Deze Mr. Veen van de Culture Beat. Nick de Vries, wat zit er zometeen in jouw bulletin?
1: Dat er een herdenkingsbijeenkomst komt vanmiddag voor twee kinderen die om het leven kwamen bij een auto-ongeluk in Zeeland. En in Mexico werd een vermiste hond op een bijzondere manier teruggevonden.
0: En er is verkeersinformatie, zie ik.
2: Ook zo'n last van warmte in huis en fel zonlicht dat in je ogen schijnt? Met zonwering van Glaudemans hou je warmte en zon beter buiten. Vakkundig geplaatst en eenvoudig te bedienen. Glaudemans kozijnen en zonwering. Van generatie op generatie, al 50 jaar.
3: Blijf zelfstandig op pad. Even naar de winkel, de markt of op bezoek bij familie. Bij ScootMe in Waalwijk vindt u betrouwbare scootmobielen. Persoonlijk advies en snelle service. Neem alvast een kijkje op scootme.nl. ScootMe, daar kom je mee thuis.
4: Race als een pro bij Outdoor Kart Circuit de Land. Nu tijdelijk 1 heat karten en 1 heat simulatieracen voor 29,50. Outdoor Kart Circuit de Landsart.
3: Bezoek onze showroom in Waalwijk. ScootMe, daar kom je mee thuis. ScootMe.nl.
4: Karten bij de Landsart in Eindhoven. Boek nu op outdoorkarting.nl.
0: Annemieke, waar loopt het vast?
5: Het loopt nog vast op de A2, Den Bosch richting Utrecht. Bij Waardenburg heb je 5 minuten vertraging. Op de A29, Bergen-op-Zoom richting Rotterdam, heb je bij de Haringvlietbrug 10 minuten oponthoud. En op de A50, Eindhoven richting Arnhem, tussen knooppunt Paalgraven en Ravenstein een kwartier extra reistijd.
0: Nou, je weet het, hè. Bedankt, hè.
5: Graag gedaan.
0: Tot de volgende dag. Hoi.
6: Omroep Brabant.
0: En dan kijken we naar het weer voor vandaag. Het is heel sumier, wat later in de uitzending kreeg je het weer van Weerplaza. Die weten precies hoe het allemaal voor elkaar zit, hoe het in elkaar zit. De vork in de steel. Het is bewolkt. En langzaam maar zeker trekt de bewolking weg. Wordt het steeds zonniger. Vanmiddag is het echt wel vrijwel overal zonnig. Westenwindje, krachtmatig, 3 tot 4 zo'n beetje. En we zitten bij een temperatuur van een graad of 25. Nick de Vries voor het nieuws.
1: Het Fioretti College in Veghel houdt vanmiddag een herdenkingsbijeenkomst voor de twee leerlingen die afgelopen weekend om het leven kwamen bij een auto-ongeluk in Zeeland. De twee 15-jarigen zaten in een auto die op een boom naast de weg botste en daarna vlam vatte. Twee waren zonder toestemming van hun ouders in de auto gaan rijden. Een man is zaterdagavond betrapt toen hij honderden flessen lachgas vervoerde. Politie was gewaarschuwd omdat de man slingerend over de A2 bij Waalre reed. Even later zagen agenten hem rijden. Pas nadat de sirene werd aangezet en er lichtsignalen werden gegeven, stopte de man. Hij probeerde er nog te voet vandoor te gaan. Ver kwam hij niet. En in de bus werden vervolgens 600 flessen lachgas gevonden. Er is te lang gewacht met het inrichten van grote locaties om mensen te vaccineren tegen corona. Dat zegt Jaap van Delden, die namens de RIVM verantwoordelijk was voor de vaccinatiecampagne. Het idee was om eerst de prikken te laten zetten via de huisartsen, omdat dat voor mensen een vertrouwde plek was.
7: Wat niet goed genoeg is geweest, is dat we niet ook tijdig hebben nagedacht. Wat als dit nou eens niet zou lukken? Wat doen we dan? Wat is ons plan B? En dat plan B is niet voorbereid. En dat heeft gemaakt dat we heel erg laat alsnog een enorme draai hebben moeten maken naar niet starten met het hele fijnmazige via de huisartsen, maar naar heel grootschalig via de GGD.
1: Van Delden zegt dat dat wel goed ging, omdat de GGD inmiddels al veel ervaring had met het op grote schaal testen van mensen. Die ervaring kon dan weer worden gebruikt om mensen ook snel te kunnen vaccineren. Dan in Mexico, daar is een hond die vermist werd op een bijzondere manier teruggevonden. Toen Mexico vorige week won van Ecuador, dook die hond op in een livestream met feestende fans. Die mensen die droegen die hond ook door de straten. Een familielid van het baasje die zag dat, herkende de hond dus ook meteen. En het baasje ging er vervolgens meteen naartoe en vond dus op die manier die hond terug. En over de fans van Mexico gesproken trouwens, ja, die zullen vanmorgen onze tijd geen feest hebben gevierd, want Mexico is er inmiddels uitgevlogen tegen Engeland.
0: Ja, ja. Maar van het hondje, dat is leuk.
1: Ja, hartstikke leuk.
0: Oké, okay, ja, dat is goed nieuws.
1: Ja, zeker.
0: Dankjewel, Nick. Yes. Later weer. Zometeen nog eens even kijken wat we allemaal aan bijzondere heetjes voor je kunnen draaien. Even terug naar de jaren 80 met een lekkere dans disco plaat. Is dat leuk? Ik denk het wel. En heb je iets met Jan Smit? Als je er niks mee hebt, dan hebben we nu het probleem. Ligt klaar om ook voor je gedraaid te worden. Naast deze, die lang houdbaar is, gelukkig. Ellen Foley, goed verpakt. What's the matter, baby?

0: Er zijn de verschillende uitvoeringen van het liedje verschenen. Maar dit was de originele, de eerste ook. Dan Hartman, Relight My Fire. Even nog over morgen, we moeten een beetje reclame maken. Want we hopen dat je er ook bent morgen.
1: Morgen hoor je bij Omroep Brabant de 100 mooiste Brabantse liedjes ooit. De Brabantse top 100.
2: Ik loop hier alleen.
3: Het mooiste liedjes van Brabantse bodem te horen op de dag van de zachte G live vanaf het Ridderplein in Gemert.
4: De radio's boven.
3: Guus, Frans, Gerard, Jacqueline, René, Corrie, John, Django, Fleming.
5: Vrouwen uit Brabant.
3: Luister morgen naar de Brabantse top 100.
1: Omroep
0: Brabant. En meekijken, dat kan ook. Kijken of jouw plaatje erbij staat of je voldoende stemmen heeft gekregen. Omroepbrabant.nl/top100, zo werkt dat dan. The Fate of Ophelia.

0: Altijd fijn om even de gitaartje tussendoor te hebben. Even de gitaar stemmen. En dan komen we uit bij de Live. Zo heet de band, weet je nog? Eind jaren 90, begin 2000. Dit was Selling the Drama.
1: Alles over Omroep Brabant check je via de website en app.
2: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
3: Goedendag, mensenrelatie Radboud Visser.
4: Hi Radboud, met Tom. Ik heb gisteren Kim ontmoet. Wat een leuke vrouw.
5: Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
6: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom One Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
5: Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
6: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom One Plus aan.
7: Oorlog, onderdrukking, je vlucht en laat alles achter. Behalve je talent. Met uw steun staan vluchtelingstudenten er niet alleen voor. Ze worden elektricien, docent, arts. Geef aan Stichting voor Vluchtelingstudenten UAF, bijvoorbeeld met een fonds op naam. Ga naar uaf.nl.
8: Kom gezellig langs bij jouw Readshop en ontvang een gratis zomertas. Lekker groot, dus alles kan mee. Van spelletjes tot puzzels tot de leukste tijdschriften. We hebben alles voor een heerlijke zomer. Readshop, gewoon om de hoek.
7: Laat gevlucht talent bloeien. Ga naar uaf.nl.
9: Ontdek de betoverende sneeuwlandschappen van Pekka Halonen. Na het grote succes in Parijs is Een Ode aan Finland nu te zien in Rijksmuseum Twente in Enschede.
10: Mijn papa verkoopt stoelen.
11: In Mil, Reuzel en Riethoven.
12: Op zoek naar topkwaliteit kunststof kozijnen? Dan moet je bij SWK Benelux zijn. Uiteraard vakkundig gemonteerd door eigen monteurs.
13: SWK Benelux.
12: SWK Benelux. Kijk op svkbenelux.nl.
14: De brandstof geeft je overstap een energiebooster. Profiteer nu van extra inruilvoordeel tot €6.000... en tot 8 jaar garantie op elektrische modellen van Peugeot, Citroën, Opel en Fiat. Kom langs bij Nefkens en ontdek hoe voordelig elektrisch rijden kan zijn.
15: Toe aan slapen zonder druk op je lichaam. Een Tempoer-matras vormt zich naar jou en geeft je dat bijna gewichtloze gevoel. Bij Koos Kluipmans in Oosterwijk kom je proef liggen en ervaar je het zelf. Ervaar het gewichtloze Tempoer-gevoel bij Koos Kluipmans.
16: Of je nou meer van het denken bent of van het aanpakken, wat je als ondernemer ook doet, doe wat bij je past. En wij van Omroep Brabant Reclame denken graag met je mee over een nieuwe online campagne. Omroep Brabant Reclame. Blijf bij jezelf.
15: Nu bij Koos Kluipmans. Tot wel 35% korting op de Tempoer-collectie.
1: Is de radiozender waar Brabant leeft.
17: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
18: Ewout de Jong met het NOS-journaal. Het kabinet wil flink investeren in nieuwe woningen voor ouderen. Er is de komende jaren €420 miljoen extra vooruitgetrokken. Volgens het kabinet is er vooral een tekort aan huizen waar ouderen die zorg nodig hebben deels samenwonen. Zoals de zogenoemde knarrenhofjes en clusterwoningen. De €420 miljoen komt bovenop de €120 miljoen... die dit jaar al was uitgetrokken voor seniorenwoningen. Projectontwikkelaars en woningcorporaties kunnen de komende 4 jaar geld uit die pot aanvragen. Tussen Vlissingen en Dishoek worden de duinen extra versterkt. Door de stroming in de Schelde is er aan de zuidwestkant van Walcheren continu een zwakke plek. De komend najaar wordt er landinwaarts 10.000 kub zand gestort door het waterschap Scheldestromen. In Sri Lanka zijn zeker 25 mensen om het leven gekomen bij een grote opstand in een gevangenis. Ook zouden er zeker 100 gewonden zijn. Onder de slachtoffers zijn volgens lokale media zowel gevangenen als personeel. De opstand begon gisteren vanwege een ruzie tussen twee rivaliserende bendes in de gevangenis. In Sri Lanka zitten de gevangenissen overvol. Er zitten zo'n 40.000 mensen vast, terwijl er maar plek is voor 10.000 gevangenen. De Belgische Voetbalbond heeft beroep aangetekend tegen het besluit van de FIFA over de Amerikaanse spits Balogun. In zijn vorige duel kreeg Balogun een rode kaart. Officieel mist hij daardoor vannacht de WK-wedstrijd tegen België. Maar de FIFA maakte de schorsing ongedaan. FIFA-baas Infantino zou persoonlijk zijn benaderd door president Trump. En die prees de ingreep van de FIFA op zijn platform Truth Social. De Belgische Voetbalbond zegt verbijsterd te zijn over de beslissing. Het weer in het noorden bewolkt met soms wat regen of motregen. Op andere plaatsen steeds meer zon. Vanmiddag overal droog met een stevige noordwestelijke wind. Het wordt 19 graden aan de noordkust tot 28 graden in Limburg. Morgen weinig verandering. Dit was het NOS Journaal.
0: Alle weken dan maar weer bij de ANWB. Hoe staat het ervoor nu?
19: Ja, helaas ben ik er nog en ik heb een vertraging.
0: Nou, het is goed dat je er bent, hoor. Ja. Je jezelf niet wegcijferen.
19: Ik denk dat ik eigenlijk dat iedereen gewoon lekker kan doorrijden.
0: Ja, ik snap het. Ja.
19: Maar ik heb een vertraging op de A2 Maastricht richting Eindhoven. Bij knooppunt Batendorp heb je 5 minuten vertraging. En op de A27 Breda richting Gorkum. Tussen Werkendam en knooppunt Gorkum. Door wegwerkzaamheden 10 minuten vertraging.
0: Oké, dankjewel.
19: Joe.
20: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
21: Op het Groningerland, in de oude pastorie van Wester-Emden, ontdek je werken die schilder Henk Helmantel zelf wilde laten spreken. Toch, Henk?
22: Ik koos wat mij raakte.
21: De keuzes van Helmantel. Museumhelmantel.nl.
23: Betaal jij niet te veel voor energie? Vergelijk nu de beste energiedeals op gaslicht.com. En stap in 3 kliks over. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Ga direct naar gaslicht.com.
21: Ontdek de keuzes van Henk Helmantel op het Groningerland. Museumhelmantel.nl.
24: Kom nu naar één van de 8 Forza testcenters in Nederland en ontdek jouw nieuwe e-bike. Comfortabel, elektrisch en verrassend scherp geprijsd. Forza.nl. Oh, op die fiets!
25: Stap in bij Koninklijke Klasse in het Spoorwegmuseum en ontdek hoe de Oranjes 150 jaar lang per trein reisden in hun eigen rijdende paleizen. Van daten tot staatsbezoeken, alles gebeurde in de Koninklijke Trein. Beleef het zelf in het Spoorwegmuseum in Utrecht. Kaartjes boek je via spoorwegmuseum.nl.
26: Stap in de sprookjesachtige wereld van Marit Turnquist, vol fantasie en verbeelding. In meer dan 100 originele tekeningen neemt het Nationaal Onderwijsmuseum je mee in haar verhalenwereld. Bezoek de tentoonstelling Verborgen Verhalen nu in het Onderwijsmuseum in Dordrecht. Kijk op onderwijsmuseum.nl.
27: Werka Mechanica die ertoe doet. Bij Custus draait het om verspanen en precisie. Custus is onderdeel van Andratech Groep. Kijk op werkenbijcustusos.nl.
28: Op zoek naar een tandarts? Welkom bij City Mondzorg. De moderne tandartsenpraktijk in Hartje Veldhoven. Van routinecontroles tot complexe behandelingen en meer. Schrijf u nu in op citymondzorg.nl.
29: Ramenfabriek op het Hoog. Voor kozijnen en accessoires op het hoogste niveau. Kom langs in Moergestel of ontvang direct een online kozijnofferte via ramenfabriek.nl.
28: Bij City Mondzorg plaatsen we dankzij de nieuwste technieken kronen binnen 1 dag.
30: De ene vaartocht is de andere vaartocht niet. Ervaar fluisterstil elektrisch varen met de Z8 en de allernieuwste Z9. Zilvermeeuw.nl.
31: De stemmen zijn geteld. En morgen hoor je vanaf 7 uur...
32: de Brabantse Top 100.
31: Live vanaf het Ridderplein in Gemert.
32: Van Guus Meeuwis tot Flemming en van Frans Bauer tot Kresip.
31: Van 7 tot 6 hoor je de beste liedjes van Brabantse bodem... op de dag van de zachte G.
32: Dit is Omroep Brabant. Met nu...
31: Brabants Bond, Hubert Mol.

0: Een lekker ritisch dansbaar liedje 1996.
1: Brabantsbond met Hubert Mol.
0: Zij noemde zich Amber, maar ze heette Marie-Claire Kremers. Gewoon een Nederlandse zangeres. Had een eigen platenmaatschappij. En dacht, ik neem zelf een liedje op. En dat was de zogenaamde Eurodance weer. Geproduceerd door twee Duitse producers. En hier gaat het mis. Het ging mis over de auteursrechten. Ik weet niet hoe het uiteindelijk is verlopen. Maar het ging wel dus om heel veel geld wat de een van de ander wilde hebben.
2: Koffie in je hand, Brabant in je oor.
1: Hubert Mol.
2: Dit is Brabants Bond.
0: Even nog smakelijk eten. Goed dat je erbij bent, Omroep Brabant. De hele dag nog met hele fijne programma's. Straks eind van de dag Afslag Zuid met Ronnie en met Marjolein. En zometeen Koen Wijn tussen 1 en 4. En dit is nog Brabants Bond. En we maken het een bond met hele fijne muziek. Dat hoop ik dat er bent.

Hij had wat problemen met zijn stem. Er zijn natuurlijk veel meer mensen die problemen hebben met zijn stem, maar dat gaat meer over het feit dat ze niet van hem houden. Maar hij had echt stemproblemen. Dat schijnt niet weer hersteld te zijn. Hij kan weer optreden en het ging beter. Beter dan hij had gehoopt en gedacht. Dus dat is goed nieuws. Stel nou voor, je bent een Brabantse zanger en je denkt, nou, ik wil eigenlijk een liedje schrijven, maar ik vind niet zo goed passen bij mezelf. Ik geef het gewoon weg. Of ik verkoop het in dit geval. Dat is gebeurd. En dan komt het uit bij Justin de Wild.

Cheerio, cheerio, dag Justin de Wild. En een beetje Brabants bloed kruipt er dus doorheen, omdat het is geschreven door Jeffrey Hezen. Sweet the Buster is de band, wijlen band, van niemand minder dan Bertus Borges. Bertus Borges is saxofonist van de Golden Earring. Speelde met Herman Brood, speelde met nog andere grootheden. En dit is dus een eigen product. Hier is Still Believe.

had zo gehoopt dat in onze Brabantse top 100 zou staan dat iemand er van jullie erin zou willen zetten dat er een paar stemmen zouden zijn geweest. Sweeter Buster uit Fessum, Still Believe. En je kent het liedje ook van Herman Brood, maar dit was de originele versie met Bertus Borges, die tegenwoordig ook een eigen band heeft. Dat is namelijk Brabant Funk. Of nog steeds een band heeft, maar dat is Brabant Funk. En ja, met de Golden Earring zal hij dus niet tegen mij optreden. Want laatste concert, daar was hij wel bij. Maar wellicht dat hij nog bij andere grote artiesten zal oppoppen. Played Alive, Safri Duo. Neemt je mee naar het nieuws van zo'n beetje half 1, hè.

0: Het Safri Duo. Nou had ik gehoopt dat er een nieuwslezer zou zijn. Maar die is er niet. En we zitten zo'n beetje tegen 12:30. Dus ja, hij is er niet. Of zij is er niet. Oh, ik kom net binnen gestapt. Oh ja. Ja. Even wachten dan. Ja, ik zat te wachten op jou. Ja.
1: Echt?
0: Ja, ik zat te wachten op je.
1: Ach.
0: Ja. Maar ja, goed. Installeer jezelf even. Ik draai gewoon even een plaatje. En dan gaan we zo meteen weer verder. Is dat goed? Is dat leuk? Dan kun je lekker rustig aan doen. De tijd nemen. Dan draai ik er één plaatje. Kun je ook op koffie pakken als je wil.
1: Ja.
0: Draai ik deze nog even.
2: Ja. Maandag, hè?
0: Ja, iedereen een beetje lastig.

0: Lena, Lena, zo heet ze. En ze won het Songfestival, dat was weliswaar 2010. Heel lang geleden, en dat was met dit plaatje. Satellite, zo heette het. Ik was bijna vergeten. Het zat niet meer in mijn hoofd, het zat niet meer in mijn oren. Maar gelukkig weet ik het dat toch weer tussen je oren te brengen. Zoals ik dat ook kan doen met Colin Beck. Zoep, daar is hij dan.
1: Nou, daar is hij inderdaad.
0: Ja, Colin.
1: Vraagtekens rond de grote stroomstoring gisteren. En BMW waarschuwt voor namaak BMW's.
2: Lachen, gieren, genieten. Klaar voor een dag vol plezier? Kom met je vrienden en familie naar de kermis in Moergestel. Van 3 tot en met 7 juli draait alles om gezelligheid. De Moergestelse kermis. Oh, wat een pret!
3: Fietst uw e-bike niet meer zoals in het begin? Trekt hij de heuvels niet meer zo lekker? Of is de koek na 30 kilometer al op? Een nieuwe accu van e-bikeaccu.nl doet wonderen. Bestel hem online of kom even langs een gimmer. Je bent zomaar op pad. En geloof me maar, dat fietsen een stuk fijner. e-bikeaccu.nl. Altijd een accu die past. Houdoe.
4: Mechanica die ertoe doet. Bij DKH werk je met CNC-machines en cobots. DKH is onderdeel van Andratech Groep. Werken bij dkhude.nl.
5: Op zoek naar een tandarts? Welkom bij City Mondzorg. De moderne tandartsenpraktijk in Hartje Veldhoven. Van routinecontroles tot complexe behandelingen en meer. Schrijf u nu in op citymondzorg.nl.
0: Annemieke, Annemieke, Annemieke, Annemieke van de ARWB. Loopt het hier problematisch?
6: Nog 2 vertragingen op de A16, Breda richting Rotterdam. Bij Dordrecht heb je 5 minuten oponthoud. En op de A17, Roosendaal richting Dordrecht. Bij knooppunt Klaverpolder, 5 minuten extra reistijd.
0: Oké, hartelijk dank. Dag.
7: Dag. Op Brabant.
0: Veel bewolking is er aanwezig, maar geleidelijk aan is mij verteld dat het zonnetje er toch steeds meer bij komt. Dus in de loop van de middag wordt het allemaal een beetje beter. En dan kunnen we het ook volledig benutten, de 25 graden. Colin Beck is hier voor het nieuws.
1: Het is nog niet duidelijk waarom de netbeheerder Enexis gisterochtend de stroom moest uitschakelen voor een deel van de inwoners van Tilburg en omgeving. Medewerkers in het controlecentrum in Weert zagen dat het stroomnetwerk overbelast dreigde te raken. Maar waardoor dat kwam, wordt nog uitgezocht, zegt Enexis.
8: Het kan wezen dat het kwam doordat er toch ineens lokaal veel stroom werd gebruikt. Het kan ook zo zijn dat er toch ergens iets verkeerd is gegaan met metingen, met de interpretatie daarvan. Maar goed, dat willen wij tot op de bodem uitzoeken om ervan te leren en herhaling te voorkomen. Maar dat lukt ons niet op een zondagmiddag. Dat doen wij zorgvuldig en grondig.
1: Ruim 10.000 huishoudens werden getroffen. Uiteindelijk had iedereen binnen een half uur weer stroom. Recreatiepark Pukkemuk in Dongen moet 130.000 euro terugbetalen aan de overheid vanwege een fout bij de aanvraag van coronasteun. De aanvraag mocht maar 1 keer gedaan worden voor een bedrijf als geheel. Volgens de accountant wilde de bedrijfsleiding dat de aanvraag voor de 8 verschillende bedrijfsonderdelen werden gedaan. En dat is dus misgegaan. De financieel manager van het park die spreekt dit overigens tegen. De Belgische Voetbalbond gaat in beroep tegen het FIFA-besluit rondom de Amerikaanse speler Balogun. Die kreeg eerder rood, maar de Wereldvoetbalbond heeft de schorsing teruggedraaid. Daardoor kan hij waarschijnlijk toch spelen tegen België. Mogelijk komt dat door een belletje tussen FIFA-baas Infantino en president Trump. Het maakt veel los, zegt deze Vlaamse verslaggever.
9: Die terugroeping van die schorsing is op zijn zachtst gezegd erg bizar en veroorzaakt commotie. De hele voetbalwereld, op de Amerikanen na, noemt het vals spelen en een schande. En het helpt ook niet dat het vermoeden van corruptie en politieke inmenging weg te krijgen is als natuurlijk Amerikaans president Donald Trump de FIFA via sociale media bedankt voor het brengen van gerechtigheid.
1: Ja, de wedstrijd tussen de VS en België is komende nacht om 2:00. BMW waarschuwt voor zogenoemde bootleg BMW's. Wat zijn dat dan? Nou, die worden in elkaar gezet door medewerkers van een fabriek in Rusland, waar de Duitse autofabrikant mee samenwerkte voordat de oorlog in Oekraïne begon. Ze gebruikten verouderde onderdelen voor de X5's, die ze dan in elkaar zetten, aangevuld met Russische onderdelen. Nou, de illegale BMW's zien eruit als modellen uit 2022, ook al rollen ze daar dus nu als het ware nieuw van de band. Er zijn al zeker 150 van die wagens in elkaar gesleuteld.
0: Ja, het scheelt wel een prijs, denk ik.
1: Ik denk het wel.
0: Ja, misschien kun je dan beter een Chinese BMW kopen. Die hebben ze ook, hè. Die heet dan net anders. Die heet dan bijvoorbeeld de WMP of zo, weet je. Zo'n gekke naam.
1: Ja, maar dat zijn toch ook niet helemaal dezelfde auto's, zullen we maar zeggen.
0: Nee, er zit natuurlijk wel een klein kwaliteitsverschilletje in. Maar goed, het is ook belangrijk voor je portemonnee. goed naar je portemonnee.
1: En dan, kan je zeggen, ik heb hem hoor. Ik heb hem.
0: Ja, ik weet
1: je rijdt alleen wel 100.000 kilometer met een ver mee.
0: Ja, het kan heel belangrijk zijn voor sommige mensen. Dat je toch misschien iets hebt wat er blijkt of zo. Dat weet ik niet, denk ik. Nou goed, ben jij niet.
1: Ja, zou kunnen.
0: Colin, dankjewel. Over een uurtje weer, hè?
1: Over een uurtje weer.
0: Dan zit je bij Koen, dat je dat weet.
1: Ja.
0: Oké, goed. Zo meteen de weersverwachting voor vandaag. De komende dagen, ja, voor vandaag weet je wel een klein beetje. Maar hoe gaat het zich verder ontwikkelen? Nou, dat weten ze bij Weerplaza en dat hoor je zo meteen. Voorlopig nog even The Rain on Me, althans, volgens de weersgedachten van Lady Gaga en Ariana Grande.

0: En daarmee sluiten we het dan af, want we moeten naar Alfred Snoek. Die is van Weerplaza. Alfred, goedemiddag.
1: Hi, goedemiddag.
0: Ja, vandaag geen verkeerde dag. 25 graden, is dat maximum? Of zeggen we nou, een beetje bijgesteld, wordt iets minder?
1: Nou, sterker nog, daar zitten we al op.
0: Okay.
1: 24 tot 25 graden wordt er op dit moment al gemeten. Sterker nog, op de grens met Limburg 26. Daar kan nog ietsjes bij komen, want het zonnetje breekt regelmatig door. Breekt zelfs af en toe heel goed door. Dus dat jut de temperatuur wel op. Het is wel zo dat er een briesje staat uit westelijke richting. Een matige wind over het algemeen, windkracht 3 tot 4. Die zorgt er dan natuurlijk ook voor dat het voor het gevoel allemaal nog net wat draaglijker is deze zomerse warmte. Maar inderdaad, we beginnen de week met niet al te hoge temperaturen, want we gaan verder omhoog.
0: Mm-hmm. En hoe ver is het dan verder omhoog?
1: Nou, morgen en ook op woensdag valt het nog mee. Zitten we 's middags zo op 25 tot 27 graden over het algemeen. Maar vanaf donderdag dan gaan we weer door de 30 graden grens heen. Krijgen we een aantal tropische dagen. Daarbij morgen en ook woensdag echt nog wel wat wolkenvelden. Dus niet compleet zonnig. Maar vanaf donderdag gaat die zon wel weer overuren maken. Dus we schakelen echt wel weer even over op een tandje extra zomerweer. Daarbij is het wel zo dat de komende dagen, en dat is denk ik wel een tip voor iedereen, de nachten nog relatief goed te doen zijn. We dalen nog wel onder de 20 graden, een aantal graden. En dat betekent dat het een goed idee is, denk ik, voor velen om de komende dagen 's avonds, in de loop van de avond, ramen en deuren zoveel mogelijk open.

0: voordat dat zover is, daar komen we dan in de loop van de week nog wel even op terug. Dus voorlopig geen onweerdreiging. Ja.
1: Geen zorgen over te maken, dan hebben we het een beetje gehad, denk ik.
0: Ja, denk ik
1: wel. Zijn we erin. Alfred, dankjewel.
0: Alsjeblieft.
1: En tot de volgende. Fijne dag, toch? Dag. Hoi, hoi. Morgen is het de dag van de zachte G. Dan zitten we in Geemert. En dan zenden de lijst uit. De Brabant zit op 100. En deze, Bert is Tijgerpijp, die staat er ook in.

The Ex-Ambassadors. En Renegades. Even nog een beetje blijven hangen in al die Brabantse muziek die we hebben. En nu even 100 plaatjes voor je op een rijtje gezet. Maar er is natuurlijk veel en veel meer en dat is ook blijvend. Neem dit van Nadie uit Schijndel. Ken je haar nog? Ken je ditje nog? Even de wind in de rug en zorgen dat we naar jou blazen via al onze kanalen. Hier is Windforce 11.

Sjeur, toch een klein extraatje eigenlijk voor je. Want hij staat, ja, hij staat er niet in. Hij staat niet in de top 100. Ja, ja, ja, het zijn, ik wou zeggen, het zijn er maar 100 die je erin kunt zetten. Dat is eigenlijk te weinig, hè. Maar goed, even nog vertellen dat er een programma is op zondagmiddag. Ja, door wie wordt dat gepresenteerd? Nou, ik weet wel door wie. Het programma dat heet Van Brabantse Bodem. En in dat programma worden uitsluitend Brabantse producties gedraaid. En daar hoort zij dus ook af en toe een thuis naar die. En ook hij, Remme, popstar.

0: regelmatig in Berlijn te vinden. Daar kun je hem zomaar tegen het lijf lopen, deze Brabander uit Eindhoven. Omdat hij daar wat inspiratie op doet. Dat is een vruchtbare grond daar voor artiesten. Ook David Bowie zat er ooit eens. Dus dat is niet de minste. Wij leven er wel zijn. En dit was de popstar zelf, Remmen. Zo'n beetje één na laatste liedje voor vandaag. En wat het is tijd zo meteen voor Wijn in de Middag tussen 1 en 4 te beluisteren. Maar het wordt overgenomen door John, die zit er vanmiddag. Dus dat is een kleine gedateverandering, maar inhoudelijk opgebouwd volgens hetzelfde recept van Omroep Brabant. En dat is smaakvol. Veel plezier zo meteen.
1: There she was

0: alles over Omroep Brabant check je via de website en app.
1: Quickwash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht, met een heerlijke zachte geur die je verrast.
2: Stap in de sprookjesachtige wereld van Marit Turnquist. Vol fantasie en verbeelding. In meer dan 100 originele tekeningen neemt het Nationaal Onderwijsmuseum je mee in haar verhalenwereld. Bezoek de tentoonstelling Verborgen Verhalen nu in het Onderwijsmuseum in Dordrecht. Kijk op onderwijsmuseum.nl.
3: De lekkerste vis bestel je op vislovers.nl. Recht uit de zee. Vandaag gevangen, morgen in huis. Even laten sissen of in de oven en je proeft het meteen. De Fish Lovers. Vandaag gevangen, morgen in huis.
4: Kom nu naar een van de 8 Forza testcenters in Nederland en ontdek jouw nieuwe e-bike. Comfortabel, elektrisch en verrassend scherp geprijsd. Forza.nl. Oh, op die fiets!
3: Klaar voor de nieuwe Zeeuwse mosselen? Bestel de lekkerste vis op fishlovers.nl.
5: Goedendag, mensenrelatie Radboud Visser.
6: Hi Radboud, met Tom. Ik heb gisteren Kim ontmoet. Wat een leuke vrouw.
7: Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
8: Heb jij nog een variabel energiecontract? Op gaslicht.com wordt massaal gekozen voor 1 jaar vast tegen scherpe prijzen. Daarmee kun je honderden euro's besparen. Ga naar gaslicht.com, vergelijk en stap in 3 kliks over. Gaslicht.com.
7: Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
9: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt Europa Run al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar Europa Run. Doneer vandaag.
10: Tijdens je slaap ontspant je lichaam. Spieren komen tot rust, gewrichten krijgen ruimte. Maar alleen met een bed dat echt bij je past. Bij Kwakernaad Beddenspecialist kijken we wat jouw lichaam nodig heeft. Kwakernaad Beddenspecialist. Nieuwe Markt 45 Roosendaal.
11: Mijn papa verkoopt stoelen. Dit
12: zit in Mil, Reuzel en Riethoven.
10: Kwakernaad Beddenspecialist in Roosendaal. Waar je lichaam tot rust komt.
0: De zender voor meer dan 2,5 miljoen Brabanders.
13: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
14: Ik Wouter Jong met het NOS-journaal. Het kabinet wil flink investeren in nieuwe woningen voor ouderen. Er is de komende jaren 420 miljoen euro extra vooruitgetrokken. Volgens het kabinet is er vooral een tekort aan huizen waar ouderen die zorg nodig hebben deels samenwonen. Zoals de zogenoemde knarrenhofjes en clusterwoningen. De 420 miljoen euro komt bovenop de 120 miljoen die dit jaar al was uitgetrokken voor seniorenwoningen. Projectontwikkelaars en woningcorporaties kunnen de komende 4 jaar geld uit die pot aanvragen. In Amsterdam-Nieuw-West zijn vannacht explosies geweest bij 2 appartementencomplexen. 3 mensen moesten worden nagekeken omdat ze rook hadden ingeademd. De voordeur en de ramen van het trappenhuis raakten beschadigd bij de ene complex. Bij de andere ontploffing raakte een voordeur beschadigd. De politie in Amsterdam onderzoekt nog of er een verband is. Er is nog niemand opgepakt. De Belgische politie heeft 6 jongeren opgepakt die plannen zouden hebben voor een aanslag. Ze zouden op TikTok hebben gedreigd met een aanval met chemische stoffen en met brandstichting tegen een school in Hasselt in Belgisch Limburg. Ze bedreigden ook directieleden van de school. In de TikTok-groep stonden verwijzingen naar extremisme en naar schietpartijen op scholen. De verdachten zijn leerlingen van de school in Hasselt. Ze zijn inmiddels voor de jeugdrechter gebracht. De Belgische Voetbalbond heeft beroep aangetekend tegen het besluit van de FIFA over de Amerikaanse spits Bellingham. In zijn vorige duel kreeg Bellingham een rode kaart. Een officieel mist hij daardoor vannacht de WK-wedstrijd tegen België. Maar de FIFA maakte de schorsing ongedaan. FIFA-baas Infantino zou persoonlijk zijn benaderd door president Trump. Het weer vanuit het zuidwesten opklaringen. In het noorden blijft het bewolkt. Er staat een stevige westenwind. Het wordt 20 graden aan de noordkust tot 29 in Limburg. Morgen opnieuw bewolkt in het noorden en geregeld zon in het zuiden bij 22 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
15: Dankjewel, goedemiddag. We gaan naar Annemieke Bossaert van de ANWB. Annemieke, goedemiddag.
16: Goedemiddag, vertraging op de A2, Maastricht richting Eindhoven. Bij knooppunt Leenderheide doe je er 20 minuten langer over. Op de A50, Arnhem richting Os, bij Ravenstein 5 minuten vertraging. En op de A67, Belgische grens richting Eindhoven, is bij knooppunt De Hoog een ongeluk gebeurd. De rechterrijstrook is dicht en dat kost je 10 minuten.
15: Dankjewel. Zometeen wijn in de middag. En we beginnen met een heel zomers plaatje om even de heupjes los te gooien. Dat klinkt zo. Dus trommel iedereen even op en maak lekker die lambada mee.
17: Hoe zeg je in het Italiaans dat je distributieriem stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En we staan dag en nacht voor je klaar. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
18: Mam, waar is mijn zwemband?
19: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen en achter de doos van de airfryer.
20: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Allsafe!
21: Geeft ruimte.
22: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
23: Zijn we er al?
22: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
24: Oh ja, verzekering.
22: En weer door met de Ora autoverzekering.
20: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
22: De Ora autoverzekering. Nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
25: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
26: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Stap nu over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Dat is supersnel en stabiel internet. Nu de eerste 12 maanden voor maar €25 per maand. En aansluiten doen we helemaal gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Tot zo! Odido.
27: Bij Van Nuenen Mondzorg ben je geen nummer, maar gewoon jezelf. Wij kennen je bij naam, nemen de tijd en zorgen dat jij je thuis voelt. Of je nu een nieuw kunstgebit nodig hebt, vervanging zoekt of een implantaat wilt, onze specialisten staan klaar met kunde en echte aandacht. Kijk op vannuenen-mondzorg.nl.
28: Race als een pro bij Outdoor Kart Circuit De Landsart. Nu tijdelijk 1 heat karten en 1 heat simulatieracen voor €29,50. Outdoor Kart Circuit De Landsart.
29: Bij Matra Bike heeft u keuze uit meer dan 5000 oer-Hollandse e-bikes. Direct uit voorraad leverbaar, al vanaf €899. Inclusief garantie en gratis haal- en brengservice. Bekijk alle Fongers e-bikes op matrabike.nl.
28: Karten bij De Landsart in Eindhoven. Boek nu op outdoorkarting.nl.
30: De stemmen zijn geteld. En morgen hoor je vanaf 7 uur...
31: de Brabantse Top 100.
30: Live vanaf het Ridderplein in Gemert.
31: Van Guus Meeuwis tot Flemming en van Frans Bauer tot Cresip.
30: Van 7 tot 6 hoor je de beste liedjes van Brabantse bodem... op de dag van de zachte G.
31: Dit is Omroep Brabant. Met nu
30: Wijn in de Middag. John van Groenhoven. Yeah.

0: best I can.
1: Cresap en Attention. En wijn in de middag. Het maakt het 11:11.
2: De wijn van iets na ene vertrekt nu van spoor 1.
1: Ja, we zijn los. We zijn vertrokken. Koen is in de house, maar die is heel druk met morgen. Want als je je afvraagt, waar is er dan morgen zo? Nou, dat kan je hopelijk niet zijn ontgaan. Maar morgen is de 7e van de 7e. En dan vieren wij de dag van de zachte G. En dan zenden we ook nog eens de Brabantse top 100 uit. En dat doen we ook nog eens live vanuit Gemert. Vanuit Gemert. Daar op het Ridderplein, daar staan we vanaf morgenochtend 7 uur. En daar zijn Jordi en Mark. En dan gaat tot 7 uur door met tussendoor heel veel te beleven. Dus je bent van harte uitgenodigd om daar gezellig naartoe te komen. En qua weer zit het ook gewoon nog eens heel erg goed. Dus het wordt gewoon een hele mooie dag. De dag van de zachte G. Dus dat betekent tot 4 uur wijn in de middag met mij. Deze maandagmiddag van harte welkom. Leuk dat je erbij bent. Alvast een klein beetje het opwarmetje. En het is druk. We hebben een tour. We hebben nog het WK. En daarover gesproken. Koen heeft natuurlijk altijd de wedstrijd of één wedstrijd die eruit ligt. Twee landen tegenover elkaar. En dan vragen we altijd aan jou om een duimpje omhoog te doen voor een van de twee landen. Een duimpje omlaag. Want waar ga je voor? Vanavond is het om 9 uur de wedstrijd Portugal tegen Spanje. Ik zou zeggen een duimpje voor Portugal omhoog en een duimpje omlaag voor Spanje. Dat zegt verder niks over de uitslag van de wedstrijd. Maar het gaat erom dat we dan zometeen een liedje uit een van die twee landen gaan draaien. Dus een duimpje omhoog voor Portugal en een duimpje omlaag voor Spanje. 06-573-282-03. En jij mag het dan zeggen. En ik ga er een leuk liedje bij kiezen. Dus ik ben heel benieuwd waar jij mee komt.

Vanessa, voor altijd. Dat allemaal in Wijn in de Middag, waar ik jou vroeg om niet de uitslag te voorspellen, maar gewoon waar ga je voor. Vanavond wordt de wedstrijd Portugal tegen Spanje gespeeld in het WK. Dat is alweer de ronde 16. Heel veel duimpjes omhoog voor Spanje. Heel veel duimpjes omhoog voor Portugal. Heel veel duimpjes omlaag voor Spanje. En als de uitslag van deze, zeg maar, verkiezing, die eigenlijk nergens om gaat, bepalend is voor hoe spannend de wedstrijd vanavond wordt, dan wordt het heel spannend, want de uitslag is echt heel close. In dit geval voor Spanje. Dus gaan we een liedje uit Spanje draaien. En dan kan ik mijn held natuurlijk niet onthouden. Julio Iglesias, Quiero.

0: Black Eyed Peas. I got a feeling. Daar zijn we wel voor de lijstjes hier bij Omroep Brabant, zeker bij de DJ's. Dat is Heroes gehad. Brabantse top 100 komt eraan. Morgen natuurlijk. Als ik nou een lijstje moest maken voor de Zero's, dan zou deze hoog genoteerd staan op mijn lijstje in ieder geval. Goedemiddag Colin.
1: Goedemiddag.
0: Waar ga je het over hebben zo?
1: Een farmaceutisch bedrijf dat ontruimd is en een bijzondere mijlpaal voor een Disneypark.
2: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die je liever niet hardop stelt.
3: Hoe kom ik hier weg?
2: Vragen die over je toekomst gaan.
4: Hoe word ik beter in mijn vak?
2: Of één die je wakker houdt.
5: Hoe begin ik weer met werken?
2: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het Werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
6: Op zoek naar een tandarts? Welkom bij City Mondzorg. De moderne tandartsenpraktijk in Hartje Veldhoven. Van routinecontroles tot complexe behandelingen en meer. Schrijf u nu in op citymondzorg.nl.
7: Werken in een modern mediabedrijf? Ga naar werkenbijomroepbrabant.nl.
6: City Mondzorg is ook expert op het gebied van implantologie. Laat u adviseren.
0: Dat maakt het precies 1:30. Tijd om eens even te gaan kijken hoe het er op de weg aan toe gaat. Annemieke Bossaert van de ABB, goedemiddag.
8: Goedemiddag. Vertraging op de A2 Maastricht richting Eindhoven. Bij knooppunt Leenderheide ligt er rommel op de weg en daardoor heb je 40 minuten vertraging. Dan de A50 Arnhem richting Os. Bij Ravenstein een kwartier extra reistijd omdat het wegdek daar in slechte toestand is. Je mag daar wat langzamer rijden. En op de A67 Belgische grens richting Eindhoven is bij knooppunt De Hocht een ongeluk gebeurd. Ze zijn daar nu aan het bergen en de rechte rijstrook is dicht. Dat kost je 10 minuten extra reistijd.
0: Oké, dankjewel. Omroep Brabant. Vanmiddag breekt op steeds meer plaatsen de zon door, dan krijgen we uiteindelijk toch nog een zonnige middag met temperaturen op de thermometer tussen de 25 en 28 graden. Tijd voor het nieuws, krijg je van Colin Bijk.
1: Een farmaceutisch bedrijf in Zevenbergen is vanmiddag ontruimd. Er waren op dat moment ongeveer 70 mensen binnen in het pand aan de touwslagerij. Ongeveer 15 van hen hebben klachten, maar hoe erg die zijn is nog niet bekend. Het gebied is afgezet met linten. Wat er precies in het bedrijf is gebeurd en waarom het ontruimd moest worden is onduidelijk. Meer erover in web en app. Het Fioretti College in Veghel houdt vanmiddag een herdenkingsbijeenkomst voor de twee leerlingen die afgelopen weekend om het leven kwamen bij een auto-ongeluk in Zeeland. De twee 15-jarigen zaten in een auto die op een boom naast de weg botste en daarna vlam vatte. De twee waren zonder toestemming van hun ouders in de auto gaan rijden. De arbeidsinspectie is een onderzoek gestart naar de werkomstandigheden op de Haagse Hogeschool. Uit onderzoek van Omroep West blijkt dat er sprake is van intimidatie, pesterijen en machtsmisbruik. De omroep hoorde dat van medewerkers van de hogeschool.
9: Het wordt eigenlijk een afrekencultuur genoemd. Dus op het moment dat mensen van buiten of dat klagen bij een leidinggevende, ja, dat ze dat later wel weer een keer terug gaan krijgen. En dat uiteindelijk de schuld bij hen neer wordt gelegd en niet bij de leidinggevende over wie die klacht loopt.
1: Bij de ombudsman van de school zijn in 2 jaar tijd meer dan 100 meldingen binnengekomen. Disneyland Park in Californië heeft een bijzondere mijlpaal bereikt. Een jongen van 8 uit Arizona werd vrijdag in het zonnetje gezet omdat hij, de miljardste bezoeker was sinds de opening van in 1955. Ja, de jongen die kreeg met zijn ouders een VIP-rondleiding door het park. Ze mochten hun intrek nemen in een groot appartement en mocht als een van de allereerste in een nieuwe attractie. Ja, een miljard bezoekers zeg, mijn hemel. Disneyland Parijs is natuurlijk ook wat later geopend, maar wel wat dichter bij huis, zit op ongeveer 425 miljoen bezoekers nu. De verwachting is dat zij in 2030 de 500 miljoenste bezoeker mogen verwelkomen.
0: Zo, dat duurt er nog wel even voordat ze aan een miljard zitten. Dat zegt het ook in perspectief, hè? Hoeveel een miljard is. Dat is, is maar gewoon een getal. Maar als je het ziet staan, denk je al, dit is duizelingwekkend. Maar als je dan ziet hoe lang je er nog over moet doen. Miljard, nou mooi, dankjewel Colin. Zometeen Alex Warren met Fever Dream. Maar

Alex Warren, Fever Dream in Wijn in de Middag. Ja, dat is het nummer, dat mag je nu gaan gebruiken. Het is het moment voor de afterlunch dipplaat om eens even lekker energie in je lijf te krijgen op deze maandag na het weekend. Waarschijnlijk hard nodig, wat mij betreft wel, alhoewel ik het hele weekend gewerkt heb. Ik s'avonds ook nog lekker even losgegaan met de barbecue en lekker etentje gehad, dus...

Ja, ik sluit de lijnen. Ja, er komt ineens weer van alles binnen. Daar kan ik zeg maar een uur mee vullen. Ik zit even een klein beetje in dubio. Want er wordt een liedje aangevraagd. En daar zijn twee artiesten die dat hebben gezongen. Of in ieder geval een hit mee hebben gescoord. Dan ga ik waarschijnlijk de verkeerde pakken. Maar ik ga hem toch doen. Ja. Rink.

Ja, die andere die het uitbracht was Miranda. Je had Riguera, je had Miranda, maar Famas en La Playa. Het klinkt allebei een beetje hetzelfde. Dankjewel voor deze after lunch tip, platen, suggestie en heel veel andere suggesties. Maar er komen nog een aantal liedjes voorbij, dat kan ik je garanderen.

Die gaan we morgen zeker horen. Django Wagner en de Rosemary Trio en Kali en de Brabantse top op natuurlijk. Morgen de dag van de zachte ree. Het wordt een hele leuke dag. We gaan uitzenden live vanuit Gimmert. Jij mag erbij aanwezig zijn. Je bent van harte welkom om daar eens een kijkje te komen nemen. Tot het nieuws van 2 uur van jou, Lowell's. Gonna get along with you now.

0: alles over Omroep Brabant check je via de website en app.
1: Welk boek lees jij deze zomer? Ga naar de Libris Boekhandel voor de ontroerende roman Alles voor de reis van Adriaan van Dis. Een aangrijpend boek over een onvergetelijke vrouw. Koop lokaal bij Libris en op Libris.nl.
2: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
3: En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
4: Wat als je muziek ook kunt zien? In de tentoonstelling Seeing Sounds kijk je met ogen en oren naar het werk van kunstenaars voor wie muziek een manier is om vrijheid te verbeelden. Seeing Sounds. Nu in Museum van Bommel van Dam.
5: Hey, ondernemer. Ben je al klaar voor je btw-aangifte?
6: Nou, waar zijn toch die bonnetjes?
5: Nog niet helemaal dus.
6: Tja, die administratie. Toevallig tips?
5: Zeker. Wat helpt is om elke week op een vast moment je bonnetjes en facturen te ordenen. Zo blijft het overzichtelijk. En is je btw-aangifte zo gedaan?
6: Ga ik mee aan de slag. Dank je.
5: Kijk voor meer tips op belastingdienst.nl/administratiebijhouden. Handig van de Belastingdienst.
7: De hoogste terugleververgoeding voor je zelf opgewekte stroom? Op gaslicht.com vergelijk je de beste energiedeals met de hoogste cashbacks. Haal meer uit je zonnestroom. Vergelijk nu op gaslicht.com.
8: Woonboulevard Os. 30.000 vierkante meter woonplezier. Wonen, zitten, slapen, koken, klussen, verlichting, vloeren en nog veel meer. Makkelijk bereikbaar en gratis parkeren. Kom woonshoppen in Os. Woonboulevardos.com.
9: De Brandstof geeft je overstap een energiebooster. Profiteer nu van extra ERA-voordeel tot 6.000 euro... en tot 8 jaar garantie op elektrische modellen van Peugeot, Citroën, Opel en Fiat. Kom langs bij Nefkens en ontdek hoe voordelig elektrisch rijden kan zijn.
10: Houd je producten langer vers met Siemens. Ontvang op het assortiment vrijstaand koelen en vriezen van Siemens een gratis Solis vacuumeermachine. Plus 10 jaar garantie op geselecteerde vrijstaande koelkasten. En zoals altijd, inclusief de Lunenburg Service. Lunenburg, de elektrospecialist in Nuland, Veghel en Rosmalen.
0: Nummer 1 voor de mooiste provincie van ons land.
11: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
12: Hey, Wouter Jong met het NOS-journaal. Hamas gaat het politieke orgaan ontbinden waarmee het de Gaza-strook al bijna 20 jaar bestuurt. Dat heeft Hamas gezegd tegen persbureau AFP. De stap wordt gezien als de volgende in het vredesproces met Israël. Met het vertrek zou de weg worden vrijgemaakt voor een bestuur van technocraten in de Gaza-strook. Wat er met de militaire tak van Hamas en de wapens gaat gebeuren is nog onduidelijk. De VN Mensenrechtenraad heeft Soedan veroordeeld voor het escalerende geweld bij de stad El Obeid. In Soedan wordt al enkele jaren gevochten tussen de paramilitaire RSF en het Soedanese regeringsleger. De raad onderzoekt misstanden waarvan de RSF-militie wordt beschuldigd. Die zouden veel weg hebben van oorlogsmisdaden die eerder werden gepleegd in Darfur. Zo zou er sprake zijn van ontvoeringen, marteling, seksueel geweld en standrechtelijke executies. Ook zijn er aanhoudend droneaanvallen waarbij ook huizen, scholen en ziekenhuizen worden geraakt. De politie heeft in Alkmaar een jongen van 17 opgepakt omdat hij een vuurwapen bij zich droeg. Agenten wilden hem donderdagavond bekeuren omdat hij zonder licht fietste. En toen hij geen identiteitskaart kon tonen, besloten agenten hem te fouilleren. In zijn nektasje werd het vuurwapen gevonden. De jongen komt uit Den Helder, wordt vandaag voorgeleid. En voetballer Rai Vloed gaat spelen in Zuid-Afrika. De oudspeler van clubs als PSV, NAC Breda en Excelsior heeft een contract getekend bij Cape Town City FC, meldt die club. 3 jaar geleden werd Vloed veroordeeld tot 2,5 jaar gevangenisstraf. Hij veroorzaakte een ongeluk op de A4, waarbij een kind van 4 om het leven kwam. Vloed had gedronken en reed te hard. 2 maanden geleden kwam hij vrij. Het weer in het noorden bewolkt en mogelijk wat regen in het zuiden zonnig. Het is 20 tot 28 graden en er waait een matige tot krachtige westenwind. Morgen ongeveer hetzelfde als vandaag. Dit was het NOS-journaal.
13: Ja, dankjewel. We gaan eens even kijken hoe het er op de weg aan toe gaat. Annemieke nog een keertje. Goedemiddag, Annemieke.
14: Goedemiddag. Op de A2 Maastricht richting Eindhoven ligt bij knooppunt Leenderheide rommel op de weg. Hierdoor heb je 20 minuten vertraging. Op de A2 Utrecht richting Den Bosch bij Waardenburg een kwartier extra reistijd. Op de A29 Bergen-op-Zoom richting Rotterdam bij de Haringvlietbrug 10 minuten oponthoud. Daarna de A50 Arnhem richting Os. Bij Ravenstein heb je een kwartier extra reistijd omdat het asfalt daar kapot is. En tot slot de A59, Den Bosch richting knooppunt Zonzeel. Bij Drunenwest staat een kapotte vrachtauto en daardoor heb je een kwartier extra reistijd.
13: Oké, dankjewel weer. We gaan zo meteen door met wijn in de middag. Het moment waarop we ook een terugspoelmomentje hebben na de jaren 90. En vandaag blijven we daarvoor in Nederland. Sterker nog, we blijven daarvoor in onze provincie. Wie dat is, hoor je straks.

0: de eerste stap naar meer vrijheid. Bel 0800 2020 voor een gratis brochure of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken en hoort je rechteroor ook niet alles meer?
2: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs twee hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
3: Hans, alleen de prijs is anders.
0: Bel 0800 2020 of ga naar scootmobielspecialist.nl.
4: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Pianist Daniel Ciobanu betovert met Grieg's Pianoconcert. Ook hoor je Tchaikovsky's Romeo en Julia, een ode aan de liefde. Op 13 augustus. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
5: De lekkerste vis bestel je op fishlovers.nl, recht uit de zee. Vandaag gevangen, morgen in huis. Even laten sissen of in de oven en je proeft het meteen. De Fish Lovers. Vandaag gevangen, morgen in huis.
6: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
5: Klaar voor de nieuwe Zeeuwse mosselen? Bestel de lekkerste vis op fishlovers.nl.
7: Ramenfabriek op het Hoog. Voor kozijnen en accessoires op het hoogste niveau. Kom langs in Moergestel of ontvang direct een online kozijnofferte via ramenfabriek.nl.
8: Blijf zelfstandig op pad. Even naar de winkel, de markt of op bezoek bij familie. Bij ScootMe in Waalwijk vindt u betrouwbare scootmobielen. Persoonlijk advies en snelle service. Neem alvast een kijkje op scootme.nl. ScootMe, daar kom je mee thuis.
9: Bij Van Nuenen Mondzorg ben je geen nummer, maar gewoon jezelf. Wij kennen je bij naam, nemen de tijd en zorgen dat jij je thuis voelt. Of je nu een nieuw kunstgebit nodig hebt, vervanging zoekt of een implantaat wilt, onze specialisten staan klaar met kunde en echte aandacht. Kijk op vannuenen-mondzorg.nl.
8: Bezoek onze showroom in Waalwijk. ScootMe, daar kom je mee thuis. ScootMe.nl.
10: De stemmen zijn geteld. En morgen hoor je vanaf 7 uur...
11: de Brabantse Top 100.
10: Live vanaf het Ridderplein in Gemert.
11: Van Guus Meeuwis tot Flemming en van Frans Bauer tot Cresip.
10: Van 7 tot 6 hoor je de beste liedjes van Brabantse bodem... op de dag van de zachte G.
11: Dit is Omroep Brabant. Met nu...
10: Wijn in de middag. John van Groenhoven.
12: Look out, here we go.

0: Ja, die pauze en die liedjes, daar houden wij presentatoren en DJ's niet van. Want het is dan ben je op je. Oh, is het liedje al afgelopen? Dan zit je weer iets anders te doen. Ben je weer niet aan het opletten? Dan denk je voordat het weer een paar seconden stil is. Maar er zit gewoon in het liedje. Dus dat hoort gewoon zo.
1: Wijn in de middag.
2: Geniet met volle teugen.
1: Omroep Brabant.
0: Ja, ik hoop dat je lekker aan het genieten bent. Het is 12:12 alweer maandagmiddag. Ik heb een beetje het vakantiegevoel. Ik weet niet of het komt. Misschien dat het weer eraan bijdraagt. Maar ook omdat, ja, je hoort links, rechts, overal mensen. Ja, de vakanties zijn begonnen. In het noorden hebben ze al vakantie. Traditioneel voor mij, de vakantie begint altijd als de kermis in Best is. Dat was vroeger altijd al zo. Dat is omdat daar mijn familie voor een groot deel wonen. Mijn opa's en oma's. En dan ging je daar met je schoolrapportje naartoe. En dat was mijn rapport meestal niet de reden om daar centjes voor naar de kermis te krijgen. Maar goed, je kent de opa's en oma's. Zo gaat het al. En dan kreeg je 5 gulden of ik weet niet, zoiets denk ik, 10 misschien. En dan mocht je naar de kermis. En dan kon ik naar de kermis. En dat vind ik altijd leuk. Want ik ben een absolute kermisfriek. En de kermis in Best, ja, die was toen al. En die werd de jaren daarna alleen maar groter, groter, groter, groter. En is nu gewoon nog steeds een hele de grote, dikke, vette kermis. Dus als je kermisliefhebber bent, absoluut een aanrader. Kan je mij daartegen? Weet niet. Misschien, ik heb het eigenlijk nog niet gepland om erheen te gaan. Ik ben er al lang niet meer geweest. Dat is eigenlijk wel weer jammer. Ik moet er eigenlijk toch maar weer eens gaan doen. Wat gaan we doen? Wijn in de middag. Koen is druk met de voorbereiding voor de Brabantse Top 100. Die wordt morgen uitgezonden op de dag van de zachte G. Dat combineren we mooi. Het wordt een hele mooie dag. Gaan we uitzenden vanuit Gimmert. En jij kunt daar bij zijn in de zin van gewoon lekker langskomen. Leuk. Iedereen is daar. Ik ga er zeker op gezicht ook eventjes laten zien morgen. Straks spoelen we terug naar de jaren 90.

Misschien wel voor de televisie, die zal het zeggen. Straks voelen we terug naar de jaren 90 met een artiest. Afkomstig uit onze provincie. Ja. Maar eerst nog even deze. Dit is Summer.

0: gaan we nog veel van horen van deze somber. Hij heet eigenlijk Shane Michael Bose. Homewrecker heeft flink wat hits al op zijn naam staan. En er komen er nog veel meer aan, kan ik je garanderen. En dat vinden we helemaal niet erg. Nee hoor, helemaal niet. We gaan terugspoelen.
1: Even terugspoelen naar
0: 1994, jawel. En dan voor een artiest ja, die intussen ook heel wat hits op zijn naam heeft staan. Maar dat was vroeger wel anders. Want als klein jongetje wilde hij maar één ding, zanger worden. En tot zijn 15e brengt de toen kleine Frans elk jaar een single uit in eigen beheer. En daarmee ging hij persoonlijk langs de deuren. En mensen die dit verhaal kennen weten over wie ik het heb. Natuurlijk Frans Bauer. Als sterren aan de hemel staan is de legendarische doorbraakhit van Frans. En dat is allemaal in augustus 1994 het geval. Het bekende levenslied in de stijl van Frans, dat was destijds de aftrap voor de toen 20-jarige zanger. En daarmee werd hij in één klap landelijk bekend. En daarna zijn er vele hits gevolgd. En intussen is de familie Bauer allesbehalve een onbekende in Nederland. We gaan terug naar die tijd. Gewoon eens eventjes lekker mee met Frans Bauer. En ik zou zeggen, zing gewoon lekker mee. Neurie mee, het mag allemaal. Als sterren aan de hemel staan. Augustus 1994. We spoelen even.

0: hoor je bij Omroep Brabant de 100 mooiste Brabantse liedjes ooit. De Brabantse Top 100.
1: Ik loop hier alleen.
2: Het mooiste liedjes van Brabantse bodem te horen op de dag van de zachte G. Live vanaf het Ridderplein in Gemert.
1: De radio's boven.
2: Guus, Frans, Gerard, Jacqueline, René, Corrie, John, Django, Fleming.
1: Vrouwen uit Brabant.
2: Luister morgen naar de Brabantse Top 100.
3: Het allermooiste dat bestaat.
0: Alleen bij Omroep Brabant.

Get Enough. En overigens, die Frans die ik net liet horen, die ga je morgen zeker ook voorbij horen komen. Hij staat 4 keer in de lijst genoteerd, de Brabantse Top 100. We zenden morgen uit vanaf 7 uur vanuit Gemert op de dag van de zachte G.

0: lekker beetje energie van Ram Jam, Black Betty. Op Omroep Brabant in bijna in de middag. We gaan alweer naar het nieuws zometeen met Colin. Colin, waar ga je het over hebben?
1: Ja, in Zeeland verongelukte tiener zou eerder zijn wezen joyriden en een lugubere vondst in iemand zijn tuin.
2: Op zoek naar topkwaliteit kunststof kozijnen? Dan moet je bij SWK Benelux zijn. Uiteraard vakkundig gemonteerd door eigen monteurs.
3: SWK Benelux.
2: SWK Benelux. Kijk op svkbenelux.nl. Op zoek naar een betrouwbaar bedrijf voor de renovatie van uw dak? Neem dan contact op met KVS Onderhoud, de dakdekker van Midden-Brabant. Wij zijn 24 uur per dag bereikbaar, ook voor spoedgevallen. Kijk voor meer info op kvsonderhoud.nl.
4: Houd je producten langer vers met Siemens. Ontvang op het assortiment vrijstaand koelen en vriezen van Siemens een gratis Solis vacuümeermachine. Plus 10 jaar garantie op geselecteerde vrijstaande koelkasten. En zoals altijd, inclusief de Lunenburg service. Lunenburg, de elektrospecialist in Nuland, Veghel en Rosmalen.
2: Dakdekker nodig? KVS Onderhoud. Kijk op kvsonderhoud.nl.
0: Ik neem de honneurs even waar. A2 Maastricht richting Eindhoven tussen Weert-Noord en Leende. Daar 7 kilometer file, 11 minuutjes vertraging. De A27 Breda richting Gorinchem tussen Nieuwendijk en knooppunt Gorinchem. Daar ook 4 kilometer file. Dat heeft te maken met wegwerkzaamheden. Het duurt er 5 minuutjes langer over.
3: Omroep Brabant.
0: Vanmiddag breekt op steeds meer plaatsen de zon door. Krijgen een zonnige middag met zomerse waarde op de thermometer tussen de 25 en 28 graden. Vanavond en vannacht wisselen opklaring en wolken elkaar af. En dan koelt het af naar een graadje of 17. Tijd voor het nieuws met Colin.
1: Een van de twee 15-jarige jongens die afgelopen weekend om het leven kwam bij een auto-ongeluk in Zeeland is al eerder wezen joyriden. Dat blijkt uit beelden die rondgaan op sociale media. Hij zou ook al eens gepakt zijn en schreef zelf online dat hij zou blijven joyriden en scheid had. Een meisje plaatste een bericht dat ze al eens had gevraagd om ermee te stoppen uit angst voor een ongeluk. De jongens reden gisteren zonder toestemming in een auto en botsten op de Boekelse dijk in Zeeland tegen een boom. De politie heeft inmiddels besloten geen strafrechtelijk onderzoek te doen, omdat beide zijn overleden. Vallende stenen hebben voor de nodige chaos gezorgd op de A2 bij Leende. Een voertuig verloor een stuk of 10 bakstenen tijdens het rijden. Door de stenen op de weg botsten twee auto's tegen elkaar aan. Eentje raakte daarbij flink beschadigd, maar alle inzittenden bleven ongedeerd. De stenen worden van de snelweg gehaald. Het voertuig dat de stenen verloor is doorgereden. De eigenaar van een windenergiepark in Zeewolde gaat zijn buren een handje helpen. Vlakbij de windturbines zitten meerdere grote transportbedrijven die graag over willen stappen op elektrische vrachtwagens. Maar een plek om op te laden kunnen ze nog niet krijgen vanwege het overvolle stroomnet.
5: Al die bedrijven staan allemaal op de wachtlijst voor een grotere netinpassing. En die is er gewoon niet tot 20, 33, 34, 35, zeg het maar. En wij hebben capaciteit over, hè, die we met de windstroom kunnen opwekken. En die willen we graag hier naartoe brengen om onze buren te helpen doorontwikkelen.
1: En dus kunnen de elektrische vrachtwagens binnenkort laden bij het windpark. 60 trucks kunnen dan tegelijkertijd hun accu opladen met stroom direct van de windmolens. Dan naar Duitsland, om precies te zijn naar een klein dorpje in de buurt van Hannover. Daar vond een Duitse familie sinds april iedere dag honderden delen van botten in hun tuin. Nou, dat is niet een overijverige hond geweest. De bewoners zagen de eerste botten toen ze begonnen met het vervangen van de bestrating. En sindsdien vonden ze er dus nog veel meer. De politie begon vervolgens een groot onderzoek. En nu is duidelijk dat de mensen wonen op de grond van een voormalige begraafplaats. Ja. Ja, hoe het kan dat de vorige bewoners toestemming kregen om daar een huis te bouwen, dat is nog een raadsel.
0: Nou, maar ik slaap lekker, zou ik zeggen. Hè? Dankjewel. Ja, eens even kijken wat er allemaal nog op het programma staat. Nou, ik kan zeggen, heel veel fijne muziek. Straks een lekkere meezingen, maar we beginnen even met Diana Ross, My Hope.

0: zet het volume maar wat harder.
1: En maak het extra gezellig bij jou op je werk.
0: Voor je het weet, is de werkdag voorbij.
2: Omroep Brabant, het gevoel van hier.

0: Somebody that I used to know. En wijn in de middag.
1: De meezinger van de middag. Maar Nori of fluiten mag natuurlijk.
0: Ja, tijd voor een beetje ontspanning. Eventjes lekker meezingen. Even de longen vol met lucht. En dan zo hard je kan even met een liedje meezingen. En als je die kunt zingen, dat is helemaal erg. Beetje neurieën.

Zo, heb je lekker meegedaan. Jack Jersey, Papa Was a Poor Man. De meezinger van vandaag in Wijn in de Middag. We hebben een nieuwe tipplaat. Die kiezen we altijd op de vrijdag. Afgelopen vrijdag massaal gekozen. Althans, beter gezegd, democratisch gekozen. Gestemd op Snow Patrol en Kylie Minogue. Hoe die klinkt, dat hoor je zo meteen na Robbie Williams. Let me entertain you.

Als je mij vraagt, komt er ooit een single samen met Snow Patrol en Kylie Minogue? Dat ik gezegd, nee, dat gaat echt nooit gebeuren. Nee, maar het is toch wel gebeurd. Het is een onbroekbare tipplaat geworden. En ik vind het wel een heel erg lekker liedje. Ik ben ook zeker fan van Kylie Minogue, maar zeker ook wel van Snow Patrol. En dat is ook het geval van de Snow Patrol frontman Gary Lightbody. Want die heeft gezegd dat de nieuwste single van de band met Kylie Minogue altijd al voorbestemd was. Het was altijd al voorbestemd om een samenwerking te maken. Daar die het oorspronkelijke nummer met de Australische zangeres schreef met haar in gedachten. En hij vertelde dat hij verschillende liedjes had geschreven in de hoop er ooit eentje aan Kylie Minogue te kunnen geven. Nadat hij had gehoord dat ze op zoek wil zijn naar nieuw materiaal. Hij is al heel lang fan van Kylie, vertelt hij. En toen hij hoorde dat Kylie een nummer zocht, schreef hij gewoon een heleboel nummertjes. En die gaf hij allemaal een titel. Kylie 1, Kylie 2, Kylie 3. En had hij het nummer afgemaakt, had hij het gevoel dat er iets ontbrak. En dat was natuurlijk Kylie, zegt hij in een interview. En uiteindelijk lukte de band om een nummer naar Minogue te sturen. En die daarmee instemde om daar ook nog eens op mee te zingen. En de rest is redelijk geschiedenis. En gaat ook de geschiedenis in als een samenwerking tussen Snow Patrol en Kylie Minogue. En het liedje heet These Alarms. We gaan op weg naar het nieuws van 3 uur zometeen. Maar eerst nog even Tambourine. This High on

0: eerste stap naar meer vrijheid. Bel 0800 2020 voor een gratis brochure of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Gun je gewrichten wat extra aandacht met Vitepro. Het bevat namelijk Boswellia serrata. En dat helpt om je gewrichten lekker soepel te houden. Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
0: Bel 0800 2020 of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
2: Als je Vodafone Mobiel
3: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
2: krijg je tot

0: Kom nu naar een van de 8 Forza testcenters in Nederland en ontdek jouw nieuwe e-bike. Comfortabel, elektrisch en verrassend scherp geprijsd. Forza.nl. Oh, op die fiets!
1: DK Electric. Een elektrische auto? Je hebt er een of je wilt er een? Denk dan aan DK Garagebedrijf uit Beek en Donk. De specialist voor elektrisch rijden. DK Electric.
2: Dit was een duur bed, maar ik heb er nooit goed in geslapen. Ik ben klaar met van die snelle beddenverkopers. Ik ga nu op zoek naar een echte slaapspecialist.
3: Een goed bed wordt aangemeten. Zoals bij een maatpak. Een vak dat maar weinig mensen echt verstaan. Om een bed goed aan te meten, moeten we je gewoon zien. Maak daarom een afspraak bij Slaapstudio Stijn in Nuenen. Om samen met een van onze slaapspecialisten jouw ideale slaapoplossing vast te stellen. Je kunt je persoonlijke adviesgesprek eenvoudig inplannen op slaapstudiostijn.nl.
4: Voor iedereen met een rood-wit geblokt hart.
5: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
6: Ewout de Jong met het NOS-journaal. Hamas gaat het politieke orgaan ontbinden waarmee het de Gazastrook al bijna 20 jaar bestuurt. Dat heeft Hamas gezegd tegen persbureau AFP. De stap wordt gezien als de volgende in het vredesproces met Israël. Met het vertrek zou de weg worden vrijgemaakt voor een bestuur van technocraten in de Gazastrook. Wat er met de militaire tak van Hamas en de wapens gaat gebeuren is nog onduidelijk. Koning Willem-Alexander gaat volgend jaar voor Koningsdag met zijn familie naar Lelystad. De Rijksvoorlichtingsdienst heeft dat bekendgemaakt. In 2027 wordt Lelystad net zo oud als de koning, 60 jaar. Burgemeester Mieke Baltus en commissaris van de koning Arjen Gerritsen zeggen dat ze het heel bijzonder vinden dat de koning het jubileum tegelijk met zijn verjaardag komt vieren. De gemeente Lelystad wil de komende tijd met inwoners, scholen en allerlei sport-, cultuur- en ondernemersverenigingen overleggen over het programma voor Koningsdag. De VN-Mensenrechtenraad heeft Soedan veroordeeld voor het escalerende geweld bij de stad El Obeid. In Soedan wordt al jaren gevochten tussen de paramilitaire RSF en het Soedanese regeringsleger. De raad onderzoekt misstanden waarvan de RSF-militie wordt beschuldigd. Die zouden veel weg hebben van oorlogsmisdaden die eerder werden gepleegd in Darfur. Zo zou er sprake zijn van ontvoeringen, marteling, seksueel geweld en standrechtelijke executies. Ook zijn er aanhoudend droneaanvallen waarbij ook huizen, scholen en ziekenhuizen worden geraakt. Het kabinet trekt 420 miljoen euro extra uit om de bouw van seniorenwoningen te stimuleren. Het geld komt bovenop de 120 miljoen die al was vrijgemaakt. Er is steeds meer behoefte aan woningen voor ouderen die niet meer zelfstandig kunnen wonen, maar die niet in aanmerking komen voor het verpleeghuis. Het weer in het noorden bewolkt en mogelijk wat regen, in het zuiden zonnig. Het is 20 tot 28 graden en er waait een matige tot krachtige westenwind. Morgen ongeveer hetzelfde weer als vandaag. Dit was het NOS Journaal.
7: Dankjewel. Voor de verkeersinformatie schakelen we met de ANWB. Daar is aangeschoven Robert Vriezen. Robert, goedemiddag.
8: Hi John, goedemiddag. Ja, weer 60 kilometer file in Noord-Brabant. Op de A2 rijdt het langzaam vanuit Maastricht naar Eindhoven. Kwartiertje vertraging tussen Nederweert en Maarhezen. 10 minuutjes op de A2 vanuit Utrecht naar Den Bosch bij Waardenburg. Ligt iets op de A16 vanuit Rotterdam naar Breda. En dat ligt op de linkerrijstrook. Die linkerrijstrook is dicht op knooppunt Klaverpolder. Vanaf Zwijndrecht 12 kilometer file en een half uur vertraging. A50 Arnhem-Os, slecht weg. Wegdek bij Ravenstein, 11 kilometer file vanaf knooppunt Valburg, een kwartier vertraging. En eventjes kijken, ik dacht dat ik nog een treintje had, maar nee, dat is Rotterdam Centraal Zwijndrecht, maar die wisten jullie vast al wel.
7: Nou ja, nee, het is altijd wel goed, je vindt de treininformatie is toch altijd dat je denkt van, nou, toch even fijn om te horen.
8: Tussen Rotterdam Centraal en Zwijndrecht rijden geen treinen. Dat komt door herstelwerkzaamheden. Er rijden bussen. Dit duurt waarschijnlijk tot dinsdagochtend.
7: Nou, kijk, daar hebben we die toch nog even meegepakt. Dankjewel, Robert. Tot zo. Zometeen en wijn in de middag gaan we nog een klassieker van de Nederlandse bodem draaien. Eentje met miljarden streams. Dus een dikke hit. Over dikke hits gesproken. Edward Sharp komt er zometeen aan naar YouTube. Maar eerst even naar de boodschapjes.
9: Op het Groningerland, in de oude pastorie van Westeremden, ontdek je werken die schilder Henk Helmantel zelf wilde laten spreken. Toch, Henk?
10: Ik koos wat mij raakte.
9: De keuzes van Helmantel. Museumhelmantel.nl.
11: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance.
12: Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte oortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
9: Ontdek de keuzes van Henk Helmantel op het Groningerland. Museumhelmantel.nl.
13: Kom ook in actie voor de slachtoffers van de aardbeving in Venezuela. Miljoenen zijn getroffen en hebben jouw steun nu nodig. Stichting Vluchteling helpt met schoon water en medische en psychische zorg. Geef voor de slachtoffers. Doneer op Giro 999 of op vluchteling.nl.
14: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
15: Zoveel compacter, een zoveel mooier design, zoveel meer comfort. Met de Crespo AP237R Deluxe Compact Campingstoel zit je zoveel beter. Niet voor niets als beste getest door de ANWB. Nu extra voordelig geprijsd. Ga naar crespocomfort.com voor een dealer bij jou in de buurt.
16: Ik vind het leuk als je dit me van school afhaalt.
17: Het is superleuk dat Paul met mij naar voetbal gaat. Ik ga vaak met mijn buurtgezin opa en oma naar het park.
18: Het kan zo makkelijk zijn om een kind blij te maken. En tegelijkertijd een gezin in de buurt een handje te helpen. Gewoon door een kind op te vangen en aandacht te geven. Kijk op buurtgezinnen.nl hoe jij kunt helpen.
19: Race als een pro bij Outdoor Kart Circuit De Landsart. Nu tijdelijk 1 heat karten en 1 heat simulatieracen voor 29,50. Outdoor Kart Circuit De Landsart.
20: Zeg, doe er iets nieuws voor op de muur? Nou, kom er eens rondneuzen bij Koningsverf en Behang in Helmond. Ze hebben de meeste keus van Zuid-Nederland. Koningsverf en Behang heeft 100 jaar ervaring. Die kun je dus wel vertrouwen. Engelseweg 221A in Helmond. Of kijk op koningsverfenbehang.nl.
19: Karten bij de Landsart in Eindhoven. Boek nu op outdoorkarting.nl.
21: De stemmen zijn geteld. En morgen hoor je vanaf 7 uur...
22: de Brabantse Top 100.
21: Live vanaf het Ridderplein in Gemert.
22: Van Guus Meeuwis tot Flemming en van Frans Bauer tot Cresip.
21: Van 7 tot 6 hoor je de beste liedjes van Brabantse bodem... op de dag van de zachte G.
22: Dit is Omroep Brabant. Met nu...
21: Wijn in de middag. John van Vroenhoven.

0: Home, Edward Sharp, samen de Magnetic Zeros.
1: Wijn in de middag.
2: Op Omroep Brabant.
0: 13 minuutjes over 3, het laatste uurtje van Wijn in de middag voor deze maandag. We zijn, ja, het voelt echt als, het komt er nu echt aan, hè. Morgen, dan is de dag van de zachte G. De Brabantse top 100, die zenden we dan uit. En dat doen we live vanuit Gemert. En de voorbereidingen zijn in volle gang. Dat is ook de reden waarom ik hier vanmiddag sta. En niet Koen, die is druk met alle voorbereidingen. Om het morgen allemaal heel soepel te laten verlopen. Maar dat doet hij niet alleen, dat doet hij met een heel groot team. En er wordt hard gewerkt voor jullie een heel mooi feestje te maken. De dag van de zachte G. Met die prachtige lijst. Die jullie is samengesteld. Stembus vorige week gesloten. De lijst is compleet. 100 liedjes, allemaal met Brabantse roots. Een link met Brabant van 100 naar nummer 1. Dat ga je morgen allemaal horen hier op de radio. Dat begint morgenochtend om 7 uur met Jordi en Mark. En dat gaat door tot 6 uur. We zijn daar de hele dag in Gremert. En je bent van harte welkom om dan eens een kijkje te komen nemen. Om eventjes gewoon even een lekker gezellig kletsje te maken. Dan zien we elkaar ook weer eens. Dat is ook weer eens hartstikke leuk. In plaats van alleen maar dat we te horen zijn uit de speakers. Dan kan je ons ook gewoon zien. Zoals gezegd, bijna in de middag tot 4 uur. Vanmiddag met straks nog een klassieker van Nederlandse bodem. En als je dan toch over een liedje hebt met Brabantse roots. Nou, heb ik er een hoor.

0: Ja, voor de mensen die zijn geweest, Bruno Mars in de Arena. Angelique, die appte spontaan. Oh, die heb ik gisteren live gezien. Nou, daar ben je een van de velen, want het is een veelvuldig bezorgd concert. Maar misschien ook wel een van de weinigen die toch die kaartjes wisten te bemachtigen.
1: Klassieker van Nederlandse bodem.
0: Ik had er ook graag heen gegaan, maar ik was gewoon te laat. Dus zoals ik dat heel vaak ben. Maar ik heb begrepen dat het een heel groot feestje is geweest. En gelukkig hebben we de muziek erin, mogen we graag draaien hier bij Omroep Brabant. Ik ga je meenemen naar een klassieker van Nederlandse bodem. Daar vertel ik bij dat het liedje een score van 492 punten had. En dat bezorgde Duncan Lawrence Nederland de eerste songfestivaloverwinning sinds 1975. Het nummer werd wereldwijd daarna miljarden keren gestreamd. Het is de eerste keer in decennia dat een Nederlands liedje zo'n grote impact had op de internationale hitlijsten. Waaronder de prestigieuze Billboard Hot 100, dat is de Amerikaanse top 40. Het werd in 2021 door het Nederlandse volk ook uitgeroepen tot beste songfestivalnummer aller tijden. Ja, dat lijkt me dan niet al te moeilijk. Waarover ik het dan heb? Ja, natuurlijk deze Arcade.

I'm still fixing all the cracks. Lost a couple of pieces when

0: Mr. Barry White, You're the First, Last, My Everything. En daarvoor nog Duncan Lawrence. Dan maak ik het alweer 3:30. Tijd voor het nieuws. Zometeen met Colin. Colin, wat heb je zo?
1: Kortsluiting zorgt voor hoofdpijn en ontruiming bij farmaceutisch bedrijf. En de dubbelganger van Haaland gaat viral.
2: Denk je nou echt dat een beetje knutselen met tochtstrips helpt tegen tocht in huis? Kies voor kunststofkozijnen van Glaudemans. Vakkundig geplaatst en alles netjes afgewerkt. Glaudemans kozijnen en zonwering. Van generatie op generatie. Al 50 jaar.
3: Varen en vieren gaan hand in hand bij Silvermail. Met familie, vrienden of collega's mooie momenten beleven. Van borrel tot brunch of diner. Onze schepen zijn dé plek voor elk feest. Zakelijk of privé. Wat je ook viert, Silvermail maakt het bijzonder. Vaar jij mee?
4: De verfkampioen. Tijdens de wegwerkzaamheden aan de Leenderweg zijn we gewoon geopend.
5: De ene vaartocht is de andere vaartocht niet. Ervaar fluisterstil elektrisch varen met de Z8 en de allernieuwste Z9. Silvermail.nl.
0: En voor de verkeersinformatie gaan we naar onze eigen Barry White, ofwel Robert Friese.
6: Ja. Hele goede middag. Op de A2 rijdt het langzaam vanuit Utrecht naar Den Bosch. 11 kilometer file tussen Culemborg en Waardenburg. Kwartiertje vertraging. 10 minuutjes op de A29 nog vanuit Bergen-op-Zoom naar Rotterdam bij het Hellegatsplein. Slecht wegdek op de A50 vanuit Arnhem naar Oss. Daardoor een snelheidsbeperking tussen knooppunt Valburg en Ravenstein. Al 12 kilometer file en bijna 20 minuten oponthoud. En op de A58 10 minuten vertraging vanuit Eindhoven naar Tilburg rijdt het langzaam tussen knooppunt Batadorp en Oorschot.
0: Het was weer waar genoeg, Robert. Tot later.
6: Graag gedaan, Wil.
7: Omroep Brabant.
0: Het is steeds zonniger aan het worden deze middag. De thermometer loopt op naar 25 tot 28 graden vandaag. Vanavond en vannacht opklaring en wolken. Dan koelt het af naar een graadje of 17. Morgen op de dag van de zachte G. Een aangename zomerse dag met 24 tot 27 graden droog. En een lekker zonnetje erbij. Dus kom lekker langs. En geef maar het zuiver. Het nieuws krijg je van Colin.
1: Bij een farmaceutisch bedrijf in Zevenbergen zijn vanmiddag bepaalde stoffen vrijgekomen, waardoor 15 mensen zich niet lekker voelden. Het pand aan de Touwslager, waar toen 70 mensen binnen waren, is vervolgens ontruimd. De stoffen konden ontsnappen doordat er in een machine kortsluiting ontstond. Dat zorgde voor een penetrante geur volgens de veiligheidsregio. 10 mensen moesten worden behandeld door ambulancepersoneel, maar er hoefde niemand naar het ziekenhuis. Een man is betrapt toen hij honderden flessen lachgas vervoerde. De politie werd zaterdagavond gewaarschuwd omdat de man slingerend over de A2 bij Waalre reed. Even later zagen agenten hem rijden. Pas nadat de sirene werd aangezet en groot licht werd gebruikt, stopte hij. De man probeerde er nog vandoor te rennen, maar ver kwam hij niet. In de bus lagen 600 flessen lachgas. De goudprijs is de afgelopen tijd flink gedaald, terwijl die tot voor kort nog juist tot recordhoogte steeg. Zo'n grote daling hadden analisten niet zien aankomen, legt economieverslaggever Aida Brands uit.
8: Ze hadden wel verwacht dat die iets zou dalen, omdat de goudprijs zo hard was gestegen. Dan verwacht je op een gegeven moment wel een kleine correctie. Maar dat die prijs zo hard zou dalen, en vooral omdat er best wel veel dingen speelden de afgelopen maanden. De oorlog in het Midden-Oosten, want meestal is goud een soort van veilige haven in turbulente tijden. Maar ja, dat lijkt nu dus even niet het geval.
1: Een andere belangrijke reden dat beleggers zich terugtrekken uit het goud is dat ze hun geld liever stoppen in aandelen in de techsector en bedrijven die AI ontwikkelen.
0: Het schijnt ook te zijn dat Iran en de staten eromheen, daarvan zijn de gelden bevroren. Dus die kunnen niet bij hun geld. Dus die zijn massaal goud aan het verkopen.
1: Ja, dat helpt ook niet bepaald
0: mee. Nee, want het is het aanbod. Het is vraag-aanbod.
1: Als er denk je heel veel aanbod is, dan daalt de prijs.
0: Dan daalt de prijs, zo heet dat. Ja.
1: De Amerikaanse Emma Kate Willman gaat viral. Wie? Nou, daar ga ik je uitleggen. Ze praat graag op sociale media over haar haarstijlen.
0: Oh, die.
1: Ja. Nou, dan zal het je waarschijnlijk nog steeds niet zeggen. Maar dat is ook niet waarom ze overspoeld wordt met likes en berichten. Want in een video over het invlechten van braids lijkt ze namelijk best wel op de Noorse stervoetballer Erling Haaland. En die reageerde zelf ook al op de blondine haar video. En zelf heeft ze alleen wel haar bedenkingen bij de vergelijking.
9: In light of the World Cup, I swear if I get one more comment saying that I look like Holland, Erling Haaland. First of all, the best doppelganger you give me is a male soccer player. Really? Can't we just go back to when you guys were calling me Zara Larsson, please? No offense to Holland at all, but I am very much just a little girl from Charleston.
0: Oh, meisje,
10: ja.
0: Toch.
10: Ja. Haar leven is echt een drama nu. Nee, nou. Maar er zijn toch veel mensen en zelfs sportmerk Adidas die, ook al is het met een knipoog, vinden dat Emma en Erling toch wel echt op elkaar lijken en misschien zelfs familie kunnen zijn.
0: Nou, ik moet zeggen, ik heb toevallig dat filmpje ook gezien. Ik zag het voorbij komen in ons nieuws. En de vergelijking, de gelijkenis, zo moet ik het zeggen, is echt bizar.
10: Ja, in die specifieke video dan ja, wel, hè? En andere video's niet, maar video denk je echt
0: is
10: van...
0: echt van...
10: Huh?
0: Tweelingzusje?
10: Hoe dan?
0: Ja, hoe dan? Ja. Ja, goed. Het levert daar in ieder geval heel veel likes op en wij hebben het er ook weer over.
11: Dus.
0: Dankjewel. Meer nieuws op web en app natuurlijk van Omroep Brabant. En fijne muziek is onderweg in

Bananarama. I heard a rumor in Wijn in de Middag. Voor de Balloon 5. Moves Like Jagger. Inderdaad, gaat over die Mick Jagger. Die heeft echt een hele speciale moves. Zijn album, de nieuwe album komt eraan deze week. Of is het al verschenen? Moet eens even kijken trouwens. Maar ja, in ieder geval, we hebben al twee singles te pakken. Dus dat is al heel erg mooi. Oké, straks eens even kijken wat Ronnie allemaal te doen heeft in Afslag Zuid.

0: lastig.
1: Ja, dat is lastig. Dat is lastig, ja, zeker.
0: Dat bedoel ik, zeg maar.
1: Ja, nou, denk er lekker even over na. Dan hoor ik zo graag van jou wat we voor jou mogen gaan draaien. Waar kiest Ronnie, Colin Abrams of Lost Frequencies?

0: Love You Lazy Bed met Bianco. Er zit altijd heel energie in dit liedje. Vind ik altijd wel lekker zo.
1: En dat pianootje.
0: Ja, dat pianootje. Sommige mensen worden er misschien helemaal zenuwachtig van zelfs.
1: Ja, dat is een beetje de Bauza piano uit de jaren 80.
0: Ja, precies. Ja, dan noem je wat, de Bauza. Wat gaan we zo meteen allemaal meemaken in Afslagzaad?
1: Nou, sowieso onderzoekje, want wij halen de wijsheid niet uit een boek. Thema van het onderzoek, dat vertel ik je zo meteen. We gaan uiteraard straks even live schakelen met het Ridderplein in Gemert. Koen die is daar nu op dit moment, as we speak. En morgen gaan we die Brabantse top 100 natuurlijk vanaf dat plein daar uitzetten. Even kijken of alles in gereedheid is gebracht. Ja. En we zoeken nog even contact met onze vrienden, de motorvrienden, die ongeneeslijk ziek zijn en die geld hebben ingezameld voor het Amphia ziekenhuis met hun reis van 2 maanden in Amerika. Ja. Want ze zijn weer thuis en we gaan eens even checken hoe het met ze is en wat ze hebben opgehaald natuurlijk. Nou, heel belangrijk.
0: Helemaal goed. En wat mag ik voor je draaien?
1: De kolonel, als dat kan.
0: De kolonel, dan gaan we erbij pakken. Dan gaan we doen. De kolonel.
1: De hoogste inrang vandaag.
0: Ja, precies. Nou, heel veel plezier. En ook morgen veel plezier met de Brabantse top 100.
1: Ja, we hebben er ontzettend veel zin in. Ja. Je voelt de vibe hier.
0: Ja, dat voel je. Ja, zeker. Nou, iedereen is van harte welkom morgen. Veel plezier zometeen bij je Afslagzaai met Ronnie.

0: Alles over Omroep Brabant. Check je via de website en app.
1: Wat ik mooi vind aan het centrum is dat iedereen daar zichzelf kan zijn.
2: Iedereen begrijpt elkaar.
3: Je kan je verhaal goed kwijt en dat geeft rust.
4: In de wereld van kanker ben je niet alleen. Ipsocentra zijn er voor iedereen die leeft met kanker of de gevolgen ervan. Je vindt alle Ipsocentra op kanker.nl. Een samenwerking met KWF.
5: Bij Vaste Landen investeren we samen met u in A-locaties met sterke huurders en bewezen rendement. Wij regelen de uitvoering, u ziet het resultaat. Vaste Landen, samen investeren in morgen. Ontdek meer op vastelanden.nl. Let op, beleggen brengt risico's met zich mee. U kunt uw inleg geheel of gedeeltelijk verliezen. Dit is geen beleggingsadvies.
6: Kom deze zomer naar het oudste museum van Nederland en ga mee op een ontdekkingstocht vol activiteiten voor alle leeftijden. Vier de zomer in Tijlers Museum in Haarlem.
5: Samen investeren in morgen. Bekijk de openstaande fondsen op vastelanden.nl.
6: Zomer in Tijlers. Surf voor het programma en ticket naar tijlersmuseum.nl.
7: Kies voor Graan met je FBTO-reisverzekering. Hogerop, Graan. Vanuit de boomtoppen aan een kabelbaan zo naar beneden. Je komt altijd weer op je pootjes terecht. Met je FBTO-reisverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
8: Wie de komende tijd in Zuid-Holland de weg op gaat, kan het beste nu even goed opletten. Vanaf 3 juli gaat de A20 tussen knooppunten Terbrechtseplein en Kleinpolderplein 2 keer 2 weken dicht. En vanaf 17 juli is de Papendrechtse brug in de N3 9 maanden afgesloten. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
9: Ramenfabriek op het Hoog. Voor kozijnen en accessoires op het hoogste niveau. Kom langs in Moergestel of ontvang direct een online kozijnofferte via ramenfabriek.nl.
10: DK Electric. Een elektrische auto? Je hebt er een of je wilt er een? Denk dan aan DK Garagebedrijf uit Beek en Donk. De specialist voor elektrisch rijden. DK Electric.
11: Bij City Mondzorg helpen wij u aan de beste oplossingen voor uw kunst- of klikgebit.
12: Waar zou jij willen varen? In de bruisende havens van Antwerpen? Europa's grootste havengebied in Rotterdam? Een dagje langs charmante vestingsteden? Of juist in de rust en natuur van de Biesbos? Waar je ook voor kiest, Zilvermeeuw zorgt voor een unieke ervaring. Vaar jij mee?
0: Dit is de radiozender waar Brabant leeft.
13: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
14: Dit is C. Wouter Jong met het NOS-journaal. Oekraïne heeft 2 schepen van de Russische schaduwvloot aangevallen in de zee van Azov, bij de door Rusland geannexeerde Krim. Het leger zegt verder dat de Oekraïnse drones een oliedepot, een radarsysteem en 2 Russische luchtafweersystemen hebben geraakt. Ook werd in Omsk, zo'n 2500 kilometer van de Oekraïnse grens, een olieraffinaderij bestookt. De afgelopen nacht voerden Rusland en Oekraïne al op grote schaal drone- en rakettenaanvallen op elkaar uit. Het was fout dat er tijdens de coronapandemie aanvankelijk geen alternatief vaccinatieplan was. Dat heeft topambtenaar Sonnema van het ministerie van Volksgezondheid gezegd tegen de corona-enquêtecommissie. Het RIVM had bedacht om fijnmazig te gaan vaccineren via de huisartsen. Maar het eerste vaccin dat klaar was, dat van Pfizer, bleek daarvoor niet geschikt. Vanochtend zei oud-programmadirecteur Van Delden van het RIVM al tegen de commissie dat Nederland een paar weken eerder had kunnen beginnen met vaccineren als er wel een plan B was geweest. De koninklijke familie gaat volgend jaar met Koningsdag naar Lelystad. In 2027 viert de stad het 60-jarig bestaan. Koning Willem-Alexander wordt volgend jaar ook 60 jaar oud. De gemeente Lelystad overlegt de komende tijd nog met inwoners, scholen en allerlei sport-, cultuur- en ondernemersverenigingen over het programma voor Koningsdag. Wereldvoetbalbond FIFA lijkt niet van plan het omstreden besluit over de Amerikaanse spits Balogun terug te draaien. Volgens de Belgische bond heeft de FIFA een verzoek om meer informatie meteen afgewezen. Balogun kreeg in de WK-wedstrijd tegen Bosnië-Herzegovina een rode kaart. Volgens de regels zou hij daarom vannacht tegen België niet mogen spelen. Het weer, veel plaatsen zon, alleen in het noorden bewolkt. Het is 20 graden aan de noordkust tot 29 in Limburg. En dan staat een stevige westenwind. Morgen weinig verandering. Dit was het NOS Journaal.
2: Dankjewel. Dan even checken bij Robert Vries hoe het is met de avondspits. Is er al sprake van een drukke avondspits, Robert?
15: Ja, eigenlijk wel. 120 kilometer staat er al bij elkaar. Niet al te veel bijzonderheden. Wel langzaam rijden op de A2 natuurlijk, vanuit Utrecht naar Den Bosch. 13 kilometer tussen Culemborg en Zaltbommel, een kwartier vertraging. Kwartiertje extra op de A16, Rotterdam-Breda. Bij knooppunt Klaverpolder de kop van 4 kilometer file. A27, Breda-Gorkum bij Oosterhout. 7 kilometer langzaam rijden. Vanaf Breda doe je er 25 minuten langer over. Want door een ongeluk bij Oosterhout is de linkerrijstrook dicht. Kwartier vertraging door het slechte wegdek op de A50 vanuit Arnhem naar Os. Een snelheidsbeperking bij Ravenstein. Nu 11 kilometer file daar. En 10 minuten vertraging op de A73 vanuit Maasbracht naar Nijmegen. Bij knooppunt Rijkenvoort een ongeluk. De linkerrijstrook is dicht en 10 minuten oponthoud.
2: Dankjewel. Lekker de radio aanhouden voor een nieuwe afslagstuit. Want we gaan er met z'n allen lekker in tot aan 7 uur. De allereerste alweer voor deze week. We gaan richting de dag van de zachte G. Morgen live vanuit Gemert, die Brabantse top 100. En dat doen we met een heleboel goede muziek. Te beginnen zo met Dusty Springfield.
16: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom One Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
17: Kom ook in actie voor de slachtoffers van de aardbeving in Venezuela. Miljoenen zijn getroffen en hebben jouw steun nu nodig. Stichting Vluchteling helpt met schoon water en medische en psychische zorg. Geef voor de slachtoffers. Doneer op Giro 999 of op vluchteling.nl.
16: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom One Plus aan.
18: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
19: Goedendag, mensenrelatie Radboud Visser.
20: Hi Radboud, met Tom. Ik heb gisteren Kim ontmoet. Wat een leuke vrouw.
21: Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
5: Bij Vaste Landen investeren we samen met u in A-locaties met sterke huurders en bewezen rendement. Wij regelen de uitvoering, u ziet het resultaat. Vaste Landen, samen investeren in morgen. Ontdek meer op vastelanden.nl. Let op, beleggen brengt risico's met zich mee. U kunt uw inleg geheel of gedeeltelijk verliezen. Dit is geen beleggingsadvies.
21: Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
5: Samen investeren in morgen. Bekijk de openstaande fondsen op vastelanden.nl.
22: Betaal jij niet te veel voor energie? Vergelijk nu de beste energiedeals op gaslicht.com. En stap in 3 kliks over. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Ga direct naar gaslicht.com.
23: De verfkampioen. Tijdens de wegwerkzaamheden aan de Leenderweg zijn we gewoon geopend.
24: Op zoek naar topkwaliteit kunststof kozijnen? Dan moet je bij SWK Benelux zijn. Uiteraard vakkundig gemonteerd door eigen monteurs.
25: SWK Benelux.
24: SWK Benelux. Kijk op svkbenelux.nl.
26: Lachen, gieren, genieten.

0: Tijdens je slaap ontspant je lichaam. Spieren komen tot rust, gewrichten krijgen ruimte. Maar alleen met een bed dat echt bij je past. Bij Kwakernaad Beddenspecialist kijken we wat jouw lichaam nodig heeft. Kwakernaad Beddenspecialist. Nieuwe Markt 45 Roosendaal.
1: De stemmen zijn geteld. En morgen hoor je vanaf 7 uur...
2: de Brabantse Top 100.
1: Live vanaf het Ridderplein in Gemert.
2: Van Guus Meeuwis tot Flemming en van Frans Bauer tot Cresip.
1: Van 7 tot 6 hoor je de beste liedjes van Brabantse bodem... op de dag van de zachte G.
2: Dit is Omroep Brabant. Met nu...
1: Afslag Zuid. Ronnie Balk.
3: Nou, alweer. Lekker man!

0: Nou, er is al meteen iemand die hebt. Oh, lekker begin vandaag van Afslag Zuid. Nou, dat is inderdaad waar. Dusty Springfield in private.
1: Welkom bij Afslag Zuid.
2: Het gezelligste einde van je dag.
1: Met Ronnie Balk.
0: En dan te bedenken dat het nog maar het begin is. En we gewoon nog lekker tot 7 uur hebben voor deze allereerste Afslag Zuid. Alweer voor deze dag. Want het is maandag vandaag. Hoe was je weekend, Marjolein?
3: Heerlijk.
0: Je hebt gekke dingen gedaan.
3: Ja, ik had eigenlijk allemaal plannen. En toen bedacht ik mij vrijdagochtend, daar heb ik geen zin in. En toen heb ik een tankje in de auto gegooid. En toen ben ik naar de Ardennen gereden.
0: Spannend. Ja. Lief heb jij. Spannend. Nee, maar wat, de Ardennen gewoon daar op camping of zo?
3: Ja,
0: of,
3: op de camping. Ja, toevallig stond mijn broer met zijn gezin daar ook.
0: Oh, leuk.
3: Dus ik dacht, ik ga hun even een weekendje lastig vallen.
0: En vonden ze dat leuk of niet?
3: Nee, vonden ze wel leuk. Ja,
0: oké.
3: Het was gezellig.
0: Nee, oké. Okay. Het ging in overleg. Het was niet zo dat... had je niet gedacht, hè?
3: Ja, nou, eigenlijk wel. Mijn broer in ieder geval. Ik heb alleen mijn schoonzus even zo sneaky hebben wij onderling geappt.
0: Ja?
3: En zij zei, kom nou maar gewoon, dat is gezellig.
0: Oh,
3: dus mijn broer was wel een beetje zo van...
0: Oh, nee.
3: Maar ja, daarna was het... Ja, ik was er nu toch, dus...
0: Blijf toch je broer, hè? Blijf toch je broer. Nou, het is vandaag maandag, de day before. Hè, de dag van de zachte G. Met de zachte G. Morgen staan we vanaf 7 uur de hele dag op het Ridderplein in Gemert. Voor de Brabantse top 100, hè. Wellicht heb je daar ook een fantastisch mooi stemlijstje voor ingeleverd. Nou, morgen gaan we hem uitzenden. Kom vooral langs als je tijd hebt. Dat vinden we hartstikke leuk. Maakt niet uit. Ergens tussen 7 in de ochtend en 7 in de avond. Want we hebben na 6 uur namelijk ook nog een uurtje afterparty. En als je langskomt ben je niet de enige. Want we verwachten op de koffie onder meer ook Nol Havens, Robert van Beckhoven, René Schuurman schuiven aan. Er gebeurt nog veel meer. Dus we hebben er met z'n allen echt heel veel zin in. En keileuk als je morgen ook even van de partij bent. Vandaag op deze dag ook de dag waarop ik toch even mijn dank wil uitspreken. Naar iedereen die de afgelopen 5 jaar van de partij was hier bij Afslag Zuid. Klinkt dit als een afscheid of nee? Nee, toch?
3: Ik hoop het toch
0: niet,
3: toch? Even dubbelcheck. Dit gaat niet stoppen, hè?
0: Nee, zeker niet. Ook jij bedankt, Marjolein. Ja. Als ze steun en toeverlaat natuurlijk, hè, de afgelopen jaren. Gisteren was namelijk, ik schrok er ook in één keer van. Ik dacht, hey, verrek, het is vandaag de dag waarop ik 5 jaar geleden begonnen ben met Afslag Zuid.
3: Wow, wat een mijlpaal.
0: Gewoon op een zondag ook, weet je. Dat ik denk, maar het was natuurlijk toen een maandag.
3: Toen maandag, ja.
0: Maar 5 jaar geleden was het een maandag. Gisteren was het een zondag. Dus we zijn zojuist begonnen aan jaar nummer 6 eigenlijk.
3: Wat leuk. Nou, met veel plezier.
0: En het kan natuurlijk alleen maar omdat jij elke dag luistert en we het samen hopelijk nog heel lang gezellig gaan hebben met z'n allen. Verder ook de dag waarop er goed nieuws kwam voor dieselrijders.
3: Oh, dat vind ik fijn.
0: Ja, want jij rijdt op diesel, hè?
3: Ja, ja.
0: De prijs voor een liter diesel duikt her en der weer onder de 2 euro. En daarmee is de adviesprijs nu weer bijna terug op het oude niveau. De grote tankstations aan de snelweg die verkopen brandstof nog wel steeds voor de adviesprijs van bijna 2,30 euro per liter. En we weten allemaal dat je daar vooral niet moet zijn als je goedkoop wilt tanken. Dat is overigens al wel 50 cent minder weer dan tijdens de piek van afgelopen april. Maar goedkoper kan het daar nog absoluut. En dit zijn toch hoopgevende berichten. Laten we hopen dat dat voor iedereen gaat gelden die brandstof tankt. En dan hebben we onze AI-muziekgenerator ook vandaag weer gevraagd. Ik weet niet of hij een leuk weekend heeft gehad. En in wat voor vibe die zit natuurlijk om een AI-openingssong te maken. Maar eens even luisteren wat hij ervan gebakken heeft. Daar komt hij.

0: ready? Let's go!
1: Misschien is hij naar het Bruno Mars concert geweest dit weekend.
2: Ja, of heeft een erotisch weekend gehad. Ja. Kan ook, dus een goede...
1: Dat kan ook.
2: Wat vond jij ervan?
1: Ik vond het best wel grappig.
2: Ik ook. Straks nog een keer.
1: Doe me.
2: Doe me.

0: hoor je bij Omroep Brabant de 100 mooiste Brabantse liedjes ooit. De Brabantse Top 100.
1: Ik loop hier alleen.
2: De 100 mooiste liedjes van Brabantse bodem te horen op de dag van de zachte G. Live vanaf het Ridderplein in Gemert.
1: De radio's boven.
2: Guus, Frans, Gerard, Jacqueline, René, Corrie, John, Django, Fleming.
3: Vrouwen uit Brabant.
2: Luister morgen naar de Brabantse Top 100.
4: Het allermooiste dat bestaat.
0: Alleen bij Omroep Brabant.

0: misschien ga je binnenkort wel naar het prachtige Italië. Dat zou zomaar kunnen, want de zomervakantie staat voor heel veel mensen voor de deur. En ja, als je dan onderweg bent met dit op de radio, dan krijg je toch wel het ultieme Italië-gevoel, denk ik, een klein beetje. Tisento was er een van Mattia Bazzar hier zo in Afslag Zuid. Daar waar wij elke dag een klein onderzoekje doen, want wij halen de wijsheid niet uit een boek.
1: Wij doen ons eigen onderzoek.
0: Precies, en dat is een onderzoekje waar we jouw hulp bij nodig hebben. Daarvoor kun je de app gebruiken en ik ga ervan uit dat die al keivast staat in je telefoon natuurlijk, want dat is gewoon heel handig. Kun je altijd even appen met ons. Of je kunt meedoen met de leuke spelletjes die we hebben. Je kunt eigenlijk van alles daarmee. 06-573-28203. Dat is het appnummer. Het is nu buiten. Ik heb net even mijn neus buiten gestoken in Nederland voor wat betreft de temperatuur. Eigenlijk hartstikke aangenaam.
1: Ja, het is heerlijk.
0: Het is echt een soort van ideale temperatuur voor mijn gevoel. Beetje niet te warm, ook niet te koud. Maar vanaf donderdag wordt het weer een stukje warmer qua temperatuur. En experts die zeggen dat de warme zomers eerder normaal zullen gaan worden dan dat het een uitzondering zal zijn. Dat is natuurlijk iets dat je al een hele lange tijd om je heen hoort groezen, ja. Deze geruchten. En kun je eigenlijk op je vingers ook wel natellen. Heeft alles te maken met het klimaat ook. Met daarbij ook meteen de waarschuwing dat die extreme hitte ons lichaam belast, waardoor we extra rust nodig hebben. En dat is natuurlijk ook precies de reden dat landen als Spanje en Italië, waar dat liedje net uitkwam, een siesta kennen.
1: Ah, ja, ik voel waar dit heen gaat. Ja.
0: Nou, volgens experts zijn collectieve middagslaapjes helemaal geen gek idee. Heerlijk. Om ook in Nederland in te voeren. Door je binnen een beetje terug te trekken, koel je af. En heeft dat ook een beschermend effect. En daarnaast kan de powernap ook nog helpen om wat productiever te zijn in de middag. Dus wat vind jij eigenlijk, Marjolein? Zouden we daar naartoe moeten? Of moeten we dan toch even wachten totdat het gemiddeld nog een graad of 5 tot 10 hoger is?
1: Nee, lekker.
0: Sowieso, powernapje.
1: Ja, ik hou van dutjes.
0: Ja, ook van dutjes.
1: Ik hou van dutjes, ja.
0: Maar dat betekent wel dat je s'avonds langer door zou moeten, in principe. Nou is dat voor ons natuurlijk een beetje raar, want wij hebben een programma dat tot 7 uur loopt. Maar stel je voor dat je dat niet hebt en je werk wordt onderbroken 's middags voor een uurtje of 2, 3.
1: Ja.
0: En dat betekent dat als jij dus nu om 7 uur zou stoppen, dat je dan door moet tot 10 uur s'avonds nog.
1: Ja, volgens mij beginnen ze niet vaak veel eerder. Dat ze dan om 7 uur of zo al op kantoor zijn.
0: Ja, geen idee. Zou ook kunnen.
1: Maar dat kan natuurlijk ook. In ieder geval één van twee moet het op, want je moet je uren maken.
0: Uit de lengte of uit de breedte.
1: Precies,
0: moet het komen.
1: Precies, dat maakt niet uit. Ja, toch ben ik wel voor.
0: Ja?
1: Gewoon een korte periode waarin we weten dat als we echt, nou ja, zoals we laatst hadden, die 40 graden aantikken, dan denk ik dat het heel lekker is om even inderdaad bij te kunnen komen. Misschien even een koude douche nemen. En dan vind ik het niet zo erg om of vroeg op te staan of tot wat later in de avond door te gaan.
0: Maar ik denk dat het ook een beetje van afhangt in wat voor klimaat je zit. Kijk, als je in een kantoor zit waar het gewoon stabiel is qua temperatuur, waar het, weet ik veel, de hele dag 23 graden is, dan heb je er ook niet zo'n last van, denk ik. Maar als je echt een beroep hebt waarbij je in de snikken warme hitte rondloopt, buiten, weet ik waar.
1: Een schilder of zo.
0: Dan is het wel lekker misschien om even in de hangmat, alhoewel de hangmat is dan ook bloedheet, maar in ieder geval een koele ruimte te zoeken.
1: Ja, precies. Ja, ik denk dat het wel lekker is.
0: Maar kan het leven dat in Nederland aan?
1: Nou, dat is het wel. Het verandert natuurlijk heel erg. Kijk, in Spanje is iedereen erop ingesteld.
0: Ja, daar is het al jaren zo.
1: Ja, en daar zie je ook s'avonds om 22:30, dan pas bruist alles daar. Alle pleinen zijn dan vol en kinderen zijn nog aan het spelen.
0: En dan gaan mensen ook gewoon pas eten om een uur of 9:10. Hè? Ja. Dan gaan ze pas avondeten daar.
1: Precies.
0: Dat.
1: Ja, dus het vergt wel dan, ik weet niet of we dat zomaar kunnen doen, want dan moet je eigenlijk je hele cultuur voor, nou, pak een beet 8 weken, helemaal veranderen.
0: Ja.
1: Dat is wel een beetje moeilijk.
0: Nu nog 8 weken, maar over 30 jaar voor 18 weken en over 60 jaar. Want zo is het natuurlijk ook wel weer, dat klimaat dat dendert maar door. Nou ja, ik ben benieuwd hoe jij erin staat. Wat denk jij? Vind jij een siesta gewoon een goed idee? Omdat het klimaat verandert. En of, dat kan ook, hè, omdat je een powernapje gewoon productiever maakt en lekker vindt. Dat kan natuurlijk ook gewoon. Siesta ja, duimpje omhoog. Siesta nee, duimpje omlaag. Moeten wij daar naartoe in Nederland? In Brabant, laten we daar beginnen. Laat het even horen in het kader van ons onderzoekje. Siesta ja, is een duimpje omhoog. Een siesta nee, een duimpje omlaag. 06-573-28203. Dan zullen we de boel zometeen eens even inventariseren. En eens even kijken of dat siesta moet worden ingevoerd in Brabant. Ja of nee? Later dan, hè?

0: Therapy, Armin van Buuren en James Newman. We gaan richting Jasper, want die heeft het nieuws voor ons. Wat zit erin zometeen, Jasper?
1: Ja, ik heb meer nieuws over die jongens die dit weekend omkwamen bij een auto-ongeluk. De jongens van 15. En nieuws over vogels die toch wel bijzonder gedrag hebben.
2: Mijn interieur ademt Leolux. Subtiele verfijning die je direct voelt. Ik koos Kluipmans. Ja, koos Kluipmans in Oosterwijk. Als je bij deze Leolux Select Store komt, dan weet je dat je goed zit. De Leolux Select Store van Brabant.
3: Bij Matrabike heeft u keuze uit meer dan 5000 oer-Hollandse e-bikes. Direct uit voorraad leverbaar, al vanaf €899. Inclusief garantie en gratis haal- en brengservice. Bekijk alle Fongers e-bikes op matrabike.nl.
2: Nu bij Koos Kluipmans. 20% voordeel op Leolux banken in Sensoleer.
3: Meer dan 5000 klanten waarderen Matrabike met een 9,6 op Trustpilot.
4: Hey bouwtopper! Op zoek naar bouwmaterialen, betonmortel, hout en plaat, gereedschappen, keukens, badkamers, tegels of bijvoorbeeld deuren? Kom dan eens langs bij Bouwcenter Swinkels. Met een bouwshop, drive-in en showroom krijg je gemakkelijk de weg gevonden tussen onze 10.000 artikelen. Bouwcenter Swinkels. Weet hoe het werkt.
5: Mijn papa verkoopt stoelen.
6: Dit zit. Al 5 jaar vertrouwd. Uw nieuwe relaxstoel binnen 3 dagen geleverd.
7: Dit zit.
6: Voordelig en snel.
7: Dit zit.
0: Het is 5:01. Even kijken bij de ANWB, want daar zit Robert Vriezen voor de files. Robert, goedemiddag.
8: Nou, als het even moet, dan kan ik ze niet allemaal noemen. 168 kilometer bij elkaar. Op de A2 vanuit Den Bosch naar Utrecht, kwartiervertraging bij Waardenburg. 20 minuten de andere kant. Op de A2 vanuit Utrecht naar Den Bosch bij Zaltbommel. Dan de A17, Roosendaal-Dordrecht bij knooppunt Klaverpolder. 20 minuten vertraging. Die file sluit aan op een file op de A16. Dan gaan we naar de A50 vanuit Eindhoven naar Arnhem. Tussen Os-Oost en knooppunt Bankhoeven, kwartiervertraging. 20 minuten vertraging op de A50 vanuit Arnhem naar Os. Door 14 kilometer file tussen Heteren en de Ravenstein. Is daar een snelheidsbeperking ingesteld omdat het wegdek slecht is. A58 Eindhoven-Tilburg, kwartiervertraging bij Oorschot. En na een ongeluk op de A73 vanuit Maasbracht naar Nijmegen is bij knooppunt Rijkenvoort de linkerrijstrook dicht. Daardoor 7 kilometer file en een half uur vertraging.
0: Dank u wederom.
9: Omroep Brabant.
0: Lekker zonnig weer. 25 tot 28 graden in Brabant vanavond en vannacht. Dan wisselen wolken en opklaringen elkaar af en dan koelt het af naar graad of 17. Morgen op de dag van de zachte G een mix van zon en wolken. Blijft droog en het wordt 24 tot 27 graden. En Jasper Stads heeft het nieuws voor je.
1: Ja, goedemiddag. Twee jongens van 15 die dit weekend omkwamen bij een auto-ongeluk in het dorp Zeeland stapten al vaker zelf in de auto. Ze deden aan zogenoemde joyriding. Gisterochtend ging het mis toen de twee een boom tegen een boom reden. Een van de kinderen die maakte regelmatig video's waarin hij achter het stuur zat en zette deze op social media, vertelt verslaggever Noël van Hooft.
10: Op de TikTok-pagina van een van hen stonden namelijk beelden van eerdere autoritjes. En de bijschrift daarbij was: ik heb veel scheid. Nou, de politie die bevestigt dat een van de slachtoffers een auto van een familielid zonder toestemming heeft meegenomen.
1: De video's zijn inmiddels van TikTok gehaald. Op de plek van het ongeluk worden al de hele dag bloemen en knuffels neergelegd. De politie zoekt nog altijd naar het wapen waarmee een vrouw van 24 uit Os in november is doodgeschoten. Vanochtend begon de rechtszaak over de moord op Sam van Buhl. Daarin liet het Openbaar Ministerie afgeluisterde telefoongesprekken van de verdachte horen. Die vertelde dat het wapen een supergevoelige trekker had en snel afging. Ook bleek in de rechtszaal dat de verdachte vaker met een wapen heeft geschoten. Ook op mensen. De zaak gaat begin oktober weer verder. De gemeente Gemert-Bakel en Valkenswaard zijn op het matje geroepen door de minister van Asiel. Volgens minister Bart van der Brink zorgen deze gemeenten voor te weinig opvangplekken voor asielzoekers en houden ze zich daarmee niet aan de wet. Naast Gemert-Bakel en Valkenswaard moeten nog 8 andere gemeenten in Nederland langs bij de minister. RTL Nieuws die sprak met een aantal gemeenten en die zeggen dat het beleid van het kabinet te vaag is of dat ze worstelen om een goede locatie voor asielzoekers te vinden. In Rotterdam stond de Nederlandse overheid vandaag voor de rechter. Het bedrijf achter DigiD, Solvinity, heeft die zaak aangespannen. Ze zijn het niet eens met de actie van het kabinet om een overname van het bedrijf door een Amerikaanse koper te verbieden. Dat vertelt NOS-tech-redacteur Stan Hulsen.
11: Solvinity zegt eigenlijk dat de staatssecretaris onvoldoende onderzoek heeft gedaan naar die overname, waarmee uiteindelijk dus is besloten dat die niet door mocht gaan. Om te kijken van ja, kunnen we die risico's nou eigenlijk wegnemen.
1: De overheid is bang dat als een Amerikaans bedrijf Solvinity overneemt, de Amerikaanse overheid indirect bij alle gevoelige informatie van Nederlanders kan. Ja, toch wel iets opvallends. Vrouwelijke wilde mezen, dat zijn van die vogeltjes, die blijken massaal vreemd te gaan. RTL Nieuws die schrijft over een onderzoek van een Canadese universiteit. Wetenschappers die onderzochten 3 jaar lang het gedrag van wilde mezen in Spanje. En wat bleek? Vrouwelijke meisjes die een nest hadden met een partner, die bleken er vaak tussenuit te piepen om vreemd te gaan. En opvallend vaak kiezen ze dan een intelligent mannetje uit die een goed ruimtelijk inzicht had.
0: Maar die konden ze niet vinden.
1: In de mezenwereld blijkt me wel. Dat inzicht dat is erfelijk en dus geeft het vrouwtje haar jongen dan een grotere kans om te overleven. Het onderzoek blijkt ook dat 1/3 van de kuikens die werden onderzocht verwekt waren door een ander mannetje dan de vaste partner.
0: Hoeren en snoeren noemen we dat, toch? Of niet?
7: Ja, of natuurlijke selectie. Hè? Eigenlijk de dompies blijven dan over. Die worden niet doorgegroeid. Ja,
0: maar wie bedenkt van, laten we dit eens gaan onderzoeken. Wat voor brein heb je als
7: maar
0: je
7: ook,
0: denkt, nou...
7: Wie heeft dit ook gefundeerd? Want er wordt toch altijd voor dit soort onderzoek moet altijd geld op de proppen komen. Ja, wie heeft gedacht als rijke stinkend, nou, dit vind ik leuk, doe
1: ik
7: maar.
1: Ik wil graag 3 jaar lang naar mezen kijken. Vind je dat goed?
0: Ja, joh. Maar ik ben blij met al deze antwoorden wel.
1: Graag gedaan.
0: Dankjewel Jasper, tot over een uurtje weer voor de date. Klein onderzoekje hebben we jouw hulp bij nodig, want een siesta in de toekomst, hier zo in Brabant. Is dat een goed idee, ja of nee? Ja, duimpje omhoog, nee, duimpje omlaag.

0: Train van Olivia Dean hier in Alphen Zuid. Daar waar we bezig zijn met een klein onderzoekje en waarbij we rekenen op jouw input, want wij halen de wijsheid niet uit een boek.
1: Wij doen ons eigen onderzoek.
0: Het is op dit moment erg aangenaam qua temperatuur in Brabant. Vanaf donderdag wordt het weer een stukje warmer. En ja, ik zei het net al, experts die zeggen dat het zomerse warme weer eerder normaal wordt dan dat het een uitzondering zal zijn. Met ook meteen de waarschuwing erbij dat het dat die warmte ons lichaam behoorlijk belast. Precies de reden dat er in Spanje en Italië een siesta bestaat. Volgens experts zijn collectieve middagslaapjes, zoals ze dat formuleren, geen gek idee om ook in Nederland in te voeren. Door je binnen terug te trekken koel je meer af en dat geeft ook een beschermend effect. En daarnaast kan de powernap helpen om productiever te zijn later op de dag. En toen dachten wij, nou ja, hè, is dat überhaupt punt 1 te realiseren in Nederland? Want het vraagt natuurlijk om een hele omschakeling. En zou je dat op prijs stellen? Zou je dat een goed idee vinden? Gewoon lekker een siesta van, nou, hoe lang duurt een siesta? Een uurtje of 2, 3 denk ik?
1: Ja, 2 uurtjes denk ik zoiets.
0: Vanaf een uur of 2 tot een uur of 5 zo'n beetje, volgens mij.
1: Korter wel, denk
0: eerder?
1: Ik, toch?
0: Ja, oké. Okay. 1 tot 3. Nee, ik denk wel
1: 2
0: uurtjes.
1: Tot 4. Ja. Volgens mij is dat het heetste moment van de dag.
0: Oké, okay. Dus, goed, dan houdt maar niet uit.
1: Je moet even ergens dutten.
0: Het principe is dat je even een beetje bijtankt vanwege de warmte. Of misschien wel omdat een powernapje gewoon goed voor je is. Wil je een siesta? Ja, dan even een duimpje omhoog. Nee, duimpje omlaag. Hoeft niet nu meteen, zou ik maar zeggen, die siesta. Maar met het oog op de klimaatverandering zou dat een optie kunnen zijn. Wat vind je ervan? Ik ben benieuwd eigenlijk.
1: Het is precies 50-50.
0: Hij was saai.
1: Ja, maar echt
0: saai.
1: Precies. Ik vind het wel grappig. Ik had verwacht dat we 1 kant op zouden gaan.
0: Ja.
1: Nou, bijvoorbeeld Juliette die zei van, ja, leuk. Maar ik denk wel dat ik als taxichauffeur pech heb.
0: Ik denk het ook. Maar je hebt wel airco, mag ik hopen, toch?
1: Dat hoop ik.
0: Dat scheelt dan ook wel weer een
1: beetje. Ja, dat is dan wel lekker. Ja.
0: Houd je ook fit, hè?
1: Ja. Albert die zegt, ja, doe maar, want het warme weer, dat kan ik nooit aan wennen. Mia die zegt ook zeker te weten, een powernapje. Maar aan de andere kant heb ik Antoine, die zegt, gewoon rustig doortoppen, jongens.

0: Dus ja, dat is gewoon een hele andere way of life, zou ik maar zeggen.
1: Absoluut, ja. Cheryl die zegt ook nee. Die zegt, hoi Ronnie en Marjolein, mijn vrouw die heeft geen moeite met een powernap. Maar mij is het nog nooit gelukt om 's middags een dutje te doen. Wij genieten van ons pensioen, dus ja, later werk hoef ik geen rekening mee te houden.
0: Nee.
1: Maar toch ben ik geen voorstander van Fiesta. En aan de andere kant heb ik dan weer Erik. Die zegt, ja, ik doe het namelijk al jaren. Hij is vrachtwagenchauffeur.
0: Ja.
1: En hij zegt, ik heb dan een 3 kwartier pauze in de middag. En dan doe ik altijd even een dutje zo op het bed in de
0: vrachtwagen. Echt?
1: Ja.
0: Ik vind dat knap, dat dat ook kan, weet je wel. Dat je denkt van, pam, ik ben weg. Gewoon.
1: Ja, even powernap.
0: Ik, s'avonds kan ik dat wel, als ik mijn kussen raak, ben ik weg.
1: Ja?
0: Maar overdag heb ik daar toch wel een beetje last van, moeite mee, laat ik het zo zeggen.
1: Ja, is ook weer gewenning, denk ik.
0: Dat denk ik ook, zeker.
1: Zijn we ook niet gewend. Nee. Mario die zegt, nou, voor buitenberoepen boven de 28 graden zeker. Voor binnen gewoon klimaatcontrole verplichten. En Monique die zegt, ja, lekker joh, in juni, juli en augustus, misschien in de toekomst ook nog wel in september, Spaanse temperaturen, Spaans ritme.
0: Ja, ik vind dat ook wel lekker. Ik ga er ook wel voor, denk ik. Uiteindelijk heb ik er ook geen bezwaar tegen. Ik zeg al, het vraagt wel wat van aanpassing van je leven, dat wel.
1: Ja.
0: Maar uiteindelijk denk ik dat ik voor een siesta zou zijn. En jij?
1: Ja, ik ook.
0: Jij ook,
1: lekker.
0: Hè? Dus die twee stemmen erbij, dan slaat hij net een beetje
1: door. En dan zijn we net op dik 50%.
0: Hey, dankjewel allemaal voor jullie input. Wij zijn weer een stukje wijzer en de rest van Brabant in dit geval. Oké, ja, de temperaturen zijn nog niet dusdanig hoog dat we er nu al aan toe zijn, maar wie weet over een aantal jaar. Wij gaan zometeen even een belletje doen richting Uden voor een lekker liedje aan het einde van de werkdag, oftewel een muzikaal energy shop. Naar wie dat belletje gaat, vertel ik je zo meteen naar Elvis versus Junkie XL.

0: in Uden voor een lekker liedje aan het einde van de werkdag. Dat is Rituals aan de Marktstraat 24 in Uden.
1: Tijd voor een lekker muzikaal energy shot.
2: Goedemiddag, Rituals Uden. Spreek met Robin.
0: Hoi, met Ronnie van Omroep Brabant Radio.
2: Hoi,
0: ik wil jou nog heel veel succes wensen met de rest van de werkdag.
2: Nou, dankjewel, wat aardig.
0: Ja, dat bedoel ik. Ja, die hadden ook, hè. Mensen die bellen om gewoon even te zeggen, ja, hey, succes.
2: Of hadden, ja, superfijn.
0: Hebben meer van die aardige mensen vandaag aan de lijn gehad?
2: Nou, vandaag heb ik nog niet heel veel mensen aan de lijn gehad, maar normaal gesproken zijn ze altijd wel aardig, hoor.
0: Ja, dat zou ik ook zeggen als ik jou was, toch? Maar er zitten vast ook heel veel vervelende tussen, denk ik. Nou ja, weet je, daar wil ik het helemaal niet over hebben. Ik wil jou gewoon heel veel succes wensen nog, want ik bel altijd random met een bedrijf in Brabant. En ik wil ook nog een leuk liedje voor jou draaien, zodat je nog een beetje energie krijgt voor de rest van de werkdag. En wat mag daar zijn?
2: Ik ga het even aan mijn collega vragen. Welk liedje willen we graag nog horen op de radio voor vandaag? Noem eens iets leuks. Ja, wat mag het worden?
0: Ja, lastig, hè? Complete blackout, hoor ik.
2: Ja.
0: Complete blackout. Alles slaat op zwart.
2: Ik vind alles leuk. Maakt mij allemaal niet uit.
0: Nou, ik ga gewoon een leuk liedje draaien voor de mensen van de Rituals in Uden. En dan komt het helemaal goed, denk ik, of niet?
2: Ja, super.
0: Hey, werkt ze nog, hè?
2: Ja, jij ook. Hey,
0: weet je trouwens wat voor dag het morgen is?
2: Nee, ja, behalve dat het dinsdag is, heb ik geen idee.
0: Het is 7 juli morgen. Belangrijke dag.
2: Oh, waarom?
0: Het is de dag van de zachte G morgen.
2: Oh, ja, dat is een belangrijke dag hier in Brabant.
0: Nou, dat bedoel ik. En daar vieren wij overigens met de radio vanuit Gemert. Daar komen we de hele dag live. Dus als je nog in de buurt bent, kom dan vooral even langs. Vinden we leuk.
2: Gezellig, gezellig. Helemaal goed.
0: Houdoe.
2: Houdoe.
1: De laatste loodjes van je werkdag. Dit muzikale energy shot is voor jou.
0: En als we het dan toch over de dag van de zachte G hebben, dan maar gewoon even een leuk liedje uit onze provincie. Een beetje opwarmen van morgen. Deze ga je overigens morgen niet horen in de Brabantse top 100. Heeft het net niet gehaald. Dus die doen we nu maar gewoon even, omdat hij zo mooi is en zo leuk is. Abel, en neem hem mee.

Ja, natuurlijk gaan we morgen die hele grote hit onderweg wel degelijk horen in de Brabantse top 100. Deze viel helaas net buiten de lijst, dus gewoon nu even gedraaid. Abel, neem hem mee voor de mensen van Rituals aan de Marktstraat 24 in Uden. Als lekker liedje voor de laatste loodjes van de werkdag. Nou, morgen dus die Brabantse top 100, hè, de hele dag op de dag van de zachte G, live vanuit Gemert. En we gaan straks na 5 eens even schakelen met Koen, want die is er al. Eens even kijken of dat alles een beetje op zijn pootjes terecht gaat komen vanmorgen.

0: alles over Omroep Brabant. Check je via de website en app.
1: Wat lezen met je doet? Het opent nieuwe werelden. Werelden die je nog nooit hebt gezien. Je kunt zelfs lezen met je ogen dicht, luisterend lezen. Klinkt toch geweldig? Probeer het zelf eens. Want wie leest, heeft een goed verhaal. Luister eens een luisterboek op onlinebibliotheek.nl.
2: Kom gezellig langs bij jouw Readshop en ontvang een gratis zomertas. Lekker groot, dus alles kan mee. Van spelletjes tot puzzels tot de leukste tijdschriften. We hebben alles voor een heerlijke zomer. Readshop. Gewoon om de hoek.
3: Goedendag, mens en relatie Radboud Visser.
4: Hi Radboud, met Tom. Ik heb gisteren Kim ontmoet. Wat een leuke vrouw.
5: Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
6: Dit hadden we veel eerder moeten doen. De maaltijdservice van Vers aan Tafel. Bereid met passie. En dat proef je. Gratis bezorgd. Ah, daar zul je hem hebben. Door onze vaste bezorger. Vers. Aan tafel.
5: Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
6: Bestel ook uw eerste maaltijdbox op versaantafel.nl.
5: Vers. Aan tafel.
7: Heb jij nog een variabel energiecontract? Op gaslicht.com wordt massaal gekozen voor 1 jaar vast tegen scherpe prijzen. Daarmee kun je honderden euro's besparen. Ga naar gaslicht.com, vergelijk en stap in 3 kliks over. Gaslicht.com.
8: Kom ook in actie voor de slachtoffers van de aardbeving in Venezuela. Mensen zijn in 1 klap alles kwijtgeraakt en hebben jouw steun nu nodig. Stichting Vluchteling helpt met schoon water en medische en psychische zorg. Geef voor de slachtoffers. Doneer op Giro 999 of op vluchteling.nl.
9: Dit was een duur bed, maar ik heb er nooit goed in geslapen. Ik ben klaar met van die snelle beddenverkopers. Ik ga nu op zoek naar een echte slaapspecialist.
10: Een goed bed wordt aangemeten. Zoals bij een maatpak, een vak dat maar weinig mensen echt verstaan. Om een bed goed aan te meten, moeten we je gewoon zien. Maak daarom een afspraak bij Slaapstudio Stijn in Nuenen om samen met een van onze slaapspecialisten jouw ideale slaapoplossing vast te stellen. Je kunt je persoonlijke adviesgesprek eenvoudig inplannen op slaapstudiostijn.nl.
11: Lachen, gieren, genieten!

0: Werk aan mechanica die ertoe doet. Bij Lemmens in Bergijk frees en draai je met precisie. Lemmens is onderdeel van Andratech Groep. Kijk op werkenbijlemmens.nl.
1: De zender voor meer dan 2,5 miljoen Brabanders.
2: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
3: Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. 10 gemeenten worden in Den Haag op het matje geroepen omdat ze te weinig asielzoekers opvangen. Asielminister Van den Brink wil dat ze zich aan de spreidingswet houden en stelt ze daarom onder actief toezicht. Het gaat om Aalten, Achtkarspelen, Bergen in Limburg, Beverwijk, Gemert-Bakel, Overbetuwe, Sluis, Valkenswaard, Voerendaal en Westland. Van den Brink wil afspraken met hem maken over de komst van een AZC. Geven ze hier geen gehoor aan, dan regelt het kabinet zelf een opvanglocatie in die gemeente. Het was verkeerd dat Nederland in de coronacrisis aanvankelijk alleen maar inzette op vaccineren bij de huisarts. Dat zei topambtenaar Sonnema tegen de corona-enquêtecommissie. Toen het vaccin van Pfizer niet geschikt bleek voor prikken bij de huisarts, was er geen plan B en daardoor ontstond vertraging. Vanochtend zei de toenmalige programmadirecteur van het RIVM, Van Delden, hetzelfde. Vibra heeft opnieuw een recordjaar achter de rug. De koopjesketen maakte vorig jaar ruim 16 miljoen euro winst, ruim een kwart meer dan in 2024. En dat was ook al een recordjaar. Vibra opende 63 nieuwe winkels in Nederland, België en Frankrijk. Het totaalaantal komt daarmee op 360. President Trump bevestigt dat hij met de FIFA heeft gebeld over de rode kaart voor de Amerikaanse voetballer Balogun. Trump zei tegen FIFA-voorzitter Infantino dat die rode kaart volgens hem onterecht was. Daarop werd de schorsing van Balogun teruggedraaid, waardoor hij vannacht toch mag spelen tegen België. De Belgische Voetbalbond is verbijsterd over die beslissing. Het weer, op veel plaatsen zon, alleen in het noorden bewolkt. Het is 20 graden aan de noordkust tot 29 in Limburg. Er staat een stevige westenwind. Morgen net als vandaag bewolkt in het noorden en zonnig in het zuiden. En 22 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dank u vriendelijk. Gaan we naar Robert Vriezen van de ANWB voor de files in Brabant. Goedemiddag Robert.
5: Goedemiddag Ronnie. Nog geen 200 kilometer file bij elkaar. 199 om precies te zijn. Op de A2 vanuit Eindhoven naar Utrecht. Een half uur vertraging tussen afrit Sint-Michielsgestel en knooppunt Empel. 8 kilometer langzaam rijden. 20 kilometer file op de A2 vanuit Eindhoven naar Utrecht. Tot aan Waardenburg een half uur vertraging. En vanuit Utrecht naar Den Bosch. 12 kilometer file tussen Culemborgen en Zaltbommel met 20 minuten tijdsverlies. Dik 20 minuten vertraging ook voor het verkeer op de A27 vanuit Breda naar Gorkum bij knooppunt Gorkum. A50 Arnhem-Os, een snelheidsbeperking op die weg, want het wegdek is slecht. Tussen knooppunt Valburg en Ravenstein daardoor 12 kilometer file en 20 minuten tijdsverlies. En 20 minuten vertraging heb je ook op de A67 als je vanuit België naar Eindhoven rijdt, want voor knooppunt De Hocht staat 8 kilometer file.
4: Dankjewel. En wij gaan starten met uur nummer 2 van Afslag Zuid. En straks even schakelen richting Gemert, want daar is onze Koen Wijn. En morgen natuurlijk de dag van de zachte G met de Brabantse Top 100 live vanaf het Ridderplein. Eens even kijken of dat alles er een beetje klaar voor staat daar.
6: Op het Groningerland in de oude pastorie van Westeremden ontdek je werken die schilder Henk Helmantel zelf wilde laten spreken. Toch, Henk?
7: Ik koos wat mij raakte.
6: De keuzes van Helmantel. Museumhelmantel.nl.
8: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom One Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
6: Ontdek de keuzes van Henk Helmantel op het Groningerland. Museumhelmantel.nl.
8: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom One Plus aan.
9: Heb jij nog een variabel energiecontract? Op gaslicht.com wordt massaal gekozen voor 1 jaar vast tegen scherpe prijzen. Daarmee kun je honderden euro's besparen. Ga naar gaslicht.com, vergelijk en stap in 3 kliks over. Gaslicht.com.
10: Goedendag, mensenrelatie Radboud Visser.
11: Hi Radboud, met Tom. Ik heb gisteren Kim ontmoet. Wat een leuke vrouw.
12: Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
13: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
12: Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
13: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
14: Stap in de sprookjesachtige wereld van Marit Turnquist, vol fantasie en verbeelding. In meer dan 100 originele tekeningen neemt het Nationaal Onderwijsmuseum je mee in haar verhalenwereld. Bezoek de tentoonstelling Verborgen Verhalen nu in het Onderwijsmuseum in Dordrecht. Kijk op onderwijsmuseum.nl.
15: Duur brandstof? Geef je overstap een energiebooster. Profiteer nu van extra inruilvoordeel tot 6.000 euro... en tot 8 jaar garantie op elektrische modellen van Peugeot, Citroën, Opel en Fiat. Kom langs bij Nefkens en ontdek hoe voordelig elektrisch rijden kan zijn.
16: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die je liever niet hardop stelt.
17: Hoe kom ik hier weg?
16: Vragen die over je toekomst gaan.
18: Hoe word ik beter in mijn vak?
16: Of één die je wakker houdt.
19: Hoe begin ik weer met werken?
16: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het Werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
20: Bij Hermans Optiek zijn je ogen in goede handen. Want wij meten nu nog preciezer en kunnen vervolgens ook nog preciezer jouw glazen maken. En vanzelfsprekend kun je bij Hermans Optiek ook terecht voor een nieuwe merkzonnebril of contactlenzen. Hermans Optiek geeft je ogen de perfecte scherpte. Vind jouw vestiging op hermansoptiek.nl.
21: Bij Matrabike heeft u keuze uit meer dan 5000 oer-Hollandse e-bikes. Direct uit voorraad leverbaar, al vanaf €899. Inclusief garantie en gratis haal- en brengservice. Bekijk alle Fongers e-bikes op matrabike.nl.
22: Pijn door heup- of knieartrose? Kies voor de zorg van Corto Clinics. Persoonlijke aandacht en korte wachttijden. Ontdek de warmte van echte zorg. Gewoon vergoed. CortoClinics.com. Zo kan zorg ook zijn.
21: Meer dan 5000 klanten waarderen Matrabike met een 9,6 op Trustpilot.
23: De stemmen zijn geteld. En morgen hoor je vanaf 7 uur...
24: de Brabantse Top 100.
23: Live vanaf het Ridderplein in Gemert.
24: Van Guus Meeuwis tot Flemming en van Frans Bauer tot Cresip.
23: Van 7 tot 6 hoor je de beste liedjes van Brabantse bodem... op de dag van de zachte G.
24: Dit is Omroep Brabant. Met nu...
23: Afslag Zuid.

0: Ja, ik vind het wel leuk om te zien in de app dat heel veel mensen er ontzettend veel zin in hebben in de dag van de zachte G, morgen 7 juli. En vooral ook die Brabantse top 100 die op de radio is. Nou, daar zometeen nog meer over. Dit waren de Spin Doctors en Two Princes.
1: Omroep Brabant.
0: Ik heb zo direct de nieuwe van Jonas Blue voor je. Dat is een lekker liedje, die heet Edge of Desire. Maar eerst gaan we even naar Marjolein, want die praat je bij.
2: Vanochtend stonden automobilisten in de file op de A16 voor de Drechttunnel door een hond. Het beestje was verdwaald en op de snelweg terechtgekomen. Daar is het de tunnel ingelopen, waardoor die compleet moest worden afgesloten. De politie heeft later met behulp van automobilisten het beestje kunnen vangen en die is daarna veilig naar een opvang gebracht.
0: Oh, ik ben al bang zielig, in een tunnel. Laat staan een klein hondje, die snapt helemaal niet hoe het zit.
2: Nee, online zijn ook beelden van Rijkswaterstaat waarop je inderdaad een compleet, het is ook heel gek gezegd, compleet lege tunnel, drie baans weg.
0: Met een hondje.
2: Met alleen een hondje. Ja,
0: gelukkig maar dat alleen het hondje daar
2: ligt. Ja, gelukkig zagen ze dat zo snel en kunnen ze dan die kruizen aanzetten inderdaad.
0: Beelden voor Rijkswaterstaat.
2: Absoluut. En het Amerikaanse eilandje Rota in de Stille Oceaan is heel zwaar getroffen door supertyfoon Bavi. De tyfoon trok al overheen met windstoten tot bijna 290 km per uur en richtte heel veel schade aan. Huizen zijn beschadigd of verwoest en er zijn ook flinke overstromingen. Hoewel de tyfoon inmiddels verder trekt, waarschuwen de autoriteiten nog altijd voor levensgevaarlijke omstandigheden. Denk aan zware regenval en golven tot 11 meter hoog.
0: My God.
2: De storm trekt nu verder richting de Filipijnen en kan later deze week ook nog voor zwaar weer zorgen in Taiwan en delen van China.
0: Ja, ik zag foto's van mensen die hadden zo'n hele grote, zware camper hadden die. Echt zo'n ding waarvan je denkt, ja...
2: Eigenlijk zo'n touringbus, bedoel je?
0: Nou ja, dat kun je wel zeggen. Oh, ja. Die lagen gewoon compleet aan het isolement. Die waren omgewaaid. Die waren als een soort cracker waren die door de lucht gevlogen. Oh. Dat is echt ongekend wat daar gebeurt.
2: Ja, het is bizar. Ja, ze noemen het ook echt een super tyfoon.
0: Ja.
2: Want het moet bizar zijn wat voor krachten dit ding heeft.
0: 290 kilometer per uur.
2: Ja, daar kan ik me dus niet eens een voorstelling bij maken.
0: Echt crazy.
2: Ja, gekkigheid. En dan nog even dit. Mariska uit Kampen die stond in de Kringloopwinkel met 18 paar waterschoenen bij de kassa. Dat was niet voor zichzelf, maar voor gezinnen die deze zomer via Stichting Zomerskampen op vakantie gaan. De stichting organiseert volledig verzorgde vakanties voor gezinnen die daar eigenlijk zelf het geld niet voor hebben. Nou, terwijl ze dat wel afrekenen, hoorde een vrouw achter haar waarvoor die schoenen bedoeld waren. En zonder te twijfelen zei die tegen de cashier: oeh, die reken ik dan af.
0: Ze bestaan dus nog.
2: Ze zijn er nog. Het ging om 31 euro. Misschien zullen mensen zeggen slechts 31 euro.
0: Ja.
2: Maar voor Mariska betekende het veel meer dan dat. En ze deelde daarom haar verhaal op Facebook om de onbekende vrouw nog extra een keertje te bedanken.
0: Leuk.
2: In de winkel had ze haar natuurlijk bedankt en een knuffel gegeven.
0: Ja.
2: Maar ze was er zo ontdaan van, op een positieve manier. En ze kreeg vervolgens duizenden reacties, ook weer van mensen die het zo mooi vonden, die nu ook willen helpen met spullen kopen of een donatie voor Stichting Zomerskampen.
0: Daar is maar één reactie op zijn plaats. Nou, echt fantastisch.
2: Fantastisch.
0: Mooi. Ik vind het ook mooi, weet je, net wat je zegt, het is maar 31 euro. En voor de een is dat misschien helemaal niks. Voor de ander is het wat serieus geld.
2: Ja.
0: Maar het gebaar aan zich, daar gaat het uiteindelijk om.
2: Precies,
0: toch?
2: Dat je gewoon denkt, wat een goed doel.
0: Precies.
2: Ik ga helpen.
0: Mooi. Ja, ze bestaan dus nog bij deze bewezen. We gaan zo meteen schakelen naar Koenwijn. Want die is op dit moment, as we speak, als het goed is, op het Ridderplein in Gemert. Daar waar alles al min of meer een beetje in gereedheid wordt gebracht voor de uitzendingen van morgen. Morgenochtend en vanaf 7 uur. Dan begint Jordi met de Brabantse top 100. Die gaat door tot morgenavond 6 uur. Daarna hebben we nog een uurtje een afterparty. Maar, ja,

0: goede zomervibe. Nieuwe liedje van Jonas Blue heet Edge of Desire.
1: De dag van de zachte G. Op Omroep Brabant.
2: De 100 mooiste uit onze provincie.
1: Omroep Brabant presenteert de Brabantse Top 100.
0: Ja, morgen is het 7 juli. Dan is het de dag van de zachte G. En dat vieren we natuurlijk gewoon met z'n allen hier in onze prachtige provincie. Gewoon omdat we er trots op zijn. En omdat het bij ons hoort, ook die zachte G. Nou, op de radio doen we dat door jouw Brabantse Top 100 uit te zenden. Want misschien heb jij je stemlijstje ook wel ingeleverd vorige week. Dat gebeurt vanaf 7 uur morgenochtend vanaf het Ridderplein in Gemert. En dat eigenlijk allemaal na één simpel appje van Gijs van Café Gij en Ik in Gemert. Nou, meer Gijs op een rij kunnen eigenlijk niet krijgen wat dat betreft. Onze Koen, die staat figuurlijk met zijn enkels in de klei daar. Koen, is Gemert er een beetje klaar voor?
3: Ja, volgens mij wel. Ze zijn nu de markt nog aan het afbreken. Maar wij moeten morgen de markt afbreken. Alleen op een andere manier, denk ik. Maar nee, zeker joh. We zijn echt wel druk bezig. En ja, ik sta in een zonnetje dit allemaal aan jou te vertellen. En het allermooiste is, en daar hebben we helemaal niet kunnen regelen in die twee weken tijd, maar dat de weergoden ons ook gunstig gezind lijken. Want morgen, dan is het gewoon ook heerlijk weer. Met andere woorden, iedereen is welkom. Het kost allemaal helemaal niks. Dus kom gezellig langs op het Ridderplein in Gemert. Nou, dat gezegd hebbende, wat tref je dan aan? Nou, dan tref je een heel gezellig tafereel aan. Zo mag ik het denk ik wel omschrijven. Er is hier zat te doen. We zenden natuurlijk die Brabantse Top 100 uit. De radiostudio die wordt nu nog opgebouwd. Daar zijn ze allemaal bezig, allemaal technische dingen. Maar dat komt er hartstikke mooi uit te zien. Er komt hier een podium. Op dat podium zal van alles gebeuren. Er zijn proostmomentjes rond een uurtje of vier met speciaal bier wat gebrouwen is voor deze dag. Dat is ook briljant. Er zat een bier in het vat. Ja, wat gaan we met dat bier doen, jongens? Het is een beetje ondeugend. Het is wat zachtjes. Het is wat blondig. Weet je wat? We maken daar het zachte G-bier van. Want iedereen kwam opeens in actie. Iedereen deed mee.
0: Ja?
3: Dat wordt hier geproost. Er zijn optredens van Ferry de Lits, van Lars van Bokhoven. Er is een bingo. Nou, kortom, echt zat te doen.
0: Ja, en wat je al zegt, de weergoden zijn ons gunstig gezind. En dat hadden we inderdaad van tevoren niet kunnen afspreken. Dat hadden we ook niet kunnen regelen. Dat is gewoon zo. En dat is ook niet voor niks natuurlijk op deze prachtige dag. Wel veel vragen nog in de app, Koen. Of dat er nog een plekje aan tafel is bij Robert van Bekhoven.
3: Nou, ik had serieus dus echt bijna goed nieuws. Misschien wel, weet je wel. Maar dat heb ik niet. Zal ik maar meteen bij zeggen. Nee, ik kreeg net in mijn mail kreeg ik iemand die had gewonnen. En die zei, ja, ik kan morgen niet. Mijn keuken die wordt een dag eerder geleverd. Ik zei, ja, dat is mooi stom. Hij zegt, ja, maar we hadden me eigenlijk met z'n tweeën gewonnen. Ja, natuurlijk, want het is met introducé. Ik zeg, ja, maar dan vind ik niet dat ik jou introducé kan weigeren.
0: Nee.
3: Dus die zit morgen gewoon bij ons aan tafel. Dat komt helemaal goed. Maar ik dacht nog heel eventjes, ja, wat gaan we hiermee doen? Maar hand over het hart, gewoon welkom.
0: Ja, precies. Nou, morgenochtend vanaf 7 uur Gate as Loosen daar zo. Op het terras, onder een luifel of zo? Of de situatie daar zo'n beetje,
3: ja,
0: Koen?
3: We zitten onder een luifel, want je hebt Café Gij en Ik. Daar had jij het al over bij Gijs. En die heeft ons uitgenodigd en ik dacht, dat loopt allemaal wel los. Maar toen ging Brabant meedoen. En toen opeens, weet je, kregen we inderdaad een telefoon van Lars van Bokhoven. Hé, maar ik kan wel opkomen treden. Ferry de Lid, zal ik eens bij jullie opkomen treden? Duo Guit Munten, die zegt, als wij nou eens een bingotje organiseren. Toen hebben we gedacht, nou, dan moeten we misschien maar een klein stukje terras erbij pakken. Dat hebben we ook gedaan. Dus we hebben nou een wat groter terras. Dus het is bij Café Gij en Ik en bij Druif. En daar, daar staat het morgen gewoon gezellig. Is het gezellig druk. En ik hoop gewoon ook vooral dat heel veel mensen zich totaal niet geremd voelen om gewoon lekker even langs te komen. Om misschien een pintje te drinken hier op het terras. Of een kopje koffie of een sinaasjes, whatever. En misschien wel mee te doen met de bingo. Want dat is echt gewoon, kom lekker aanwaaien. We hebben plek zat. Dus dat komt echt helemaal goed. En zo proost mee op de dag van de zachte G. En dat kan overal in de provincie. Ook als je niet naar Gemert komt. Hè. Ik bedoel, je kan altijd iets doen, al is het alleen maar een proostje bij in dit geval de dinsdagavonddis.
0: Precies, want die dag, de dag van de zachte G, die is van ons allemaal en die vieren we morgen met z'n allen, want het is de 7e van de 7e. En nogmaals, wij doen dat dus vanaf het Ridderplein in Gemert. Koen, tot morgen en veel plezier nog even de tap ook een beetje checken. Dat is ook wel belangrijk, denk ik, Koen.
3: Hij gaat lager aan.
0: Nou, morgenochtend vanaf 7 uur gaan we dus starten met de uitzending vanaf het Ridderplein in Gemert. De Brabantse Top 100 de hele dag daar vandaan op de dag van de zachte G. Toch? Even samengevat nog?
1: Morgen hoor je bij Omroep Brabant de 100 mooiste Brabantse liedjes ooit. De Brabantse Top 100.
4: Ik loop hier alleen.
5: De 100
2: 100 mooiste liedjes van Brabantse bodem te horen op de dag van de zachte G, live vanaf het Ridderplein in Gemert.
5: De radio's boven.
2: Guus, Frans, Gerard, Jacqueline, René, Corrie, John, Django, Fleming. Luister morgen naar de Brabantse Top 100.
0: Nou, zeker weten. En als je dan dat liedje ook wil meezingen morgen, hè, het mooiste dat bestaat bij ons in Brabant. René Schuurmans die schuift er morgen ook nog even aan tijdens die Brabantse Top 100. Want die staat er natuurlijk ook weer heel hoog in met Late Zon in je hart en ook bij ons in Brabant. En dat geldt ook voor deze. Gewoon even vast opwarmen voor morgen. Waarom ook niet? Gerard van Maarten.

0: Even terug naar de 70s met Jigsaw. You blow it all sky high. En Gerard van Maasakker staat voor een hey, gaat er mee. En dat is dan naar Gemert natuurlijk. En morgen de Brabantse Top 100 live vanaf het Ridderplein in Gemert. We hoorden Koen al eventjes. Alles wordt daar in gereedheid gebracht. En het gaat een ontzettend groot feestje worden. Heb je nog een gaatje in je agenda? Heb je zin en tijd? Kom dan morgen vooral langs ergens tussen 7 in de ochtend en 7 in de avond. Voor de dag van de zachte G en de Brabantse Top 100. Brana Jasper, die heeft het nieuws voor ons. Wat zit erin zo, Jasper?
1: Nou, we weten eindelijk waarom de stroom nou gisteren uitviel in Tilburg. En één ding is bij eindexamenscholieren steeds populairder. Vertel je zo wat.
2: Duik in de magische waterwereld bij Zwemparadijs Aquafun. Met maar liefst 5 verschillende glijbanen, een golfslagbad, buitenbad en ligweide kun jij je uren vermaken. Het leukste dagje uit beleef je bij Sportion in 's-Hertogenbosch. Gaat u schilderen? Dan moet u bij de verfwinkel van Eindhoven en Helmond zijn. De verfkampioen. Al ruim 29 jaar de goedkoopste verfwinkel. Alle topmerken tegen de scherpste prijzen. Tot ziens bij de verfkampioen. Uw erkend second specialist.
3: DK Electric. Een elektrische auto? Je hebt er een of je wilt er een? Denk dan aan DK Garagebedrijf uit Beek en Donk. De specialist voor elektrisch rijden. DK Electric.
2: De verfkampioen. Tijdens de wegwerkzaamheden aan de Leenderweg zijn we gewoon geopend.
0: En voor de verkeersinformatie naar Robert Vriezen, die is van de ANWB. Goedemiddag, ja. Robert.
4: Hele goedemiddag, Ronnie. Drukke spits hoor, 217 kilometer alleen al in Noord-Brabant. Zo heb je een half uur vertraging op de A2 Eindhoven-Utrecht. Bij knooppunt Empel staat de kop van 8 kilometer file. Op de A2 door richting Utrecht bij Waardenburg nog eens 18 kilometer file. Moet het wel goed zeggen. Ook nog eens een half uur vertraging. Dan naar de A17 vanuit Roosendaal naar Dordrecht. Bij Roosendaal-Noord 5 kilometer file, maar wel met een uur op. Ik denk dat daar een ongeluk is gebeurd of een pechgeval staat. Dat weet ik niet helemaal zeker. Op de A27 vanuit Breda naar Gorkum bij knooppunt Gorkum 20 minuten vertraging. Dan naar de A58 vanuit Breda naar Tilburg. Langzaam rijden tussen knooppunt Galder en Ulverhout over 2 kilometer. Maar wel met 20 minuten vertraging, want een ongeluk houdt daar de rechterrijstrook dicht. Kapotte vrachtauto op de A58 vanuit Eindhoven naar Breda bij Tilburg-Reeshof. Die staat daar toch maar mooi 14 kilometer file te veroorzaken. Vanaf Moergestel dik een half uur tijdsverlies. En een half uur vertraging heb je ook door de nasleep van een ongeluk op de A67. Vanuit de Belgische grens naar Eindhoven rijdt langzaam tussen Hapert en knooppunt De Hocht.
0: Dank u.
5: Omroep Brabant.
0: Lekker zonnig weer. Temperatuur komt ergens uit tussen de 25 en 28 graden nog steeds op dit moment. Vanavond en vannacht dan wisselen wolken en opklaringen elkaar af. En de komende nacht koelt het af naar zo'n 17 graden. Morgen op de dag van de zachte G een mix van zon en wolken. Het blijft droog en temperatuur komt uit ergens tussen de 24 en 27 graden. En voor het nieuws naar Jasper Stad.
1: Goedemiddag. Dat een groot deel van Tilburg gisteren zonder stroom zat, kwam door een technisch probleem in de meetsystemen. Daardoor leek het erop dat het stroomnet overbelast was en sloot Enexis een deel van de aansluitingen af. Zo'n 18.000 klanten zaten 20 minuten lang zonder stroom en ook stoplichten vielen uit.
6: De wasmachine stond aan en ineens ik was boven en de stromen die stopten ermee. Lampen gingen uit. Wij hebben een klein fonteintje in de tuin, die ging uit.
7: En ineens was alles weg. Dat is echt knap vervelend.
1: Nou, volgens het stroombedrijf was er uiteindelijk niets aan de hand en was het afsluiten van de stroom achteraf gezien niet nodig. Een bedrijf waar medicijnen worden verpakt in Zevenbergen is vanmiddag ontruimd. 15 mensen die aan het werk waren kregen ineens last van hoofdpijn. De veiligheidsregio denkt dat er problemen waren met een van de verpakkingsmachines na kortsluiting. De brandweer heeft het gebouw geventileerd en daarna kon iedereen weer veilig aan het werk. In Breda is zaterdagavond een handhaver van de gemeente zwaar mishandeld. De politie wil tegen BN de Stem niet zeggen wat er nou precies is gebeurd en hoe het met de BOA gaat. Wel is er door de gemeente aangifte gedaan. Een man van 35 uit Oosterhout is opgepakt. Trouwen is een stuk duurder geworden. In eigenlijk alle gemeentes stegen de prijzen. Op welke dag je door de week trouwt, dat maakt daarin weinig verschil. Wel is het jaarwoord geven in het weekend overal het duurste. Gemiddeld kost trouwen je op een doordeweekse dag zo'n €500. Is 4% meer dan vorig jaar. In het weekend ligt de prijs een stuk hoger. Op zaterdag betaal je gemiddeld dik €800. Op zondag komt daar nog heel wat bovenop. Wil je op zondag trouwen, doe dat dan niet in Delft. Die stad is de duurste plek van Nederland. Je betaalt daar ruim €2000 voor een zondagse trouwerij.
0: Zo, daar kunnen heel wat borreltjes voor drinken, hè, toch?
1: Ja. Een duur jaarwoord. Dan na je eindexamen op de middelbare school even een tussenjaar nemen. Dat wordt steeds populairder, zegt Editie NL. De scholieren gaan dan dus niet meteen studeren.
5: Ik wil eigenlijk wel reizen en werken.
8: Ik wil misschien naar Nieuw-Zeeland, dat lijkt me erg cool. Werken en een beetje chillen.
9: Hoe kun je op je 16e nu al weten wat je zou willen gaan doen?
1: Ja, er is veel meer wat je kan doen behalve reizen. Denk aan vrijwilligersprojecten in het buitenland of in het buitenland aan het werk als au pair.
10: Ik heb echt heel veel nieuwe mensen leren kennen van over de hele wereld. Ik spreek ook nog regelmatig met vriendinnen uit Zwitserland. Nou ja, echt overal vandaan eigenlijk. Dus dat is eigenlijk wel iets heel positiefs.
1: Nou, wel nog een tip voor de ouders. Steun je kind, maar help ze financieel niet te veel. Want door je kind te verplichten om tijdens een tussenjaar wel te werken, voorkom je dat het voelt als een hele lange vakantie.
4: Ja, ik vind het echt wel ontzettend leuk dat dit gebeurt.
10: Ik ook.
4: Het was in mei. Ik klink nou als een oude man, ben ik ook, zeg maar. Ja, ik zie je kijken. Ja. Nee, maar dit was, vond ik echt jammer. Ik had dat hartstikke leuk gevonden.
10: Ja, dat snap ik wel.
4: En ja, heb jij het gedaan of niet?
10: Niet een tussenjaar. Nee. Nee, wel na de studie.
4: Ja?
10: Poosje, dat ik dacht, nou, ik ga er vandoor even.
4: Maar gewoon lekker dan vakantie vieren of ook echt werken in het buitenland? Of?
10: Nee, echt werken. Ik heb toen een cursus gedaan in het buitenland voor achter de bar, voor cocktails en dat soort dingen. En toen dacht
4: kom
10: ik daarna,
4: ze nou mee, hè? Kom ze nu mee.
1: Nou, het volgende personeelsfeest.
10: Ja, nou, ik zie, daarom heb ik het nooit gezegd. Nee hoor. Maar en toen was dat heb ik gedaan in Griekenland op Kos. En toen dacht ik, nou, ik blijf hier een poosje. Toen ben ik gewoon lekker achter de bar gestaan.
4: Wat leuk. Wat
1: heerlijk.
4: Ja, Jasper, heb jij het gedaan?
1: Nee, nooit gedaan, maar echt achteraf wel spijt van. Ik ben meteen door gaan studeren. En op voor je het weet, zit je in je werkende leven. En dan doe je dit niet echt meer. En als ik dan ook zo'n meisje hoor vertellen, ja, en buitenlandse contacten. En dat lijkt me ook best wel gezond eigenlijk.
4: Ja, want ik hoor ook steeds meer mensen die dat ook gewoon doen. Of die zeggen van, toevallig in mijn kennissenkring is er nu ook weer eentje. Die gaat 4 jaar naar San Diego toe. Oh. Dat is dan wel geen tussenjaar. Maar die gaat daar wel het sporten combineren met ook het studeren.
10: Ja.
4: En weet je wel, terwijl ze ook wel een tussenjaar. Dan denk ik, ja, gaaf.
10: Ja,
4: doe het gewoon lekker, man.
10: Ja, maar helemaal,
4: dat kan ook.
10: Als het kan nu, doe.
4: Nou, vind ik ook. Ik vind het overigens wel een hele goede wijsheid dat je als ouder ook je kind niet al te veel geld moet meegeven.
10: Hele goeie.
4: Dat moet gewoon gewerkt worden.
10: Precies.
4: Toch? Dat moeten wij ook.
10: Ja, dan zo leer je ook een beetje ermee omgaan, hè?
4: Ik ook. Jasper, dankjewel, hè?
1: Graag gedaan.
4: Tot over een uurtje. Zometeen onze vrienden van Weerplaza. Die gaan ons ongetwijfeld bijpraten over het weer morgen op de dag van de zachte G. Nog eerst eventjes naar Mai Tai en What Goes On.

0: Maitai en What Goes On. We gaan naar Donnie de Koning en die is van Weerplaza. Donnie, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Een aangename temperatuur vandaag. Ik zie de bomen een beetje wapperen, dus het waait ook wel. En wij zijn vooral geïnteresseerd in datgene wat er morgen staat te gebeuren. Want dan hebben we natuurlijk hier in Brabant de dag van de zachte G. En droog, dat is eigenlijk wel prio 1 zo'n beetje.
1: Ja, heb ik denk ik wel goed nieuws. Want de komende dagen eigenlijk überhaupt geen regen op het programma. En denk morgen ook eigenlijk wel lekker weer hoor, om erop uit te gaan. Want het is dan zo'n 25 tot 27 graden. Vandaag toch nog wel 29 graden geworden in grote delen van Noord-Brabant. Het is al bijna tropisch warm. Misschien net wat te warm voor veel mensen. Vanavond blijft het dus ook nog wel lang zomers warm en het blijft dan ook gewoon droog. Morgen dus die 26 tot 28 graden. Met dan nog wel wat bewolking, maar ook zonnige periode. Maar vooral vanaf donderdag gaat die temperatuur echt flink de lift in. Met dan op donderdag 28 of 29 graden. Vrijdag, zaterdag en zondag, pak ik maar gelijk even in één, wordt het op alle dagen tropisch warm met ruim 30 graden. Misschien lokaal zelfs wel weer 33 graden. En dat betekent dat we weer de volgende hittegolf kunnen gaan verwachten. En dat is dan alweer nummer 3 van deze zomer.
0: Hoppakee, is dat een record eigenlijk? Hoeveel hebben we er ooit op een rij gehad?
1: Op rij was het 5. Dat is in 1947. Maar goed, we hebben nog bijna 2 volle zomermaanden te gaan. Dus ik zou zeggen, we kunnen er nog wel wat aan vastplakken.
0: Die gaan we wel aantikken, denk ik. Dankjewel, Donnie. Ik wens je een mooie avond en tot de volgende weer.
1: Fijne avond.
0: Hoi, hoi.
2: Het snelspel.
0: Er is weer een anti-stress Brabo-bolide te winnen. Een klein rood autootje. Nou ja, morgen is de dag van de zachte G natuurlijk. Hè. Dan vieren we in Brabant dat we die zachte G hebben. En vooral dat we met z'n allen gewoon één zijn. En dat het vertrouwd voelt als je ook iemand op die manier gewoon hoort praten. Dat je denkt, oh ja, die is van hier. Dat is leuk. Of je nou in Zuid-Frankrijk zit, in de United States of America. Ja. Of op dat eiland Kos, waar jij, zal ik maar zeggen, cocktails aan het maken.
3: Ja, lekker.
0: Als je dan iemand hoort, dan denk je, ja, dat is er een van mij om de hoek, zal ik maar zeggen.
3: En dat is dan ook direct gezelliger of
0: ja,
3: zo.
0: Ja, dat het op de een of andere manier voel je dan gewoon, dan is die klik er 9 van de 10 keer. En dat is heerlijk. Goed, wat heeft dat te maken met het snelspel eigenlijk?
3: Nou, dat weet ik eigenlijk niet. Waar ben je heen?
0: Ja, dat weet ik ook niet.
3: Oh.
0: Geen idee. Ik wilde eigenlijk gewoon een artiest laten horen die ontzettend haast heeft om thuis te komen. Waarschijnlijk om op tijd naar bed te gaan, zodat hij morgen om 7 uur...
3: Dat was het bruggetje. Ja, nu zijn we er.
0: Waar komt het vandaan
3: Mooi
0: toch?
3: Mooi rondverhaal.
0: Goed, die artiest wil dus vanavond op tijd naar bed, want die wil morgen vroeg gewoon er vroeg bij zijn op de dag van de zachte G. En daarom heeft hij haast en raffelt hij een optreden af. Welke artiest raffelt er hier een optreden af? Joppa.
2: Snelspel.
0: Nou, dat was wel een heel vlug concert.
3: Ben je alleen artiest?
0: Nou, je kijkt me heel streng. Wil je een artiest?
3: Nou ja, hey, normaal wat, ben je heel streng. Dus, ja,
0: wat vind jij, Marjolein, zo richting de dag van de zachte G?
3: Ik vind dat we het leuk moeten houden.
0: Dat we het leuk moeten houden in de
3: dus
0: zin
3: Dus alleen
0: van...
3: artiest.
0: Oké. Okay. Moet ik hem dan nog een keer laten horen of was het dit dan?
3: Nee, ook dat mag gewoon nog.
0: Ook gewoon
3: nog.
0: Toch? Ja. Dan ben jij gewoon... Nou, komt hij nog een keer, hè? Roept u maar, welke artiest heeft hier ontzettend veel haast om thuis te komen en raffelt dus een liedje af? Het antwoord mag je appen naar 06-573-28203. Alleen een artiestennaam is dus voldoende. En wie weet spreek ik je zo meteen en ben jij de winnaar van de anti-stress Brabo-bolide. We hadden nog een AI-opening song staan.
3: Oh ja.
0: AI had blijkbaar of een concert van Bruno Mars meegemaakt, zei hij. En ik dacht dat het een erotisch weekend had gehad.
3: Het kan allebei. Kan ja.

0: ready?
1: Let's go!
2: Nou, het is al Bruno Mars geweest of een erotisch weekend. Nou, het was eigenlijk een prima AI-song, opening song. Twee duimpjes omhoog en dus gewoon nog een keer gedraaid.

0: Mick Hucknall en zijn maten van Simply Red met een liedje dat uitkwam in het decennium, de jaren 80. It's Only Love, zo heette het.
1: Het snelspel.
0: Het snelspel. En dat gaat razendsnel voorbij. Ik heb Johan aan de lijn. Johan, goedemiddag.
2: Goedemiddag, Ronnie.
0: Hoi, ben een beetje klaar voor de dag van de zachte G morgen vanuit Gemert?
2: Ja, zeker. Ik heb de vlag al binnen.
0: Oh, en hem binnen. Lekker ja, uithangen. Ja, ja. Morgenochtend dan hijs jij dus de vlag, zal ik maar zeggen. En welke plaats gebeurt dat?
2: In Lid.
0: In Lid, oké. Nou, dan, als je een vlag ziet wapperen in Lid, dan is die zomaar, zou die van Johan kunnen zijn, toch?
2: Zeker te weten.
0: En als je er nog zin hebt, kom morgen vooral even lekker langs. Hè, op het Ridderplein in Gemert, want daar staan we natuurlijk de hele dag. En anders gewoon lekker de radio aanhouden. En dan vier je het gewoon mee. De dag van de zachte G, dat zouden we leuk vinden. Misschien wel, nou, alhoewel dat haalt de post niet. Met een antistress Brabobolide in de hand. Dat gaat niet lukken, denk ik. Hè. Zo snel zijn ze.
3: Een dagje later, denk ik.
0: Dagje later. Dat moet je wel even vertellen, Johan, welke artiest er ons ontzettend veel haast heeft om thuis te komen in dit geval. Luister nog even mee naar de opgave. Komt-ie. Ja.
1: Het snelspel.
0: Nou, die wilde heel snel naar huis. En ik zei het al, die wilde snel naar huis omdat ze vanavond vroeg naar bed willen. Omdat ze morgenochtend vroeg erbij willen zijn voor de dag van de zachte G. Dat is volgens mij, denk ik, zo'n beetje de gedachte.
3: Dat is het gewoon, ja.
0: Wie was dat?
2: Nou, het is al warm, maar ik dacht aan Coldplay.
0: Dat is dat goed, ja of nee? Dat is hartstikke goed. Gefeliciteerd, Johan. Jij bent zojuist de eigenaar geworden. En dan ben ik heel benieuwd hoe ontzettend blij je ermee bent en hoe je uit je dak gaat als ik roep dat jij de eigenaar bent geworden van de enige echte antistress Brabobolide.
2: Geweldig, ik ben al een paar jaar voor bezig.
0: Hoppakee. Nou, het is bij deze geregeld. Hij komt richting Lid. En ja, hij is die vlag morgen op de dag van de zachte G. Vier het mee en luister lekker de hele dag naar de radio of kijk naar televisie. Maakt niet uit. Als je er maar gewoon lekker bij bent, dan vinden we hartstikke leuk, Johan.
2: Zeker te weten.
0: Hey, mooie avond. Dan blijf even aan de lijn. Dan fixen we alles. En tot de volgende, zou ik zeggen.
2: Is goed, Johan. Hartstikke bedankt.
0: Houdoe.
2: Doei.
0: Kijk, dat zijn vrolijke mensen, daar houden we van. Die hebben we er graag bij hierbij. Afslag Zuid. Johan won de antistress Brabobolide. Ja, morgen hebben we natuurlijk de dag van de zachte G. Brabantse top 100, dan kunnen we er geen winnen. Maar woensdag wel weer, als je gewoon luistert tussen 4 en 7. Dit is Hanson, komt uit de...

0: Ja, wel ontzettend leuk om te horen. Johan uit de Litouw aan de lijn hadden. Hè, die morgen dus de vlag hijst in het kader van de dag van de zachte G. En het meeviert. En vervolgens gewoon al roept van... Ja, ik ben al heel tijd bezig om die anti-stress Brabo-boelie te winnen.
1: Ja, hij zei nog even net tegen mij aan de telefoon. Al jaren.
0: Al jaren, moet je aangaan. En het is vandaag gewoon gelukt. Dus een eigenlijk historische dag voor Johan.
1: Ja, blije klant. Ben gelukkig.
0: 6 juli 2026.
1: En, nou, misschien stiekem even... Ik heb hem ook gematst. Ik dacht, als jij al jaren je best doet... Ja. Ik heb hem de 2 gegeven.
0: Heb je er maar 2?
1: Ja.
0: Kan dat? Had je niet moeten zeggen op de zeg.
1: Ja, nou ja. Weet je, als je gewoon heel lief bent naar mij, buiten de zending om, dan krijg je er dus 2.
0: Zo heet dat. Het is Johan van harte gegund. In ieder geval, hij heeft er al jaren zijn best voor gedaan. En hij won de anti-stress Brabo Bolide. Hou de radio aan, want zometeen na 6 gaan we nog verder. Morgen natuurlijk de Brabantse top 100. We hebben straks nog een Brabantse top 100 net knee battle. Wat dat inhoudt, vertel ik je straks. En verder gaan we ook nog even contact zoeken met onze ongeneeslijk zieke motorvrienden. Weet je wel, die 2 maanden door Amerika hebben gereisd om geld in te zamelen voor het Amphia ziekenhuis. Want ze zijn weer terug in Nederland.
2: Alles over Omroep Brabant check je via de website en app.
3: Voel de zinderende zomer, zoals alleen Van Gogh die schildert. Krüller-Müller Museum, een dagtrip met zongarantie.
4: Vraag je, heb jij wel eens gehoord van een pechgeval dat opbelt en zegt... tot over 10 minuten? Wij ook niet. Dus als de afzuigkapper plotsklaps mee ophoudt... en je hele zaak, inclusief gasten, naar sperrips ruikt... heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Kom op zeg. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund... kan je direct geld opnemen. Haal jij weer opgelucht adem. Bridgefund. Make money smile.
5: Maak een uitstapje naar de Veluwe. En bezoek de tentoonstelling Het Europa van Isaac Israëls. Nu te zien in het Krüller-Müller Museum.
4: Het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund. Altijd geld achter de hand, voor je weet maar nooit.
6: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
7: Oorlog, onderdrukking, je vlucht en laat alles achter, behalve je talent. Met uw steun staan vluchtelingstudenten er niet alleen voor. Ze worden elektricien, docent, arts. Geef aan Stichting voor Vluchtelingstudenten UAF, bijvoorbeeld met een fonds op naam. Ga naar uaf.nl.
6: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
7: Laat gevlucht talent bloeien. Ga naar uaf.nl.
8: Ontdek de betoverende sneeuwlandschappen van Pekka Halonen. Na het grote succes in Parijs is Een Ode aan Finland nu te zien in Rijksmuseum Twente in Enschede.
9: Op zoek naar topkwaliteit kunststof kozijnen? Dan moet je bij SWK Benelux zijn. Uiteraard vakkundig gemonteerd door eigen monteurs.
10: SWK Benelux.
9: SWK Benelux. Kijk op svkbenelux.nl.
11: Op zoek naar een tandarts? Welkom bij City Mondzorg. De moderne tandartsenpraktijk in Hartje Veldhoven. Van routinecontroles tot complexe behandelingen en meer. Schrijf u nu in op citymondzorg.nl.
12: Hey bouwtopper! Op zoek naar bouwmaterialen, betonmortel, hout en plaat, gereedschappen, keukens, badkamers, tegels of bijvoorbeeld deuren? Kom dan eens langs bij Bouwcenter Swinkels. Met een bouwshop, drive-in en showroom krijg je gemakkelijk de weg gevonden tussen onze 10.000 artikelen. Bouwcenter Swinkels. Weet hoe het werkt.
11: Bij City Mondzorg helpen wij u aan de beste oplossingen voor uw kunst- of klikgebit.
2: De nummer 1 voor de mooiste provincie van ons land.
13: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
14: Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. De stroom is gisteren in de regio Tilburg voor niets uitgeschakeld. Er was geen stroompiek. Dat leek alleen maar zo door een fout in de meetapparatuur. Die was na werkzaamheden teruggevallen naar de fabrieksinstellingen... waardoor het leek alsof er 5 keer meer stroom doorheen liep... dan in werkelijkheid het geval was. Om schade te voorkomen besloot Enexis de stroomvoorzieningen... aan 18.000 klanten stil te leggen. Op dat moment was dat een juiste beslissing, zegt Enexis, maar achteraf gezien was het niet nodig geweest. Minister Van den Brink van Asiel zet 10 gemeenten onder druk om zich aan de spreidingswet te houden. Het zijn gemeenten die te weinig asielopvang regelen. Van den Brink schrijft aan de Tweede Kamer dat ze onder actief toezicht komen te staan. De verantwoordelijke wethouders zijn uitgenodigd op Van den Brinks ministerie. 3,5 maand na de gemeenteraadsverkiezingen is het nieuwe college van Den Haag rond. Het bestaat uit Hart voor Den Haag, VVD, DENK en CDA. Aanvankelijk sprak Hart voor Den Haag, de partij van Richard de Mos, die veruit de grootste werd, met D66, de nummer 2. Maar die kwamen er niet uit. Daarna lukte het de Mos wel met de VVD, DENK en CDA. Een man van 35 uit Spijkenisse wordt ervan verdacht dat hij meerdere zedendelicten op één dag heeft gepleegd. De politie kreeg daarover in korte tijd allerlei meldingen. De man wordt verdacht van verkrachting, aanranding en aanstootgevend gedrag. De derde etappe van de Tour de France is gewonnen door Tadej Pogacar. Op de slotklim in Les Angles reed de Sloveen weg bij zijn Deense rivaal Jonas Vingegaard en nam de gele trui van hem over. Het weer, op veel plaatsen zon, alleen in het noorden bewolkt. Het is 20 graden aan de noordkust tot 29 in Limburg. Er staat een stevige westenwind. Morgen, net als vandaag, bewolkt in het noorden en zonnig in het zuiden. En 22 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dank u. Dan naar Robert Vriezen voor de files in Brabant. Een drukke avond, Peter Robert, hè?
15: Ja, het is nog een lijstje, Ronnie. 120 kilometer is er nog over. En we zaten ruim boven de 200, als je dat kan herinneren. Dus het gaat wel langzaam maar zeker de goede kant op. Maar met de nadruk op langzaam. Op de A2 vanuit Eindhoven naar Utrecht 8 kilometer file bij knooppunt Empel met een half uur vertraging. Vanuit Den Bosch naar Utrecht, dus een stukje verder door, nog eens 5 kilometer. Tot aan Waardenburg rijdt het langzaam met nog eens een half uur tijdsverlies. Kwartier vertraging op de A16 Rotterdam-Breda. Bij knooppunt Klaverpolder de kop van 14 kilometer langzaam rijdend verkeer. Aansluitend op de A17 vanuit Roosendaal naar Dordrecht. Bij Roosendaal-Noord 5 kilometer file en een kwartier vertraging. Bergingswerkzaamheden houden daar de linkerrijstrook dicht. 40 minuten vertraging door een kapotte vrachtauto. Die staat op de A58 vanuit Eindhoven naar Breda bij Tilburg-Reeshof. De afrit is daar dicht. En dat veroorzaakt 17 kilometer langzaam rijdend verkeer. Vanaf Moergestel rijdt het langzaam. En een half uur vertraging op de A59 vanuit Den Bosch naar knooppunt Zonzeel. 8 kilometer file tussen Den Bosch, Maaspoort en Heusden.
0: Dankjewel en sterkte in die vervelende file. Maar gelukkig heb je de radio op de allergezelligste zender van Brabant staan. Omroep Brabant Radio met tot 7 uur nog Afslag Zuid en een bak goede muziek. Straks de dames van O'Gene, jawel. En ook de dames van Maywood komen langs. Die lekkere meezinger Rio, die hoor je zo.
16: Hey, ondernemer. Ben je al klaar voor je btw-aangifte?
17: Nou, waar zijn toch die bonnetjes?
16: Nog niet helemaal dus.
17: Tja, die administratie. Toevallig tips?
16: Zeker. Wat helpt is om elke week op een vast moment je bonnetjes en facturen te ordenen. Zo blijft het overzichtelijk. En is je btw-aangifte zo gedaan?
17: Ga ik mee aan de slag. Dank je.
16: Kijk voor meer tips op belastingdienst.nl/administratie bijhouden. Handig van de Belastingdienst.
18: Mam, waar is mijn zwemband?
19: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen en achter de doos van de airfryer.
20: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Allsafe
21: geeft ruimte.
22: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
20: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
23: Het is niet leuk. Keer op keer hetzelfde zeggen. Leuren, lobbyen, protesteren, confronteren. Maar we doen het ook niet voor de lol of voor de likes. We doen het niet omdat het comfortabel is. We doen het omdat het nodig is. Greenpeace.
24: Kom gezellig langs bij jouw Reedshop en ontvang een gratis zomertas. Lekker groot, dus alles kan mee. Van spelletjes tot puzzels tot de leukste tijdschriften. We hebben alles voor een heerlijke zomer. Reedshop. Gewoon om de hoek.
23: Om de oceanen te beschermen, hebben we jou nodig. Steun het werk van Greenpeace.
25: Toe aan slapen zonder druk op je lichaam. Een Tempoer-matras vormt zich naar jou en geeft je dat bijna gewichtloze gevoel. Bij Koos Kluipmans in Oosterwijk kom je proef liggen en ervaar je het zelf. Ervaar het gewichtloze Tempoer-gevoel bij Koos Kluipmans.
26: DK Electric. Een elektrische auto? Je hebt er een of je wilt er een? Denk dan aan DK Garagebedrijf uit Beek en Donk. De specialist voor elektrisch rijden. DK Electric.
25: Nu bij Koos Kluipmans. Tot wel 35% korting op de Tempoer-collectie.
27: Op zoek naar een betrouwbaar bedrijf voor de renovatie van uw dak? Neem dan contact op met KVS Onderhoud, de dakdekker van Midden-Brabant. Wij zijn 24 uur per dag bereikbaar. Ook voor spoedgevallen. Kijk voor meer info op kvsonderhoud.nl.
1: Hey, trotse Brabander. Ga naar ikbenenbrabander.nl.
27: Dakdekker nodig? KVS Onderhoud. Kijk op kvsonderhoud.nl.
3: Mijn papa verkoopt stoelen.
27: Dit zit. Al 5 jaar vertrouwd. Uw nieuwe relaxstoel binnen 3 dagen geleverd.
4: Dit zit.
27: Voordelig en snel.
4: Dit zit.
5: De stemmen zijn geteld. En morgen hoor je vanaf 7 uur...
6: de Brabantse Top 100.
5: Live vanaf het Ridderplein in Gemert.
6: Van Guus Meeuwis tot Flemming en van Frans Bauer tot Kresip.
5: Van 7 tot 6 hoor je de beste liedjes van Brabantse bodem... op de dag van de zachte G.
6: Dit is Omroep Brabant.

0: hoor je bij Omroep Brabant de 100 mooiste Brabantse liedjes ooit. De Brabantse Top 100.
1: Ik loop hier alleen.
2: Het mooiste liedjes van Brabantse bodem te horen op de dag van de zachte G. Live vanaf het Ridderplein in Gemert.
1: De radio's boven.
2: Guus, Frans, Gerard, Jacqueline, René, Corrie, John, Django, Fleming.
3: Vrouwen uit Brabant.
2: Luister morgen naar de Brabantse Top 100.
4: Het allermooiste dat bestaat.
0: Alleen bij Omroep Brabant.

0: Lights and Shadows van OGM. Morgen gaan we ze ook horen in de Brabantse top 100. Maar welk nummer dan?
1: Omroep Brabant.
2: Omroep Brabant.
0: En met welk nummer dan? Dus op welk nummer en met welk nummer? Nou, luister morgenochtend vanaf 7 uur. Want dan wordt die uitgezonden, de Brabantse top 100. Live vanaf het Ridderplein in Gemert. Je hebt het net gehoord. De hele dag ben je er gewoon bij. En dat allemaal op de dag van de zachte G. Zet de radio aan of kom gezellig langs. Dat vinden we met z'n allen hartstikke leuk. We gaan naar Marjolein, want die praat je even bij.
3: 11 studenten van het Sint Lucas in Bokstel hebben een videogame gemaakt over het beleg van Den Bosch uit 1629. De game Blunderbos is ontwikkeld in opdracht van Erfgoed Den Bosch en moet de geschiedenis op een leuke manier tot leven brengen voor jongeren. Daarvoor doken de studenten maandenlang in oude boeken en dagboeken om alles historisch zo goed mogelijk te laten kloppen. Nu hebben ze dus een game gemaakt waarin je samenwerkt om een moerasdraak te verslaan en branden in de stad te blussen. Nou, na 4 maanden werk en zo'n 6000 uur ontwikkelen kan je hem nu spelen in een ouderwetse arcadekast.
0: Wat vet, want ze hebben daar inderdaad zo'n richting, dat weet ik, die dus gespecialiseerd is in videogames.
3: Precies, videogames maken.
0: Dit vind ik wel een hele mooie combinatie dan. Want
3: superleuk.
0: Je denkt allemaal aan hippe dingen, weet je wel. Maar
3: ja,
0: dit is
3: precies.
0: Dan gewoon de geschiedenis uit onze provincie. Ik vind het mooi.
3: Fantastisch,
0: echt mooi.
3: Ja, je leert wat van. En Düsseldorf Airport die zet volop in om Nederlandse reizigers te trekken. En dat proberen ze door het op de zwakke plek van Schiphol te drukken. Hun grootste verkoopargument is namelijk de Duitse Punktlichkeit.
0: Hmm.
3: Ja, met meer dan 90% van de vluchten die op tijd vertrekken. En volgens hun luchthaven is ook nog eens 95% van de reizigers binnen 10 minuten door de veiligheidscontrole. Kan Schiphol daar wel een puntje aan zuigen?
0: I love it.
3: Ja.
0: Vooral die 10 minuten door de veiligheidscontrole.
3: Ja, dat gebeurt niet zo vaak hier.
0: Dat gebeurt niet zo vaak. Nee. Dan sta je vaak in de rij. En ja, weet je, we hebben het een tijdje geleden hebben we al even over gehad in Afslag Zuid. Dat het voor heel veel mensen het meest stressvolle moment is van de reis.
3: Zeker de douane.
0: Als je met het vliegtuig gaat. Inderdaad, even door die security. Dat je je schoenen uit moet doen. En dat ze,
3: en je riem en je sieraden.
0: Je voelt je zo onzeker. Denk je, wat heb ik verkeerd gedaan?
3: Piep, piep. Ja, dan piept er weer wat. We gaan maar even aan de kant, mevrouw. Oh.
0: Goed, de Duitse Punktlichkeit dus. Daar gaan ze voor.
3: Ja, daar gaan ze voor.
0: Okay.
3: Ja, en speelgoedautootjes die 80 km per uur halen. In Vlijmen kan het. Daar vierde automodel Club Vlijmen afgelopen weekend hun 40-jarig bestaan. Ze hebben daar van die radiografisch bestuurbare raceauto's die dus keisnel gaan. Maar volgens de leden is hardrijden niet het moeilijkst. De kunst is om op de baan te blijven met die snelheden. Want één verkeerde stuurbeweging en je auto vliegt uit de bocht. De club telt tenminste nu al 86 leden en hoopt met spectaculaire races nu natuurlijk nog meer mensen enthousiast te maken.
0: Ja, wat zou zo'n autootje kosten eigenlijk?
3: Dat is een goede vraag.
0: Als dat ding uit de bocht vliegt, ja, dan moet er een nieuwe komen natuurlijk, want dan is hij waarschijnlijk meteen totaal los.
3: Ja, of is het zoals Lego, dat je hem
0: wel
3: in elkaar
0: kunnen.
3: Gaat zetten.
0: Idee.
3: Ja,
0: dat,
3: weet ik eigenlijk
0: of dat
3: niet.
0: Hij echt flink tegen een stootje kan, dat
3: ja,
0: zou
3: misschien
0: kunnen.
3: Misschien ook wel.
0: Wat leuk.
3: Grappig.
0: Nou, een hele nieuwe vorm van, wat is het, hoe noem je het eigenlijk precies?
3: Ja, ik denk autoracen.
0: Ja,
3: miniatuur autoracen of zo.
0: Radiografische autoracen. We gaan zo meteen naar onze vrienden die 2 maanden lang door de United States of America hebben getoerd op hun motor om geld in te zamelen.

0: hebben gevolgd tijdens hun trip door de United States of America. Die zijn weer thuis. Doel van de rit van deze ongeneeslijk zieke mannen was om geld in te zamelen voor het Amphia ziekenhuis in Breda, omdat ze daar ontzettend fijn zijn behandeld en ze ook gewoon wat te terug willen doen. En Jan, die hebben we aan de lijn. Dag Jan, goedenavond.
1: Goedenavond, Ronnie.
0: Ja, hoe is het met de jetlag?
1: Ja, niet, hè.
0: Niet goed geen of jetlag. Je hebt er geen last van?
1: Nee, ik heb er geen last van gehad. We hadden gelukkig een late vlucht. Dus we zijn s'avonds om 6 uur weggevlogen in New York. En 's ochtends om 7 uur geland in Brussel. 6 uurtjes gevlogen, een beetje geslapen onderweg. Dus gewoon doorgaan.
0: Ja, ben je weer een beetje gewend aan de Brabantse mindset en sfeer? Of zeg je, ik stap in de tijdmachine en ik wil bam terug?
1: Nou ja, mijn dolletjes geven, dan ga ik gelijk terug. Want wat een drukte hier, man.
0: Ja, als je daar inderdaad door die natuur rijdt op die eindeloze wegen... Ja. Waar je zo af en toe een keer een vrachtwagen of zo tegenkomt... dat is een wereld van verschil toch, denk ik?
1: Ja, dat is onbeschrijfelijk. Wij komen terug en bij Brussel wegrijden, bij Antwerpen stond vast, Brussel stond vast. Toen begon het al te kriebelen. Dan hoor ik op de radio dat daar 27 à 58 stilstaan. Dan denk ik van man, wat doe ik hier?
0: Ja. Hey, als je terugkijkt op die 2 maanden, hè, heeft de reis je verwachtingen overtroffen?
1: Jazeker, ja, zeker. In alle opzichten.
0: Ja, wat heeft bijvoorbeeld de meeste indruk op je gemaakt?
1: Nou, de meeste indruk heb toch wel de mensen die naar ons terugkomen... en die hebben tegen ons hebben gezegd van... jullie zijn voor ons een inspiratiebron. It is so inspiring what you are doing. You are the best. You are so great. This is wonderful. Ja. Dat heeft ons echt aangeraakt.
0: Ja, dat is een schouderklopje dat je dan krijgt... en vervolgens ben je ook eigenlijk gewoon met z'n tweeën... een beetje lol aan het maken daar.
1: Ja, het was natuurlijk ook een klein beetje vakantie.
0: Ja,
1: dan ga je ook leuke dingen doen. En dan kom je zo af en toe eens ergens en jongens, wat gaan jullie doen vanavond? Ja, geen idee. Ja. Ja, daar is een muziekfestivaletje of een speel een beentje. Dan gaan we toch even kijken. Dan drinken we toch al even stiekem een biertje natuurlijk voordat we gaan slapen.
0: Is er ook een moment geweest, Jan, waarop je het misschien moeilijk had? Want ja, weet je, feit is, je bent ongeneeslijk ziek. En misschien heb je wel zo'n realisatiemomentje gehad dat je daar zit inderdaad in alle rust met een waanzinnig uitzicht. Dan kan ik me voorstellen dat er van alles begint te kriebelen in één keer.
1: Nou, we hebben wel halverwege de reis ongeveer, na een week of 3-4, hebben we wel een dag gehad dat we echt een hele dag geslapen hebben.
0: Ja.
1: Dat we gewoon eigenlijk fysiek te moe waren om nog verder te rijden. We hebben gezegd van jongens, we gaan lekker slapen. 'S Ochtends nog even ontbeten in het hotel, daarna weer bed ingekropen. 's Avonds om 4 uur wakker, 's middags om 4 uur wakker worden. Hapje eten en 's Avonds om 7 uur weer naar bed. Nou, de volgende dag even onder de douche, waren we helemaal topfris en door.
0: Ja, maar dat is fysiek en geestelijk.
1: Ja, geestelijk zijn er natuurlijk wel wat momentjes geweest. Want het is, je zit in dezelfde situatie. Dus ook daar hebben we wel met elkaar over gesproken. En de conclusie is eigenlijk geworden van... het is wat het is. Mm. Weet je? De situatie is zo. Je kan hem toch niet veranderen. Dus laten we er het beste van maken. En dat is wat we ook continu uitgedragen hebben in Amerika. Waar mensen ook waardering voor uitgesproken hebben. Die zeggen van, ongelooflijk dat je als je zo ziek bent... toch nog deze reis kan maken en dan ook nog eens een keer een donatie doen voor het goede doel. Nou, mensen die vonden het helemaal geweldig. Amazing. Ja.
0: Ik zie het ook gewoon voor. Ik zie het voor me. Weet je, 2 van die hele stoere motormannen. Een dikke baard, hoppakee, dikke bike onder de billen. Ja, ja, en die dan s'avonds gewoon naast elkaar in bed liggen. Of tenminste, daar ga ik even vanuit. Geen idee, hè, of apart. Ja. Maar dat je dan toch een beetje aan het mijmeren bent over datgene wat je allemaal meemaakt en de situatie waarin je zit.
1: Ja, dat is zeker. En dan hebben we ook wel eens een traantje gelaten, moet ik eerlijk zeggen.
0: Ja, snap ik. Ben je nog steeds vrienden met Hans? Ja. Want jullie hebben toch een intensieve trip gemaakt natuurlijk samen.
1: We hebben een heel intensieve trip gemaakt. We zijn nog steeds vrienden. Ik kwam vanochtend nog even op de koffie.
0: Het zit nog allemaal goed. We hoeven ons geen zorgen te maken, Jan. Hey, nou nee, hebben jullie niet, de reis natuurlijk ook gemaakt om geld in te zamelen voor het Amphia ziekenhuis. Is dat naar tevredenheid gelukt?
1: Dat is zeker naar tevredenheid gelukt. En de inzameling is nog niet gestopt. We zitten nu op exact 19.093 euro.
0: Zo de knetter.
1: Mede ook in dingen in Amerika. Hans had een karretje achter zijn motor. Een oude olievat op 2 wieltjes, zeg ik altijd maar.
0: Ja.
1: Dat heeft heel veel aandacht getrokken. Daar hebben we ook een sticker op gedaan. Met een QR-code dat mensen konden doneren. Mensen die geïnteresseerd waren. Vroegen, wat is dat dan? En waar is dat voor? spontaan de portemonnee trokken. Zei, joh, hier heb je $10, $20. Dus dit is echt ongelooflijk.
0: Prachtig, prachtig, ja. Ja, en ik zeg al tegelijkertijd ook nog gewoon wel echt serieus een mooie trip gemaakt. En lol beleven met z'n tweetjes. Waar is dit geld nou precies voor bedoeld? Vertel dat nog eventjes, Jan.
1: Nou, dat is tweeledig. Aan de ene kant, wat wij misten toen wij in het ziekenhuis lagen, was toch wel een gezellig plekje waar je eventjes tot rust kan komen. Waar je eventjes een bakje koffie kan drinken, met iemand kan praten. Mm-hmm. En het is toch allemaal wat steriel en open in het ziekenhuis. Dus wij willen een chapter home gaan realiseren. Ja. Een plaats waar mensen echt eventjes kunnen ontspannen en een bakje koffie kunnen drinken. Dus de helft van het geld gaat daar naartoe. En de andere helft van het geld die gaat naar onze doktoren om meer onderzoek te doen. En er zijn de vorm van kanker die wij hebben, er zijn maar 150 mensen per jaar die diagnose krijgen. Dus de commerciële partijen die zijn, die staan niet vooraan, zou ik maar zeggen, om onderzoek te doen. Nee. Want als ze 100.000 mensen kunnen redden met darmkanker, dan gaan ze daar onderzoeken doen in plaats van. Ik snap dat, hè. Dus onze doktoren die betalen onderzoek uit hun eigen zak, van hun eigen salaris. Elke keer proberen ze wat meer onderzoek te doen. Dus we hebben ook gezegd, een gedeelte daarvan moet ook naar het onderzoek gaan. Om ervoor te zorgen dat er een genezing komt voor mensen na ons.
0: Ja, dat geld, €19.000 nu op de teller. Dat kan volgens mij ook gewoon nog steeds gedoneerd worden. Right, voor Amphia kun je even kijken, de crowdfunding. Wanneer gaat dat gebeuren? Want ik neem aan dat jullie een check gaan aanbieden ook dan.
1: Ja, dat gaat de 26e gebeuren. Op 26 september 2026, dus op een zaterdag. Dan gaan we met zoveel mogelijk motoren vanaf Drimmelen naar het Amphia rijden. En dan wordt in het Amphia, dan gaan we een leuk feestje organiseren met een DJ erbij, een hapje en een drankje. En maken we het eindbedrag bekend.
0: Ik ben heel nieuwsgierig waar we uiteindelijk op uit gaan komen. Mag ik jou hartelijk danken? Ik vond het hartstikke leuk dat we je al die week hebben mogen volgen. Volgens mij dondert er van alles om.
2: En de telefoon ging ook al steeds. Dat mensen je hoorden.
0: Ja, precies.
2: Je hebt allemaal, hey Jan, ik hoor je op de radio.
0: We gaan je sowieso nog horen. Dus voor de 26e, Jan. En heel veel succes en dank voor al deze fijne bijdragen. Dus vanuit Amerika en vanuit Brabant.
1: Ik verwacht jullie wel de 26e.
0: Zeker. Houdoe.
3: Het gezelligste einde van je dag. Afslag Zuid.

0: TikTok.
1: God, waar blijf je nou?
2: Donnie en Senna, waar blijf je nou? We gaan richting Jasper, die heeft het nieuws. Wat zit erin zometeen, Jasper?
3: Nou, daar zit een boodschap van asielminister Bart van der Brink in. Want die is stevig over twee Brabantse gemeenten. En in Amerika zoeken ze mensen die zich vrijwillig willen laten opsluiten.
4: Of je nou meer van het denken bent of van het aanpakken, wat je als ondernemer ook doet, doe wat bij je past. En wij van Omroep Brabant Reclame denken graag met je mee over de mooiste tv-commercial. Omroep Brabant Reclame. Blijf bij jezelf.
5: Bij Van Nuenen Mondzorg ben je geen nummer, maar gewoon jezelf. Wij kennen je bij naam, nemen de tijd en zorgen dat jij je thuis voelt. Of je nu een nieuw kunstgebit nodig hebt, vervanging zoekt of een implantaat wilt, onze specialisten staan klaar met kunde en echte aandacht. Kijk op vannuenen-mondzorg.nl.
6: Fietst uw e-bike niet meer zoals in het begin? Trekt u de heuvels niet meer zo lekker? Of is de koek na 30 kilometer al op? Een nieuwe accu van e-bikeaccu.nl doet wonderen. Bestel hem online of kom even langs de Gimmer. Je bent zo weer op pad. En geloof me maar, dat fiets een stuk fijner. e-bikeaccu.nl. Altijd een accu die past. Houdoe.
2: Nou, het is 6:55. We hadden een hele drukke avondspits. Wat is de status op dit moment, Robert?
7: Ja, we kunnen nog geen houdoet zeggen tegen de avondspits. Want er staat nog 75 kilometer bij elkaar. Zo rijden we nog langzaam over de A2. Als je vanuit Eindhoven naar Utrecht gaat, kom je in 8 kilometer file tussen afrit Sint-Michielsgestel en knooppunt Empel. Half uur vertraging. Verder door richting Utrecht. Staat ook nog eens 13 kilometer bij Waardenburg met 20 minuten oponthoud. 20 minuten vertraging heb je ook nog op de A58 vanuit Eindhoven naar Breda. Komt door 14 kilometer file tussen Moergestel en Tilburger Reeshof. En een kwartiertje vertraging nog op de A59 vanuit Den Bosch naar knooppunt Zonzeel. Langzaam rijden over 5 kilometer tot aan Nieuwkuik.
2: Dankjewel.
0: Omroep Brabant.
2: Ja, lekker zonnig nog steeds. En ook best warm. Temperatuur graadje of 27, 28 nog vanavond en vannacht. Dan wisselen wolken en opklaringen elkaar af. Komende nacht koelt het af naar zo'n 17 graden. Morgen, op de dag van de zachte G, is er een mix van zon en wolken. Blijft droog en we komen uit op een temperatuur ergens tussen de 24 en 27 graden. Dus kom lekker naar Gemert, heerlijk. En voor nieuws gaan we naar Jasper Stad.
3: De gemeente Gemert-Bakel en Valkenswaard zijn op het matje geroepen door de minister van Asiel en Migratie. Volgens Bart van der Brink zorgen zij voor te weinig opvangplekken voor asielzoekers en houden ze zich daarmee niet aan de spreidingswet. Je hoort de minister.
8: Deze trede is nog echt dat de gemeente langskomt om uitleg te geven, dan wel afspraken te maken hoe we alsnog de voldoende opvangplekken die we hebben afgesproken gaan realiseren. Als ze daar niet aan willen voldoen, dan zullen ze de volgende trede komen. Dat is de aankondiging van de in de plaatsstelling.
3: En dat betekent dat de minister uiteindelijk een AZC-locatie kan aanwijzen. Naast Gemert-Bakel en Valkenswaard moeten nog 8 andere gemeenten in Nederland langs bij de minister. Bij een controle in Den Bosch zijn 5000 illegale pakjes sigaretten gevonden. Dat schrijft Handhaving Den Bosch op hun eigen Instagram-kanaal. Ook zijn er zo'n 350 verboden vapes in beslag genomen, net als shisha, tabak en nicotinezakjes. Zwemster Marit Steenberg uit Gelderop kan nog steeds niet geloven wat er ruim een week geleden is gebeurd. Op de 100 meter vrije slag verpulverde ze het wereldrecord.
9: Iedereen appte en mijn Instagram was ontploft. En ja, dan merk je echt gewoon dat dat echt wat losmaakt. En ook in de zwemwereld gewoon dat het echt best wel groot was.
3: Aan die prestatie zat wel wat bijgeloof, want vlak daarvoor ontmoetten ze de paus.
9: Ik heb de paus vanaf nu gewoon nodig. Dus eigenlijk gaan we overal invliegen waar ik wil zwemmen. En dan ga ik ze hand schudden en dan zwem ik hard.
3: Ja, nou, Marit hoopt dat de paus ook tijdens het EK eind deze maand nog wat geluk brengt. Dan Tadej Pogacar, die heeft de derde etappe van de Tour de France gewonnen. Het was een strijd tussen de klassementsrenners, maar de Sloveen was op de laatste klim zijn directe concurrenten te snel af. In het algemeen klassement staat Pogacar nu precies gelijk met Jonas Vingegaard van de Nederlandse Jumbo-Visma. Maar omdat de Sloveen gisteren eerder over de finish was, draagt hij morgen voor het eerst de gele trui. Na 3 dagen Spanje is de Tour de France morgen volledig in Frankrijk. Dan staat er een flinke heuvelrit op het programma. Ruim 180 kilometer met 2 bergklimmen van de tweede categorie. Het Amerikaanse ruimtebedrijf NASA is op zoek naar vrijwilligers die zichzelf een jaar lang willen opsluiten.
10: Wow.
3: NASA is bezig met nieuwe missies naar de maan en uiteindelijk ook naar Mars en wil zich daar zo goed mogelijk op voorbereiden. En daarom zoeken ze mensen die zich in het Space Center in Houston willen laten opsluiten om daar in 2 afgesloten ruimtes te wonen en te werken. Om zo te kijken wat een lange ruimtemissie met mensen doet. Is dit je grote droom? Je wordt niet zomaar een van de vrijwilligers. Je moet Amerikaan zijn en vooraf moet je een flinke vragenlijst invullen. Daarna is er nog een strenge screening die meerdere dagen duurt. Zowel fysiek als mentaal word je helemaal doorgelicht. Nou, lukt het NASA om genoeg geschikte kandidaten te vinden, dan start de test op zijn vroegst volgend jaar zomer. Of je dan ook wat voor terugkrijgt, dat zegt NASA er niet bij. Ze zijn vooral op zoek naar mensen die een unieke bijdrage willen leveren aan een stukje Amerikaanse ruimtegeschiedenis.
0: Oh, wat erg. Ze verkopen het nog als een soort fantastisch. Hier heb je een uniek. Klinkt als een nachtmerrie.
2: Nou, maar ik vind het ook wel echt. Nee, maar ik vind het ook wel echt Amerikaans. Dat er mensen zijn die daarin stappen.
0: Oh.
2: Want je bent een soort American hero dan.
3: Ja, zo wordt het wel gebracht.
0: Je zet je hele leven voor een jaar op pauze.
2: Ik hoor nu ook heel veel influencers denken: wordt hij uitgezonden ergens?
0: Ja, maar echt. Word ik hier beroemd van?
2: Want zo denken sommige mensen ook
0: ja,
2: wel.
0: Ja, nee, dat is wel waar.
2: Je hebt natuurlijk die tv-programma's, die reality-programma's.
0: Extra
2: on the beach, of hoe heeten ze? Dat soort shit allemaal. Daar zitten toch alleen maar mensen in die gewoon bekend willen worden.
0: Ja.
3: Het maakt niet uit of wat. NASA-missie naar Mars uiteindelijk bij Extra on the beach terechtgekomen.
2: Ja, knap, hè? Het is zo. Hey, dankjewel Jasper.
3: Yes.
2: En tot de volgende weer. Meer nieuws natuurlijk op web en app van Omroep Brabant. Morgen de Brabantse top 100. We hebben zometeen nog een Brabantse top 100 net niet battle. Nou, wat dat inhoudt, vertel ik je zometeen.

0: The Killers en The Human. Zullen we gewoon nog een keer?
1: Brabantse top 100 battle.
0: Ja, eigenlijk een Brabantse top 100 net niet battle. We hebben er nog eentje voor je. Dit keer niet met liedjes uit onze stemlijstjes zoals we dat vorige week deden. Maar twee liedjes die de lijst dus inderdaad net niet hebben gehaald.
2: Nee, ze zijn net afgevallen.
0: Ze stonden er vorig jaar wel in.
2: Oh, dat vind ik eigenlijk dan verrassend.
0: Ja, ze zijn vorig jaar dus wel in de lijst. Dit jaar dus net niet. Het ene liedje stond vorig jaar op 88. Het andere liedje stond vorig jaar op nummer 90. En ja, dit jaar gaan we ze dus niet op. De artiesten al zich gelukkig wel.
2: Al gelukkig.
0: Dus die komen we uiteindelijk nog wel tegen in de Brabantse top 100. Maar deze specifieke liedjes dus niet. Nou, vraag aan jou is, welke van de twee had wat jou betreft er wel in gemogen? En wil je dus eigenlijk sowieso zometeen gewoon nog even een keertje horen? Luister even mee, want stemmen kan via de app 06-573-28203. Door gewoon, zal ik maar zeggen, te appen 1 of 2. Afhankelijk van het liedje wat je voorkeur heeft.
1: Brabantse top 100 battle. 1.

die staan dus dit jaar niet in de Brabantse top 100. Dus die ga je morgen niet horen tussen 7 en 6. 7 in de ochtend, 6 in de avond. Vorig jaar op nummer 88, Doe Maar, Is Dit Alles. En vorig jaar op nummer 90, Django Wagner en Die Mooie Ogen. Welke van de twee vind jij het tofst en wil je zo meteen voor 7 uur nog graag even horen? En hoort dus eigenlijk misschien toch wel in die lijst. Wellicht vergeten, het is in ieder geval wel mooi dat Doe Maar een aantal keer te horen is morgen. En dat geldt ook zeker voor Django Wagner. Maar deze twee liedjes dus niet. Nou, welke van de twee heeft je voorkeur? Straks dan trek ik aan die bel. Vanaf dat moment kun je niet meer stemmen. Tot die tijd wel. Ga je voor Doe Maar met Is Dit Alles? Dan stuur je een eentje en wordt het liedje nummer 2 wat jou betreft Django Wagner, Die Mooie Ogen, dan even een tweetje appen naar 06-573-28203. Het liedje met de meeste stemmen gaan we zo meteen alsnog draaien. In het voorprogramma voor die Brabantse top 100. De lijst die je vanaf morgenochtend 7 uur kunt horen op de radio.

0: Vandaag een vrije dag volgens mij, Bruno Mars. Hè? Want hij stond natuurlijk gisteren in Amsterdam. Hij stond zaterdag in Amsterdam. Hij stond donderdag in Amsterdam. En hij staat er morgen weer. Dus vandaag een rustdag.
1: Misschien loop je hem nog tegen het lijf.
0: Vondelpark, denk ik, of zo. Schat ik ergens. Of,
1: ja, deden ze wel, hè.
0: Op andere plekjes te vinden zijn deze Bruno Mars.
1: Nou, weet ik eigenlijk niet.
0: Oh my soul, leuke nieuwe single.
2: Brabantse top 100 battle.
0: Ja, voor de allerlaatste keer in dit geval omgenoopt tot Brabantse top 100 net niet battle eigenlijk. Of net niet top 100 battle, want ze staan er niet in. De twee liedjes die je net voorgeschoteld kreeg. Jammer, vorig jaar dus wel in de lijst. Het ene liedje stond

0: 88. En het andere liedje vorig jaar op nummer 90. Ik ga vast even aan de bel trekken. Dan kan de jury alles gewoon netjes uiteindelijk checken of het allemaal goed is, ja of nee. En dan weet jij zo meteen te vertellen, Marjolein, welk het wordt, toch?
1: Ik ga het vragen aan de jury.
0: Luister even mee.
2: Brabantse top 100. Battle. 1.
3: Is dit alles?
0: Doe maar. Is dit alles? Vorig jaar op 88.

0: Nou, die mooie ogen. Ik zei al, stemmen maar. 1 voor Doe Maar en 2 voor Django. Die mooie ogen. 06573-28203. Dat is het nummer dat je daarvoor kon gebruiken. Maar ik heb aan de bel getrokken, dus stemmen is niet meer mogelijk. Dus, van mijn kant de vraag. Aan Marjolein. Marjolein?
1: Ja?
0: Waar is het geworden? Doe maar. Of gaan we voor Django Wagner?
1: De jury zei, we gaan voor Django Wagner.
0: Dat begin, hè? Lekker.
1: Zo lekker direct.
0: Ja. Heerlijk. Nou, jullie hebben gekozen voor Django Wagner. Dan krijg je ook Django Wagner met die mooie ogen. Geniet ervan.

0: En die mooie ogen. Ja, als ik het liedje hoor, dan krijg ik ontzettend veel zin in morgen. Want morgen staat de dag natuurlijk bol van dit soort mooie klassiekers uit onze prachtige provincie. Maar niet dit liedje, want die heeft de lijst net niet gehaald. Stond vorig jaar op nummer 90 en dit jaar helaas niet. Django Wagner, overigens, komen we wel een aantal keer tegen. Ook in de hoogste regionen met Kali. Dus we hoeven hem niet te missen.
1: Ja, daar ben ik wel blij om.
0: Ik ook. Doe maar overigens eveneens. Niet met Is Dit Alles, want die stond vorig jaar op 88. Heeft het dit jaar ook niet gehaald, maar wel een aantal andere leuke liedjes van Doe Maar. Dus ja, eigenlijk kan ik maar één ding zeggen. Ga morgen luisteren, de hele dag. Morgen is het 7 juli. En de zevende letter van het alfabet is de G. En vandaar dat wij dus de 7 juli hebben gebombardeerd tot de dag van de zachte G.
1: Precies.
0: En dan gaan we met jullie allemaal vieren. Door de radio aan te zetten kun je erbij zijn. De televisie kun je aanzetten. Maar je kunt ook gewoon lekker naar Gemert komen.
1: Ik zou dat doen. Het wordt hartstikke lekker weer.
0: Het wordt fantastisch weer. Het wordt niet te warm, niet te koud.
1: Nee, en er is een terrasje. Wij zijn er.
0: Het blijft droog. En ja, met jou erbij wordt het alleen maar gezelliger.
1: Dan wordt het juist
0: gezellig. Ik zit nog even naar het programma te kijken. Want er is natuurlijk een hoop te beleven. En vanaf 7 uur 's morgens. Morgenochtend start Jordi met de Brabantse Top 100. Gaat door tot 6 uur. Na 6 uur hebben we ook nog een uurtje een afterparty. Maar verder is er ook nog een muziekbingo met de mannen van duo Gruitmuntend. Spraken we die niet vorige
1: week? Ja, dat was chaos, weet je nog. Dus dat belooft heel wat morgen.
0: Dus, leuk morgen. Er is een proostmomentje om deze feestdag toch gezellig te vieren. Nol Havens komt langs van VOF de Kunst bij Hubert bijvoorbeeld. Robert van Beckhoven die organiseert daar een lunch.
1: Ach, zo lekker.
0: Overigens wel een besloten lunch. Want,
1: ja, helaas, daar staan we bij de watertanden.
0: Maar er zijn ook wel zachte G-gebakjes te snijden. Dus René Schuurmans die bezoekt ons morgenmiddag nog even. Dus hartstikke gezellig. Er is een live optreden van Lars van Bokhoven. Ferry de Lid staat daar op het podium. En we gaan natuurlijk 100% de nummer 1 draaien. En de rest van de liedjes overigens ook. Guus Meeuwis met Brabant. Dus het wordt een topdag.
1: Het wordt echt een mooie dag morgen.
0: We hebben er zin in. Morgen de dag van de zachte G. Vanaf 7 uur lekker luisteren naar de Brabantse Top 100. Een mooie avond. Op tijd naar bed.
2: Alles over Omroep Brabant. Check je via de website en app.
3: Stap in bij Koninklijke Klasse in het Spoorwegmuseum en ontdek hoe de Oranjes 150 jaar lang per trein reisden in hun eigen rijdende paleizen. Van daten tot staatsbezoeken, alles gebeurde in de Koninklijke Trein. Beleef het zelf in het Spoorwegmuseum in Utrecht. Kaartjes boek je via spoorwegmuseum.nl.
4: De theatersensatie Harry Potter. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Een spectaculaire voorstelling vol magie, spanning en avontuur. Alleen deze zomer met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
5: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
6: Hoe leg je in het Bulgaars uit dat je startonderbreker op hol is geslagen? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En met ons lokale netwerk is hulp altijd dichtbij. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
7: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor €0 eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
8: Toe aan slapen zonder druk op je lichaam. Een Tempoer-matras vormt zich naar jou en geeft je dat bijna gewichtloze gevoel. Bij Koos Kluipmans in Oosterwijk kom je proef liggen en ervaar je het zelf. Ervaar het gewichtloze Tempoer-gevoel bij Koos Kluipmans.
9: Race als een pro bij Outdoor Kart Circuit De Landsart. Nu tijdelijk 1 heat karten en 1 heat simulatieracen voor €29,50. Outdoor Kart Circuit De Landsart.
8: Nu bij Koos Kluipmans. Tot wel 35% korting op de Tempoer-collectie.
9: Karten bij De Landsart in Eindhoven. Boek nu op outdoorkarting.nl.
10: Tijdens je slaap ontspant je lichaam. Spieren komen tot rust, gewrichten krijgen ruimte. Maar alleen met een bed dat echt bij je past. Bij Kwakernaad Beddenspecialist kijken we wat jouw lichaam nodig heeft. Kwakernaad Beddenspecialist. Nieuwe Markt 45 Roosendaal.
11: Werka Mechanica die ertoe doet. Bij Wilting in Veldhoven frees je high-tech onderdelen. Wilting is onderdeel van Andratech Groep. Kijk op werkenbijwilting.nl.
10: Kwakernaad bij de specialist in Roosendaal. Waar je lichaam tot rust komt.
12: Mijn papa verkoopt stoelen. Dit
13: zit in Mil, Reuzel en Riethoven.
14: Voor iedereen met een rood-wit geblokt hart.
15: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
16: Dit is Martijn van Beek met het NOS Journaal. De stroom is gisteren in de regio Tilburg voor niets uitgeschakeld. Er was geen stroompiek. Dat leek alleen maar zo door een fout in de meetapparatuur. Die was na werkzaamheden teruggevallen naar de fabrieksinstellingen, waardoor het leek alsof er 5 keer meer stroom doorheen liep dan in werkelijkheid het geval was. Om schade te voorkomen besloot Enexis de stroomvoorziening aan 18.000 klanten stil te leggen, maar achteraf gezien was dat niet nodig geweest. FIFA-voorzitter Infantino ontkent dat er sprake was van politieke beïnvloeding op het WK voetbal. Gisteren werd de schorsing voor de Amerikaanse spits Balogun teruggedraaid. Dat zou zijn gebeurd na een gesprek tussen president Trump en Infantino. Volgens voetbalcommentator Jan Rolfs hebben commerciële belangen mogelijk een rol gespeeld.
17: Als de Amerikaanse ploeg nog verder komt in het WK, dan gaan bedragen rond van boven de $1 miljoen voor een commercial van 30 seconden bij een kwartfinale straks van de Verenigde Staten. Dus die belangen zijn heel groot. Maar het is ongelooflijk bizar dat een regeringsleider zich hiermee heeft bemoeid en dat FIFA daar is in meegegaan.
16: Het beroep dat door de Belgische Voetbalbond was aangetekend is niet ontvankelijk verklaard. Een man van 35 uit Spijkenisse wordt ervan verdacht dat hij meerdere zedendelicten op één dag heeft gepleegd. De politie kreeg daarover in korte tijd allerlei meldingen. De man wordt verdacht van verkrachting, aanranding en aanstootgevend gedrag. 3,5 maand na de gemeenteraadsverkiezingen is het nieuwe college van Den Haag rond. Het bestaat uit Hart voor Den Haag, VVD, DENK en CDA. Aanvankelijk sprak Hart voor Den Haag de partij van Richard de Mos, die veruit de grootste werd, met D66 de nummer 2. Maar die kwamen er niet uit. Daarna lukte het de Mos wel met de VVD, DENK en CDA. Het weer vanavond op de meeste plaatsen zonnig, met temperaturen tussen 19 en 25 graden. Vannacht opklaringen en 15 tot 18 graden. Morgen overdag flinke zonnige periode en vooral in het noorden ook wolkenvelden. En dan wordt het 22 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: De stemmen zijn geteld. En morgen hoor je vanaf 7 uur...
15: de Brabantse Top 100.
2: Live vanaf het Ridderplein in Gemert.
15: Van Guus Meeuwis tot Flemming en van Frans Bauer tot Kresip.
2: Van 7 tot 6 hoor je de beste liedjes van Brabantse bodem op de dag van de zachte G.
15: Dit is Omroep Brabant. Met nu
2: non-stop de lekkerste muziek.

0: Mol is er elke werkdag tussen 10 en 1 met Brabants Bond.
1: De meeste gezelligheid tijdens je ochtend.
2: We zijn toch een klein beetje familie van elkaar met z'n allen. Dus we zorgen ook van elkaar. Zo gaat dat hier ook bij Omroep Brabant.
0: Brabants Bond.
1: Elke werkdag tussen 10 en 1.
2: Als ik nou losga
1: bij Omroep Brabant.

0: De zachte G is wie we zijn.
1: Ja, wij Brabanders mogen wel wat trotser zijn op hoe we klinken.
2: Gezellig en gastvrij.
0: Gemoedelijk en gedreven.
1: En wat doen we dan? Feestje vieren.
0: Dus vier op 7 juli met ons mee.
2: De dag van de zachte G.
3: Wij zijn Brabanders, hè, dus...
0: En daar zijn we trots op.
2: 7 juli, de dag van de zachte G.
4: Ik doe mee. Supergezellig.

0: Dit is de radiozender waar Brabant leeft.
1: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant-app.
2: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Het van oorsprong Nederlandse IT-bedrijf Solvinity wil dat het onderzoek naar de overname van het bedrijf wordt heropend. Eind mei besloot het kabinet dat Solvinity niet mag worden overgenomen door een Amerikaanse partij, omdat dat een risico zou zijn voor het publieke belang. Solvinity levert onder meer diensten aan DigiD, politie en justitie. Het bedrijf stapte naar de rechter omdat het alsnog wil worden overgenomen. Solvinity zei vandaag in de rechtbank dat het onderzoek van de overheid onzorgvuldig en onvolledig was en dat niet goed is gekeken naar maatregelen die het bedrijf wilde nemen om risico's weg te nemen. Op het Binnenhof in Den Haag is de bouw van een nieuwe publieksentree begonnen. Na de verbouwing van de Tweede Kamer moeten er zo'n 500.000 bezoekers per jaar ontvangen kunnen worden. Dat is bijna twee keer zoveel als nu. En daarvoor is dus een nieuwe ingang nodig, zegt Kamervoorzitter Van Kampen.
3: Mensen kiezen de volksvertegenwoordiging om wetten te maken, om de regering te controleren. Maar ik vind het zelf heel belangrijk dat mensen zich ook uitgenodigd voelen om naar de Tweede Kamer te komen. Het is van hen.
2: Over 5 jaar moet de nieuwe entree klaar zijn. Schrijver Connie Palme heeft de Constantijn Huygensprijs gewonnen. Ze krijgt de oeuvreprijs omdat ze volgens de jury het zeldzame talent bezit om in geserreerde taal scherp en hartstochtelijk te schrijven over filosofie, liefde en vriendschap. Palme is onder meer bekend van de romans De Wetten, De Vriendschap en Jij Zegt Het. Aan de Constantijn Huygensprijs is een bedrag verbonden van €12.000. De uitreiking is in januari. Het weer vanavond op de meeste plaatsen zonnig, bij temperaturen tussen 19 en 25 graden. Vannacht opklaringen, dan wordt het 15 tot 18 graden. Morgen overdag flinke zonnige periode en ook wat wolkenvelden, vooral in het noorden, bij temperaturen van 22 tot 28 graden. Dit was het NOS-journaal.
0: De stemmen zijn geteld. En morgen hoor je vanaf 7 uur...
1: de Brabantse Top 100.
0: Live vanaf het Ridderplein in Gemert.
1: Van Guus Meeuwis tot Flemming en van Frans Bauer tot Cresip.
0: Van 7 tot 6 hoor je de beste liedjes van Brabantse bodem op de dag van de zachte G.
1: Dit is Omroep Brabant. Met nu...
0: non-stop de lekkerste muziek.

0: 100 mooiste liedjes van Brabantse bodem te horen op de dag van de zachte G. Live vanaf het Ridderplein in Gemert.
1: De radio's boven.
0: Guus, Frans, Gerard, Jacqueline, René, Corrie, John, Django, Fleming. Luister morgen naar de Brabantse Top 100.
2: Het allermooiste dat bestaat.
3: Alleen bij Omroep Brabant.

0: Brabant.
1: Kei goeiemorgen.
0: Omroep Brabant wenst jou een
2: kei goeiemorgen.
0: De ochtendshow van Brabant met veel gezelligheid, kei goeie muziek en het gesprek van de dag.
1: Kei goeiemorgen.
0: Jordi Graat is bij je van 6 tot 10.
3: Kei goeiemorgen.
0: Elke werkdag.
3: Alleen op Omroep Brabant.

0: de zender voor meer dan 2,5 miljoen Brabanders.
1: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant-app.
2: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. De Duitse regering is van plan vanaf volgend jaar flink meer uit te geven aan defensie. In de begroting voor volgend jaar wordt voorgesteld er een derde meer aan uit te geven, waarmee de defensieuitgaven zouden stijgen van 82 naar 110 miljard euro. Een deel wordt gebruikt om wegen, bruggen en militair materieel te vervangen en voor militaire steun aan Oekraïne. Duitsland gaat veel meer geld lenen. Dat kan sinds vorig jaar de grondwet werd veranderd. Daar is ook kritiek op. De brancheorganisatie voor de industrie noemt de leningen alarmerend en zegt dat de rentelasten de pan uitreizen. Asielminister Van den Brink stelt 10 gemeenten onder toezicht omdat ze zich niet aan de spreidingswet houden. Het zijn Aalten, Achtkarspelen, Bergen in Limburg, Beverwijk, Gemert, Bakel, Overbetuwe, Sluis, Valkenswaard, Voerendaal en Westland. Van den Brink wil hen dwingen een plek voor een AZC aan te wijzen en anders doet hij dat zelf. De stroom is gisteren in de regio Tilburg voor niets uitgeschakeld. Er was geen stroompiek. Dat leek alleen maar zo door een fout in de meetapparatuur. Die was na werkzaamheden teruggevallen naar de fabrieksinstellingen, waardoor het leek alsof er 5 keer meer stroom doorheen liep dan in werkelijkheid het geval was. Om schade te voorkomen besloot Enexis de stroomvoorziening aan 18.000 klanten stil te leggen. Schrijver Connie Palme heeft de Constantijn Huygensprijs gewonnen. Ze krijgt die oeuvreprijs omdat ze volgens de jury het zeldzame talent bezit om in geserreerde taal scherp en hartstochtelijk te schrijven over filosofie, liefde en vriendschap. Palme is onder meer bekend van de romans De Wetten en Jij zegt het. Aan de Constantijn Huygensprijs is een bedrag van 12.000 euro verbonden. De uitreiking is in januari. Het weer, vannacht opklaringen en 15 tot 18 graden. Morgen overdag flinke zonnige periode en vooral in het noorden ook wolkenvelden. Het wordt dan 22 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De stemmen zijn geteld. En morgen hoor je vanaf 7 uur...
1: de Brabantse Top 100.
0: Live vanaf het Ridderplein in Gemert.
1: Van Guus Meeuwis tot Flemming en van Frans Bauer tot Kresip.
0: Van 7 tot 6 hoor je de beste liedjes van Brabantse bodem op de dag van de zachte G.
1: Dit is Omroep Brabant. Met nu
0: non-stop de lekkerste muziek.

0: 7 juli vieren we...
1: de dag van de zachte G. Het klinkt alsof iedereen er automatisch sympathieker van wordt. Brabant mag daar trots op zijn.
0: Laat zien dat je Brabander bent en laat het horen.
1: 7 juli, dag van de zachte G.
0: Kijk op omroepbrabant.nl/dag van de zachte G.
1: Onthoud het dus.
2: Ik doe mee. Gezellig.

0: op Instagram, Facebook of TikTok.
1: En krijg de leukste content.
2: Benieuwd naar het verhaal van de spookvilla?
3: Kom op! Oh, joh, joh, joh. Een beetje rare vraag eigenlijk.
4: Ja, die staat erin nog.
5: Potverdorie, we zijn er toch in een raar.
4: Oh, wat heerlijk.
1: Van prijsvragen tot behind the scenes. Van Brabantse bloopers tot verhalen die je nergens anders krijgt.
6: Vieze Jack doet al 12 jaar interviews, maar ik vind dit wel de meest memorabele tot nu toe.
1: Volg het Omroep Brabant Radio en mis niks.

0: nummer 1 voor de mooiste provincie van ons land.
1: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
2: Dit is Martijn van Beek met het NOS Journaal. Nederland wist in de jaren 80 al van de Iraakse plannen met gifgas in de oorlog tegen Iran, maar liet chemische bedrijven daarvoor toch grondstoffen leveren. En toen er tussen 2005 en 2008 vragen kwamen over de kwestie, hebben de ministers Bot en Donner de Tweede Kamer daarover onjuist en onvolledig geïnformeerd. Dat stellen journalisten van Follow the Money. Ze kwamen er onder meer achter dat het bedrijf KBS Holland doorging met de levering van een stof die nodig is voor de productie van zenuwgassen, nadat de VS alle NAVO-landen had opgeroepen daarmee te stoppen. De Duitse regering is van plan vanaf volgend jaar flink meer uit te geven aan defensie. In de begroting voor volgend jaar wordt voorgesteld er een derde meer aan uit te geven, waarmee de defensieuitgaven zouden stijgen van 82 naar 110 miljard euro. Een deel wordt gebruikt om wegen, bruggen en militair materieel te vervangen en voor militaire steun aan Oekraïne. Duitsland gaat veel meer geld lenen. Dat kan sinds vorig jaar de grondwet werd veranderd. Daar is ook kritiek op. De brancheorganisatie voor de industrie noemt de leningen alarmerend en zegt dat de rentelasten de pan uitreizen. De stroom is gisteren in de regio Tilburg voor niets uitgeschakeld. Er was geen stroompiek, dat leek alleen maar zo door een fout in de meetapparatuur. Die was na werkzaamheden teruggevallen naar de fabrieksinstellingen, waardoor het leek alsof er 5 keer meer stroom door het net liep dan in werkelijkheid het geval was. Om schade te voorkomen besloot Enexis de stroomvoorziening aan 18.000 klanten stil te leggen. Op dat moment was dat een juiste beslissing, zegt Enexis, maar achteraf gezien was het niet nodig geweest. Het weer, vannacht opklaringen, maar in het noorden bewolking. Het koelt af naar 15 tot 18 graden. Morgen overdag flinke zonnige periode, maar ook wolkenvelden. Vooral in het noorden. Het wordt dan 22 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De stemmen zijn geteld. En morgen hoor je vanaf 7 uur...
1: de Brabantse Top 100.
0: Live vanaf het Ridderplein in Gemert.
1: Van Guus Meeuwis tot Flemming en van Frans Bauer tot Kresip.
0: Van 7 tot 6 hoor je de beste liedjes van Brabantse bodem op de dag van de zachte G.
1: Dit is Omroep Brabant. Met nu...
0: non-stop de lekkerste muziek.

0: Je dag is goed.
1: Bij Omroep Brabant.
0: De hits van nu en van toen.
2: In ieder geval, heel veel mensen worden er in ieder geval heel blij van.
1: Kei gezellig.

0: Aan het eind van je dag zorgt Omroep Brabant voor een glimlach.
1: Afslag Zuid met Ronnie Balk.
2: Kei gezellig dat ik je mag vermaken aan het einde van je werkdag en tijdens je rit naar huis natuurlijk.
0: We praten hierbij en je hoort de lekkerste muziek.
1: Omroep Brabant brengt je kei blij thuis.
0: Afslag Zuid, maandag tot en met donderdag.
1: Tussen 4 en 7, Omroep Brabant.

0: het mooiste liedjes van Brabantse bodem te horen op de dag van de zachte G, live vanaf het Ridderplein in Gemert.
1: Radio's boom.
0: Guus, Frans, Gerard, Jacqueline, René, Corrie, John, Django, Fleming. Luister morgen naar de Brabantse Top 100.
2: Het allermooiste dat bestaat.
3: Alleen bij Omroep Brabant.
4: We had life in our eyes and the world was on our side. Speeding along with no map, it was all green lights.

0: voor iedereen met een rood-wit geblokt hart.
1: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant-app.
2: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De Duitse regering is van plan vanaf volgend jaar flink meer uit te geven aan defensie. De uitgaven zouden stijgen van 82 naar 110 miljard euro. Duitsland gaat veel meer geld lenen. Dat kan sinds vorig jaar de grondwet werd veranderd. Nederland wist in de jaren 80 al van de Iraakse plannen met gifgas in de oorlog tegen Iran, maar liet chemische bedrijven daarvoor toch grondstoffen leveren. Dat stellen journalisten van Follow the Money. Toen er later vragen kwamen over de kwestie, heeft de regering de Tweede Kamer onjuist en onvolledig geïnformeerd, stelt het platform. Het van oorsprong Nederlandse IT-bedrijf Solvinity wil dat het onderzoek naar de overname van het bedrijf wordt heropend. Eind mei verbood het kabinet een overname door een Amerikaanse partij, omdat dat een risico zou zijn voor het publieke belang. Solvinity zei vandaag in de rechtbank dat de overheid niet goed heeft gekeken naar maatregelen die het wilde nemen om risico's te verkleinen. De stroom is gisteren in de regio Tilburg voor niets uitgeschakeld. Er was geen stroompiek. Dat leek alleen maar zo door een fout in de meetapparatuur. Om schade te voorkomen besloot Enexis de stroomvoorziening aan 18.000 klanten stil te leggen. Op dat moment was dat een juiste beslissing, zegt Enexis. Maar achteraf gezien was het niet nodig geweest. Connie Palme krijgt voor haar oeuvre dit jaar de Constantijn Huygensprijs, een van de belangrijkste literaire onderscheidingen van Nederland. De jury noemt haar de beschermvrouw van onze letteren, die lezers steeds weer weet te raken en te inspireren. Palme is onder meer bekend van de romans De Wetten en De Vriendschap. Het weer, vannacht opklaringen, maar in het noorden bewolking. Het koelt af naar 15 tot 18 graden. Morgen overdag flinke zonnige periode, maar ook wolkenvelden, vooral in het noorden. Het wordt dan 22 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De stemmen zijn geteld. En morgen hoor je vanaf 7 uur...
1: de Brabantse Top 100.
0: Live vanaf het Ridderplein in Gemert.
1: Van Guus Meeuwis tot Flemming en van Frans Bauer tot Kresip.
0: Van 7 tot 6 hoor je de beste liedjes van Brabantse bodem... op de dag van de zachte G.
1: Dit is Omroep Brabant. Met nu...
0: non-stop de lekkerste muziek.

0: Per Mol is er elke werkdag tussen 10 en 1 met Brabants Bond.
1: De meeste gezelligheid tijdens je ochtend.
2: We zijn toch een klein beetje familie van elkaar met z'n allen. Dus we zorgen ook voor elkaar. En zo gaat dat hier ook bij Omroep Brabant.
0: Brabants Bond.
1: Elke werkdag tussen 10 en 1.
2: Als ik nou losga
1: bij Omroep Brabant.

0: op de 7e van de 7e viert Brabant feest.
1: 7 juli, de dag van de zachte G.
2: Gezellig, gemoedelijk en gastvrij.
1: Mijn rood-witte Brabantse hart klopt altijd.
0: Van ons allemaal, voor ons allemaal. Dus onthoud en zet hem vast.
3: 7 juli.
0: De 7e van de 7e.
3: Ik doe mee. Supergezellig.
2: De dag van de zachte G.

0: is de radiozender waar Brabant leeft.
1: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
2: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Canada heeft een Duits bedrijf uitgekozen voor de bouw van 12 onderzeeërs. De aanschaf gaat over een bedrag van meer dan 10 miljard euro. De Canadese premier noemt de aanbesteding de grootste in de Canadese geschiedenis op militair gebied. De diesel-elektrische onderzeeërs kunnen langdurig onder het ijs opereren. Ze zullen door Canada dan ook gebruikt worden om de invloed in het Noordpoolgebied te vergroten. Nederland wist in de jaren 80 al van de Iraakse plannen met gifgas in de oorlog tegen Iran, maar liet de chemische bedrijven daarvoor toch grondstoffen leveren. Dat stellen journalisten van Follow the Money. Toen er later vragen over kwamen, heeft de regering de Tweede Kamer onjuist en onvolledig geïnformeerd, stelt het platform. Meer dan de helft van de Nederlanders vindt dat de erfbelasting moet worden verhoogd, blijkt uit onderzoek van het Centraal Planbureau. De erfbelasting staat vaak ter discussie en de meningen erover zijn verdeeld. De meeste Nederlanders vinden wel dat grotere erfenissen zwaarder belast moeten worden dan kleinere. Zo'n 12% wil dat de belasting wordt afgeschaft. Tussen 2013 en 2022 is het totaalbedrag dat jaarlijks wordt nagelaten met ongeveer 10 miljard euro gestegen. En de verwachting is dat de omvang van erfenissen verder zal toenemen. Spanje is op het WK voetbal doorgedrongen tot de kwartfinales. De Spanjaarden wonnen in Dallas met 1-0 van Portugal. Invaller Mikel Merino maakte in de 90ste minuut het winnende doelpunt. In de kwartfinale speelt Spanje tegen de winnaar van het duel tussen de VS en België. Die ploegen spelen later vannacht tegen elkaar. Het weer in het noorden bewolkt en het koelt vannacht af tot een graad of 17. Komende dag dan geregeld zon, maar in het noorden ook kans op een bui. En het wordt 22 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Omroep Brabant. Met nu
0: non-stop de lekkerste muziek.

0: op Brabant. Kei gezellig.
1: Ja, heel leuk, heel leuk. Het gevoel
2: van hier. Nou, dat vind ik fijn. Eventjes lekker alles kunnen vergeten wat alles moeilijk maakt in het leven. Nou, hier kan je het even helemaal kwijtraken.
0: Omroep Brabant.

0: Dit is
1: Omroep Brabant.
2: Kei gezellig.
0: Elke dag, de hele dag, de enige echte.
3: Wat je idee.
4: Omroep Brabant.
1: Omroep Brabant.
5: New York, just like I pictured it. Skyscraper. Everything.

0: Als het hier gebeurt, hoor je het bij ons.
1: Dit is Omroep Brabant.
2: Ja, en dan ontstaat er dus veel onrust. Is hij al gepakt? Om wie gaat het? Waar was het precies?
3: Op alle vlakken komen we mensen tekort. Zoeken we mensen die ook het werk willen doen.
4: En ik kan het niet vaak genoeg zeggen. Ik vind het gewoon te gek voor woorden.
0: Dit is Omroep Brabant. Het gevoel van hier.

0: Nederland.
1: Het is iedere dag anders.
0: Elke dag bij je. Het gevoel van hier.
2: I took the long road across the ocean.

0: zender voor meer dan 2,5 miljoen Brabanders.
1: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
2: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Meer dan de helft van de Nederlanders vindt dat de erfbelasting moet worden verhoogd, blijkt uit onderzoek van het Centraal Planbureau. De erfbelasting staat vaak ter discussie en de meningen erover zijn verdeeld. De meeste Nederlanders vinden wel dat grotere erfenissen zwaarder moeten worden belast dan kleinere. Zo'n 12% wil dat de belasting wordt afgeschaft. Tussen 2013 en 2022 is het totaalbedrag dat jaarlijks wordt nagelaten met ongeveer 10 miljard euro gestegen. En de verwachting is dat de omvang van erfenissen de komende jaren verder zal toenemen. De Duitse regering is van plan vanaf volgend jaar flink meer uit te geven aan defensie. In de begroting voor volgend jaar wordt voorgesteld er een derde meer aan uit te geven, waarmee de defensieuitgaven zouden stijgen van 82 naar 110 miljard euro. Een deel wordt gebruikt om wegen, bruggen en militair materieel te vervangen en voor militaire steun aan Oekraïne. Duitsland gaat veel meer geld lenen. Dat kan sinds vorig jaar de grondwet werd veranderd. Daar is ook kritiek op. De brancheorganisatie voor de industrie noemt de leningen alarmerend en zegt dat de rentelasten uit de pan reizen. Connie Palmen krijgt voor haar oeuvre dit jaar de Constantijn Huygensprijs, een van de belangrijkste literaire onderscheidingen van Nederland. De jury noemt haar de beschermvrouw van onze letteren, die lezers steeds weer weten raken en inspireren. Palmen is onder meer bekend van de romans De Wetten en De Vriendschap. Roberto Martinez is per direct gestopt als bondscoach van Portugal. Dat heeft hij bekendgemaakt na de verloren 8e finale tegen Spanje op het WK. De Spanjaarden wonnen met 1-0 van Portugal. Martinez zegt dat hij bondscoach was geworden om het WK te winnen en dat het zonder die overwinning geen zin heeft om door te gaan. Het weer in het noorden bewolkt en het koelt af tot een graad of 17. Komende dag geregeld zon, in het noorden kans op een bui en maximaal 28 graden.
1: Dit is Omroep Brabant. Met nu
0: non-stop de lekkerste muziek.

0: Op vrijdagmiddag is de radio van jou. Welk liedje wil je horen?
1: Bel, app, mail of stuur desnoods een postduif en bestel je favoriete liedje.
0: Maarten Kortlever draait ze op bestelling. Bel en bestel. Vrijdagmiddag tussen 1 en 4 op Omroep Brabant.
2: Het gevoel van hier.

0: onze eigen Koen.
1: Koentje!
2: Koentje!
0: Zorgt ervoor dat jij nooit meer last hebt van een afterlunchdip.
1: Hallo! Goedemiddag, Koen!
3: Samen met jou en de beste muziek akker ik de middag door.
1: Toppertje!
3: Dus luister net als al deze toppers naar...
1: Fijn in de middag, lekker man!
0: Maandag tot en met donderdag van 1 tot 4.
4: Op Omroep Brabant.

0: nummer 1 voor de mooiste provincie van ons land.
1: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
2: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Nederland wist in de jaren 80 al van de Iraakse plannen met gifgas in de oorlog tegen Iran, maar liet chemische bedrijven daarvoor toch grondstoffen leveren. En toen er tussen 2005 en 2008 vragen kwamen over de kwestie, hebben ministers Bot en Donner van de Tweede Kamer daarover onjuist en onvolledig geïnformeerd. Dat stellen journalisten van Follow the Money. Ze kwamen er onder meer achter dat het bedrijf KBS Holland doorging met de levering van een stof die nodig is voor de productie van zenuwgassen, nadat de VS alle NAVO-landen had opgeroepen daarmee te stoppen. Canada heeft een Duits bedrijf uitgekozen voor de bouw van 12 onderzeeërs. De aanschaf gaat over een bedrag van meer dan 10 miljard euro. De Canadese premier noemt de aanbesteding de grootste in de Canadese geschiedenis op militair gebied. De diesel-elektrische onderzeeërs kunnen langdurig onder het ijs opereren. Ze zullen door Canada worden gebruikt om de invloed in het Noordpoolgebied te vergroten. Schrijver Connie Palme heeft de Constantijn Huygensprijs gewonnen. Ze krijgt de oeuvreprijs omdat ze volgens de jury het zeldzame talent bezit om in geserreerde taal scherp en hartstochtelijk te schrijven over filosofie, liefde en vriendschap. Palme is onder meer bekend van de romans De Wetten en De Vriendschap. De veelbesproken Amerikaanse voetballer Balogun staat in de basis in de wedstrijd tegen België. De spits werd vanwege een eerdere overtreding en rode kaart voor 1 wedstrijd geschorst, maar dat besluit werd door de FIFA teruggedraaid. Dat gebeurde nadat de Amerikaanse president Trump met FIFA-baas Infantino had gebeld. De beslissing maakte veel los, ook bij de Belgische ploeg. De wedstrijd tussen de VS en België begint rond deze tijd. Het weer in het noorden bewolkt bij een graad of 17. Komende dag geregeld zon, in het noorden kans op een bui en maximaal 28 graden.
1: Dit is Omroep Brabant. Met nu
0: non-stop de lekkerste muziek.